0: Explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag twee grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. Vier mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
2: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
1: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat hij verder.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTW Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is 1 graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat hij verder.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?
1: Brabant.
2: Omroep Brabant.
5: Ik wil dat je blijft.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat hij verder.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: BNR hoor je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden... en daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023... de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat hij verder.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken, en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, Kei. Goedemorgen en van harte welkom. Het is alweer donderdag. 1 na laatste dag van de top 1976. Potverdorie. Het gaat snel, hè, als je aan het genieten bent van alle mooie muziek die voorbij komt. Zo'n mooie lijst. En ja, we gaan natuurlijk langzaam richting de nummer 1. En ik zei het gisteren ook al. En dat merk je ook gewoon dat ja, de aantal stemmen op bepaalde liedjes worden groter en groter. En daardoor komen ze ook hoger en hoger in die lijst. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie er allemaal van gaan vinden. Ook tot en met 9 uur, want dan ben ik er. Ik ga zo meteen starten met 282. Maar wat gaan we allemaal krijgen dit uur? Nou, bijvoorbeeld deze.

0: Bradley Cooper. Prachtig liedje. In de
1: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
2: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976. Het gevoel van hier. Omroep
0: Brabant. En we beginnen dus op nummer 282. Dit nummer is jullie wel bekend, kan niet anders. De Creedence Clearwater Revival en Proud Mary in de top 1976. We zijn weer begonnen.

0: Creedence, Clearwater Revival en Proud Mary.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Jordi Graat.
0: Het leuke is ook wel dat je ook wel echt merkt dat iedereen heeft een beetje zijn eigen voorkeur voor welke versie van Proud Mary dan het beste is. Dat is echt heel, heel grappig om te zien. We gaan namelijk Ike en Tina, die het natuurlijk ook hebben uitgebracht, die gaan we nog iets hoger zien in de top 1976. Die gaat nog voorbij komen. Dat duurt nog heel eventjes. Kijk, goedemorgen. 6:07. Ik zei het al, 1 na laatste dag van de top 1976. Maar wel een dag om je vingers bij af te likken, want daar komen echt wel een paar nummers voorbij. Misschien gaat het je verbazen. Misschien gaat het je ontroeren. Misschien gaat het je blij maken. Maar er zit ook echt vandaag weer van alles in die lijst. En veel mensen die alweer met mij meedoen in de ochtend, ik vind dat toch wel bijzonder. Ook mensen die ook letterlijk naar mij appen van, nou, wekkertje gezet, want ik wil niks missen. Dan hadden jullie gisteren een late avond en dan is het ook weer een vroeg dag. Maar dat is niet erg, want ga lekker achterover hangen. Zet de radio aan, schenk wat in voor jezelf. En ga lekker meegenieten van de top 1976. Wij gaan nu naar nummer 281. En dat is voor een jongen die ik het zo ontzettend gun dat hij succes heeft. Dat wil je niet weten. Dat komt omdat ik kom hem al heel lang tegen in het snabbelcircuit. Zijn broer is zijn manager, die regelt alle boekingen. En toen daar in één keer was hij daar. Tenminste, voor het grote publiek. Hij ging op social media viral met een stukje van zijn nieuwe liedje. En uiteindelijk werd het een van de twee zomerhits van 2026. Ik heb het over Justin de Wild en Cheerio.

KL204. Als ik God was. Peter Koelewijn, Eindhovenaar. En eentje waar we trots op mogen zijn als het gaat om Brabant. Veel te vinden in de lijst. Eigenlijk zoals wel vaker, hoor. En dat vinden we alleen maar leuk als jullie weer Peter Koelewijn erin stemmen. Dus dat is alleen maar top. Dan gaan we naar een duetje. Een duet waar heel veel mensen misschien niet in eerste instantie bij dachten van, oh ja, dat is logisch. En dat bedoel ik niet vervelend naar deze twee artiesten, maar de combi, daar moest even naar gezocht worden. De een is een Zeeuw, zijn naam is Danny Vera. En de ander is toch wel een wereldster, Vaya Condios. En die vonden elkaar. Ja. Ook wel heel leuk, hè? Danny Vera met zijn Americana-achtergrond. Vaya Condios, een beetje soul-jazz-achtig, ja. Een beetje blues misschien nog. Een randje van blues heeft er ook nog wel bij. En uiteindelijk gingen ze bij elkaar in de studio. En ze maakten een liedje en ik weet toevallig, als we in de ochtendshow ons ratje hebben, dan wordt die veel aangevraagd. En dat is ook gewoon omdat het gewoon echt een heel leuk nummer is. Jullie hebben hem neergezet op 279 in de top 1976.

De Golden Earring op 278 en Long Blonde Animal. Toch wel apart ook, hè, want dit nummertje komt uit 1980. Toen was de band al bijna 20 jaar oud. Want ze werden opgericht in begin jaren 60, 1961. En ze hadden al hits gehad. Ze waren eigenlijk al wereldwijd bekend. Met onder andere Riddle Love en daarna Twilight Zone. En toen kwam deze. En zei iedereen zo, zeiden zeg maar de niet-kenners. Dit is een doorbraak, zeg, voor de Golden Earring. Niet wetende dat ze al bijna 20 jaar bestonden, maar goed. We gaan naar deze prachtige van Falco op 277. Dit is Genie.

0: Falco en Ginny. Bijna 1 minuut over 6:30. Kijk, goedemorgen. We gaan naar het omrabend verkeer. Wij staan bij de ANWB. Zijn er al files te melden?
1: Nou, Jordi, die zijn er inderdaad te melden. Maar het zijn er al niet zo heel veel. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het langzaam op 2 plaatsen. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. 4 kilometer. En een stukje verderop bij Waardenburg 3. En in beide gevallen ben je zo'n 10 minuten langer onderweg.
2: Omroep Brabant.
0: Het is tijd voor het weer van vandaag. Het wordt vandaag een droge dag met geregeld wel wat zon. In de middag kunnen er wat wolkenvelden overtrekken. En dan denk je misschien, nou, dan schieten we gelijk weer naar de 25 graden. Nee hoor, het blijft gewoon een graadje of 20. Het is tijd voor het nieuws. Krijg je van Niek de Vries.
3: In een weiland langs de A50 in Nistelrode is gisteravond een vloeistof gevonden. Het gaat vermoedelijk om drugsafval dat in het weiland is gedumpt. Er hing een sterke, zoetige geur die typisch is voor drugsafval. Het lijkt erop dat de vloeistof in de grond is getrokken. De omgeving is afgezet en er wordt ook een plan gemaakt om de grond daar te reinigen. 2 mannen van 30 en 44 zijn gisteren opgepakt in een loods aan de Julianastraat in Dongen. In die loods lag een partij vapes en verboden zakjes met tabak erin, ook wel snus genoemd. Politie ontdekte die partij nadat bij de loods een verdachte geur was geroken. En dan even terug naar 1989.
4: Een huis waar bijna alles vol automatisch gaat. De bewoner hoeft er niet veel meer te doen, want de computer doet bijna al het werk. Zelfs het koken van een halfzacht eitje.
3: Ja, is toch altijd grappig om dit dan weer te horen. Het huis van de toekomst was dat, gebouwd door de bekende architect Kees Dam en ingericht met de nieuwste snufjes toen door futuroloog en televisiebekendheid Giet Titulaar. Eigenaar Libema wil dat pand slopen, maar de gemeente Den Bosch bekijkt nu of het huis van de toekomst in Rosmalen een gemeentelijk monument kan worden. De gemeente heeft een half jaar de tijd om dat te onderzoeken. Vrouwen die bij gemeenten werken vallen vaker uit dan hun mannelijke collega's. De gezondheid van vrouwen moet daarom bespreekbaarder worden op de werkvloer. Dat zegt het ANO-fonds Gemeente. Dat is een stichting die gemeente ondersteunt. De directeur over het verschil tussen mannen en vrouwen.
5: Het gaat om zo'n 10.000 vrouwen tegenover 5.500 mannen. En dan met name het langdurig verzuim bij vrouwen valt echt op dat hoog is. Ja, en dat gaat uiteindelijk om ongeveer €1 miljard aan arbeidskapitaal wat je niet in kunt zetten.
3: Een echte verklaring waarom vrouwen vaker uitvallen dan mannen is nog niet bekend, omdat er nog niet genoeg onderzoek naar is gedaan. Douanemedewerkers op een vliegveld in Italië die zagen wel iets heel apart. Ze onderzochten de koffer van een Amerikaan en daarin zat een kop van een alligator. Ja, worden die in Amerika wel vaker als souvenir verkocht, maar ja, waarom zou je die meenemen naar Italië en zonder papieren mag dat ook niet eens. En dat komt deze beste man nu duur te staan, letterlijk. Want hij kan een boete krijgen van 2 ton of hij moet maximaal 1 jaar de cel in.
0: Van 2 ton?
3: Ja, van 2 ton.
0: Zo, dat is wel heel veel, hè? Maar het is wel allemaal echt en zo. Want ik bedoel, hoe vaak hebben ze niet dat ze daar een soort van grap van een souvenirswinkeltje hebben, dat je dat kan laten drijven in een...
3: Nee, dit is gewoon echt van een alligator. Dus en kennelijk gebeurt dat dus vaker. Maar ja, dan blijven die dingen in Amerika. Ja, deze man heeft hem om wat voor reden dan ook meegenomen naar Italië. Niet slim, dus
0: lijkt... Nou, duur grapje voor een krokodil, hè? Had hij er bijna beter een tasje van kunnen maken.
2: Goedemorgen! 11 dagen lang de top 1976.
0: Met nu Lady Gaga, Bradley Cooper en Shallow.
2: Omroep Brabant.
6: Nummer 276.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper en Shallow.
1: Top 1976.
0: Mooie plek voor dit duet. Het is ook een heel mooi liedje. Wat eigenlijk, ja, dit is natuurlijk van de film A Star Is Born. Lady Gaga en Bradley Cooper moesten niet alleen acteren, maar ook zingen. En voor Lady Gaga was, zeg maar, het zingen geen probleem met acteren. Ja, daar had ze wel wat ervaring mee, maar dat was natuurlijk een dingetje. Bradley Cooper, ja, die kennen we natuurlijk van heel veel succesvolle films. En die moest in één keer gaan zingen. Het is echt, ja, het was wel heel grappig dat het soort van echte kruisbestuiving was dat bij A Star Is Born. En je moet maar eens op zoek gaan naar een filmpje, staat op YouTube. En Lady Gaga geeft een concert ergens in Amerika en Bradley Cooper is daar te gast. En op een gegeven moment gaat Lady Gaga, die gaat Shallow zingen. En die zegt dan heel tactisch, ik weet dat er in de zaal een vriend van mij zit. En toen voelde het publiek al aan, want die hadden natuurlijk al lang gezien dat Bradley Cooper daar ergens zat. Van die moet onder groepsdruk het podium op. Nou, uiteindelijk komt hij dan ook, krijgt hij oortjes in, een microfoon en alles. En dan zingen ze dus samen, zingen ze dat duet. En het publiek wordt helemaal gek. Klein tipje van mij om een keer op te zoeken op YouTube. Wij gaan door met de lijst. Op 275, Charles Aznavour en het prachtige La Bohème.

Gerard van Maasakkers en Sis Verdonk. Dit had je misschien ook heel mooi 17 rolletjes pepermunt kunnen noemen. Het is Sis Verdonk, hè. Een vrouw die eigenlijk nauwelijks werd gezien door haar omgeving. Eigenlijk werd een beetje gemeden. En ze hadden niet zoveel interesse in haar. En uiteindelijk blijkt ze al gewoon dood, een tijdje dood in haar huis te liggen. Ze vinden uiteindelijk 17 rolletjes pepermunt netjes op een rij. En dat is ook wel een beetje waarom ik heel erg van de liedjes van Gerard van Maasakkers hou. Die kan hele kleine details zo mooi verwerken in een liedje. Dat is toch wel echt, om nog maar even te zwijgen over het Brabants gevoel wat hij altijd naar boven brengt. Prachtig. 274. Sis Verdonk, Gerard van Maasakkers. En we blijven in de Brabantse hoek, want we gaan naar Jack de Nijs namelijk. Die komt uit Roosendaal. Daar woonde hij samen met heel zijn familie. En het was Radio Veronica dat in één keer dit liedje voorbij hoorde komen en dacht van, nou, hé, die moeten we eens gaan draaien. En uiteindelijk had hij diverse hits, zoals bijvoorbeeld In Still of the Night. Vind ik persoonlijk een heel mooi liedje. En daarna heeft hij nog echt honderden, zo niet duizenden liedjes gemaakt. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor heel veel anderen. Jack de Nijs heet natuurlijk eigenlijk Jack Jersey. En uit de jaren 70 vinden we deze plaat terug op nummer 273. Papa was a poor man.

0: en heren, vervult de regionale omroep werkelijk een taak.
1: Omroep Brabant begon in 1976. En een gouden jubileum verdient een gouden lijst.
2: Daarom 11 dagen lang de top 1976.

Careless Whisper, George Michael. Ja, het is wel even een liedje om een beetje bij weg te zwijmelen, jongens. 272. We gaan er nog eentje doen voor 7 uur. En dat is eigenlijk, ik weet niet of je hem nog kan herinneren. De clip op de camping in het oranje bloesje. Kinderen die met z'n allen op het speeltoestel zwaaien van links naar rechts. En ik weet niet of Frans Bauer op dat moment heeft gedacht van, ik heb me weer een klapper te pakken. Hij was natuurlijk al een tijdje toen al hartstikke bekend. Heeft in de jaren 90 grote successen gehad. Maar hij was toch wel weer op zoek naar die ene hit. Naar die ene plaat waar iedereen helemaal los op ging. En daar was hij dan. Heb je even voor mij met de iconische trommels in het begin. En natuurlijk het Owee-o. Nou, we gaan naar nummer 271. Heb je even voor mij?

0: Straks meer Top 1976.
1: Omroep Brabant.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broers Noor, btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
6: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echt de voeding krijgen die ze nodig hebben.
5: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
7: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
5: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. En dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
8: Dankjewel. 7:02. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Hoe staat het met de situatie op de weg?
9: De ochtendspits komt verder op gang met aardig wat dagelijkse files. Gemiddeld is de vertraging 5 tot 10 minuten, dus dat valt eigenlijk allemaal wel mee. Maar we zien één uitzondering en dat is de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Want daar is de file nu al erg lang. Tussen knooppunt Hintham en de afrit Geldermalsen 12 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd met een personenwagen en een bestelbus. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht.
8: Dankjewel. We gaan zo meteen verder met de top 1976. Komend uur gaan we een feestje vieren. We gaan echt naar een klassieker van Nederlandstalige bodem. En we gaan naar een hele mooie andere classic, waar iedereen misschien terugdenkt aan de tijd van toen. En dan denk je, ja maar hè, waar heb je het nou over? Nou, over deze liedjes. Want Arie Ribbes komt eraan.

0: wat we altijd nog zouden willen zijn, denk ik. Forever Young. Dat zometeen.
1: De top 1976.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
4: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
11: Voordeeluitjes.nl. Werk aan mechanica die er toe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl. De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
14: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
1: Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
15: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
1: Nummer 270.

0: Elton John wilde weer helemaal terug een beetje naar die Motown sound. Vroeg Kiki D en Don't Go Breaking My Heart vinden we weer terug op nummer 270.
1: 11 dagen lang. De lijst van Brabant. Dit is de top 1976. Jordi Graat.
0: Ja, kijk, goedemorgen. 11 minuten over 7. We zijn weer verder gegaan waar we gebleven waren met de top 1976. Uurtje geleden. En dan is het toch wel weer voor heel veel mensen, denk ik, een feest der herkenning. Zeker ook als ik ga kijken wat er allemaal nog aan gaat komen. We gaan de Polonaise lopen met Arie Ribbes. We krijgen ook nog ons nieuw Brabants volkslied van Nico van de Wetering van 25 jaar geleden. De Duitse Tour komt nog voorbij. En we hebben nog een tranentrekker van Robbie Williams.
1: Top 1976. Overzicht.
0: Ja, eerst eens kijken wat er allemaal weer gedraaid is. 280, Peter Koelewijn, KL 204, Als ik God was. 279, Danny Vera en Fire Condios en No What If. What Ifs. 278, The Long Blonde Animal van Golden Earring en Falco met Genie. Op 277, Lady Gaga en Bradley Cooper, Shallow. 276 en Charles Aznavour, La Bohème op 265. Of 75. Geert van Maasakker, Sis Verdonk, 274. En Jack Jersey, Papa Was a Poor Man op 2,73. George Michael, Careless Whisper op 2,72. En Frans Bauer, heb je even voor mij, even lekker meezwaaien op 2,71. Zojuist hoorde je Elton John, Kiki D, Don't Go Breaking My Heart op 270. Dan gaan we naar Volendam. En dan gaan we niet naar de 3J's. Gaan we niet naar Jan Smit, niet naar Nick en Simon. Nee, ook niet naar BZN. Maar dan gaan we naar een andere grootheid. Ja. De man die jarenlang verbonden was aan de Cats ging uiteindelijk solo. En bleek dat hij nog steeds de magie had om hele mooie liedjes te maken. En eentje daarvan, ja, die bewijst maar weer hoe, ja, het vissersdorp Volendam in elkaar zit. Met Sailing Home. Op 269.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar dan krijg ik weer helemaal zin in de carnaval. Arjen Ribbes helaas niet meer onder ons, maar toch wel een van de allergrootste feestneuzen van Brabant en omstreken. De man die jarenlang met zijn camper van boeking naar boeking ging. En dan ging hij vaak bij Hoevelaken linksaf. Hè. Maar dit was natuurlijk Brabantse Nachten zijn lang uit 1980. En ik vind het echt wel een... Het blijft eigenlijk een klassieker die in wat voor lijst wij ook draaien eigenlijk nooit mag ontbreken. Maar goed, dat is persoonlijk mijn mening. En jullie zijn volgens mij een heel groot deel met mij eens, want hij staat op 268 in de top 1976. Frank Boeien komt veel voorbij, ook hier in deze lijst. En eentje ervan is dat, dat je soms misschien net beter het liedje kent als je een klein beetje het verhaal achter de tekst kent. De tekst van zanger Frank Boeien. Want ja, het Kronenburgerpark ligt natuurlijk in Nijmegen. Frank Boeien die schreef over een vrouw die daar als prostituee werkt. En een nummer gaat over eigenlijk ontmoeting, maar ook weer een beetje over afstand tussen mensen. Maar als je gaat kijken of in ieder geval gaat luisteren, denk je, nou, het is best wel een liefelijk liedje, maar luister eens goed naar de tekst. Er zit best wel een dubbele laag in. Best wel een groot contrast. En die vinden we terug op 267. Frank Boeien Groep en Kronenburgpark.

0: Met de vlam in.
1: Wat zit jij nou allemaal te doen, Niek?
2: Ik, ja, helemaal... ik had een microfoon ineens in mijn hand met het complete standbaard. Ja, ik snap ook niet hoe het kan, maar...
1: Met de vlam in de pijp op nummer 266. Zometeen nieuws met Niek de Vries, tenminste als de stang van de microfoon blijft
2: staan. Ja, die zit nou weer goed, hopelijk. Studenten in Brabant die betalen vaak te veel voor een kamer... en Emiel Roemer heeft toch wel iets opmerkelijks gezegd.
3: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de Musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
5: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proefliggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
6: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
7: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
6: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
8: De prijs van

0: 1 minuut over 7:30. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Wij zijn samen bij de ANWB. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Jordi. Ja, het is ondertussen wat drukker geworden op de Brabantse wegen. Er staan al heel wat dagelijkse files. Gemiddeld leveren ze zo'n 10 minuten extra reistijd op. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar gebeurde heel vroeg een ongeluk. Tussen Rosmalen en de afrit Geldermalsen nu nog 19 kilometer file met een uur extra reistijd. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Hendrik Ido Ambacht. De vertraging is daar een half uur. Het is de nasleep van een ongeluk. En op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein nu 7 kilometer file met 10 minuten vertraging.
0: Omroep Brabant. Vandaag wordt een droge dag met geregeld zon. In de middag kunnen nog wel wat wolkenvelden overtrekken. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen en komende zaterdag staan er helaas nog wel wat buien op het programma. Het is niet anders. Maar zometeen het uitgebreide weer van Weerplaza. Eerst naar het nieuws met Niek.
2: Studenten in Brabant betalen vaak honderden euro's te veel voor een kamer. Dat blijkt uit onderzoek van het radioprogramma Argos. Dat programma nam ruim 2500 advertenties onder de loep die op Kamernet waren geplaatst. Dat is een platform waar verhuurders kamers aanbieden. Werd gekeken of de huurprijzen binnen de wettelijke grenzen vielen. Vaak dus niet. In Brabant komt Tilburg het slechtst uit het onderzoek naar voren. Het gaat de gemeente Den Bosch 13 miljoen euro ook extra kosten om de nieuwe lage Diezenbrug te bouwen. Die brug moet de huidige brug aan de Ochtendse weg vervangen. In totaal kost de bouw van de nieuwe brug en het afbreken van de oude bijna 30 miljoen euro. Een 60-jarige klimaatactivist uit Tilburg moet 120 uur taakstraf uitvoeren omdat hij in april de snelweg A12 in Utrecht blokkeerde. Hij moet van de rechter in Utrecht 2 weken de cel in als hij opnieuw de fout ingaat. De rechter noemt het een snelwegblokkade ontoelaatbaar, ongeacht het doel ervan. 5 andere snelwegblokkeerders van Extinction Rebellion kregen dezelfde straf. Ondanks het bestand dat in juni werd gesloten, is het geweld in het zuiden van Libanon tussen Israël en Hezbollah weer opgeleid. Begin deze week kwamen nog 12 mensen om het leven bij een Israëlische luchtaanval. Universitair docent Nora Stel over waarom het geweld weer is opgeleid.
3: We kunnen dat plaatsen in de context van enerzijds de verkiezingen in Israël die op 27 oktober plaatsvinden, waarbij overwinningen in het conflict in Libanon voor de positie van Netanyahu worden gezien als belangrijk. En anderzijds in de context van de onderhandelingen tussen Libanon en Israël.
2: Militaire ontwikkelingen worden vaak gebruikt om de uitgangspositie aan de onderhandelingstafel te verbeteren. Dan naar Emiel Roemer, geboren en getogen Brabander is het, maar intussen werkt hij al heel wat jaren als gouverneur ofwel commissaris van de Koning van Limburg. Nou, onze Limburgse collega's van L1 die legden hem daarom de vraag voor wat hij zou doen als hij zou worden gebeld met de vraag of hij commissaris in Brabant zou willen worden.
4: Ja, hartstikke lief dat je me denkt, maar ik heb de mooiste baan van de wereld, dus zoek maar verder.
5: Ja?
4: Jo, geen haar om hoofd.
0: Ja. Wat zeg je? Nou, daar moet ik even. Ja. Ik heb bijna het idee dat dit een foutje is, hoor. Is dit niet met de AI gemaakt, Niek? Ik zal één keer luisteren.
4: Ja, hartstikke lief dat je me denkt, maar ik heb de mooiste baan van de wereld. Dus zoek maar verder.
5: Ja?
4: Jo, geen haar om hoofd.
2: Ook gewoon dat laatste. Geen haar op mijn hoofd. Dan denk ik een geboren ghetto over Brabant.
0: Dat moet een fout zijn.
2: Dat is toch bijzonder, hè?
0: Had hij gedronken?
2: Ja, ik heb geen idee. Maar ja, opmerkelijk is het wel. Dat kunnen we zeggen.
0: Dus, nou ja, commissaris van de Koning kan ik nog enigszins inkomen. Dat je dat een mooie baan vindt, hè? Dat is een eervolle baan en ook een belangrijke baan. Maar van Limburg?
2: We moeten het hem toch eens een keer gaan vragen. Misschien is het ook zo'n geval dat je net zoals toen bij Rutger van Barneveld, weet je wel. Dat
0: precies. Nou ja,
2: iemand werd gevraagd en toen zei nee, ik ben een Gelderlander en ons. En toen zei hij, ik ben een Brabander.
0: Ja, hier schrik ik van. Ja. Van dit.
2: Ga er eens even achteraan, zou ik zeggen.
0: Ik ga hem bellen.
6: Goedemorgen! 11 dagen lang de top 1976.
0: Ja, en we gaan naar ons nieuw Brabants volkslied van Toebre.
6: Nummer 265.
0: Van Troubadour, Nico van de Wetering. En ik kom uit Brabant. Kun jij daar zien? Nou, ik denk het wel. Want hij is terug te vinden op nummer 265.
7: Ik kom uit Brabant. Kun jij daar zien? Ik kom uit Brabant. Of hoort het daar misschien? Ook kun het ruiken bovendien. Ik wil niet ruilen. Nog niet misschien. En ze bij jullie zoveel rassen, zoveel kleur,

0: troubadour dus in hart en nieren. Nico van de Wetering en het nieuw Brabants volkslied vonden we op nummer 265 in de top 1976. Het is 7 minuten over 7:30. We gaan naar het weer van Weerplaza. Rico, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, eigenlijk, ik noem het altijd zo niks aan de hand dagje is het vandaag. Klopt dat een beetje qua weer?
1: Dat klopt inderdaad, ja. Het is gewoon eigenlijk prima weer. Lekker doeweer, zeg ik altijd weer. Want het is vandaag droog. De zon schijnt flink. Vanmiddag komen er weliswaar wat meer wolkenvelden voor. Maar zoals gezegd, het blijft overal droog. Het is een graad of 20. En er staat over het algemeen niet gek veel wind uit het zuidwesten. Dus ja, wat willen we nog meer?
0: Kijk, en dan zitten we natuurlijk al op de donderdag. Kunnen we al een beetje richting het weekend gaan kijken wat we gaan krijgen?
1: Dat kunnen we zeker. Het is een beetje op en af de komende dagen. Want morgen krijgen we in eerste instantie met een regengebied te maken. Het is dan ook bewolkt. Er valt af en toe wat regen, lichte regen, motregen. Morgenmiddag wordt het vanuit het westen weer wat droger. Temperatuur morgen wederom een graad of 20. Zaterdag beginnen we droog met flinke zonnige perioden. Maar in de loop van de dag neemt geleidelijk aan de bewolking weer toe. Het wordt dan wel 22 graden. En zondag dan krijgen we in de loop van de dag weer met regen te maken. En dan is het zo'n 20 of 21 graden. Dus het gaat echt alle kanten op de komende dagen.
0: Ja, en 's nachts een beetje goede temperaturen.
1: Ja, niet zo koud als afgelopen nacht. Want afgelopen nacht was het op veel plaatsen zo'n 6, 7 graden. Nou, de komende nachten dan is er ook wel iets meer bewolking. En dan is het op de meeste nachten eigenlijk zo'n 12, 13 graden ongeveer. Dus echte koude nachten die zitten nog zeker niet in het verschiet.
0: Het is niet dat we in één keer weer een opleving krijgen.
1: Het blijft een beetje zo op en af gaan. Na het weekend is het tijdelijk iets warmer. Met maandag weer een droge dag in zo'n 3, 24 graden. Ja. En dinsdag wederom wisselvalligheid. En dan is het ook 24 graden. En vanaf woensdag, ja, dan blijft het een beetje hetzelfde weer. Alleen de temperatuur gaat dan langzaam weer naar wat naar beneden. Dus al met al, niks aan de hand weer.
0: Kijk, dankjewel hè, en fijne dag.
1: Graag gedaan.
2: Top 1976.
0: Ja, we gaan verder met de top 1976. Je kan natuurlijk ook de lijst volgen met wat we allemaal nog gaan draaien via omroepbrabant.nl/top1976. En appen, dat mag ook, want we krijgen heel veel appjes binnen. We doen ze ook allemaal even beantwoorden. Dat vinden we ook allemaal helemaal leuk. 06-573-28203. Dat is het appnummer. Dan heb je dat meteen even meegepakt. De volgende, die wij vinden op 264, daar zit wel een mooi verhaal achter. Want de gitarist van Nena, Carlo, die zag ballonnen de lucht ingaan. Ja, tijdens een Rolling Stones concert in Berlijn. En hij dacht, wat gebeurt er als zo'n groep ballonnen over de Berlijnse muur vliegt? Zou iemand aan de andere kant kunnen denken dat het onbekende objecten zijn? Zou dat in de sfeer van de Koude Oorlog, de gespannen sfeer van de Koude Oorlog, weer tot incidenten kunnen leiden? En dat was een beetje de basis voor deze, van Nena. En die vinden we terug op 264.

0: En ongetwijfeld zullen we er soms wel eens aan denken dat we voor altijd jong zouden willen blijven. Alphaville en Forever Young hier in de top 1976. We duiken even de app in, want er komen heel veel berichtjes binnen deze ochtend. En je mag altijd iets sturen, hè? 06-573-28203. Truske die zegt, kijk, goedemorgen, nog steeds aan het genieten. Wat een liedjes komen er voorbij. Ja, dat is waar. Leonie die werd kreeg net helemaal kippenvel van het liedje van Shallow van Bradley Cooper en Lady Gaga. Nou, met veel plezier gedraaid. Maar de Lon zegt, wat zit ik toch deze weken te genieten van de top 1976 en dan alle verhaaltjes bij de muziek. Even kijken. Kijk, goedemorgen. Anne van Annemiek. Mirella zegt, fijne donderdag. En wat worden de liedjes steeds leuker met vaker van die oh ja momentjes. Het is genieten. Twan die is weer klaar voor een nieuwe dag. Die zegt, kijk, goedemorgen. Weer een nieuwe dag genieten van de top 1976. En zo gaat het maar door. Dus als je ook een berichtje wil sturen, dan mag dat altijd via de app, via 06-573-28203. En net kwamen er ook nog wel eens vragen, wat was nou ook die lijst, of de link van de lijst, dat ik het een beetje kan volgen. Dat is eigenlijk heel simpel. omroepbrabant.nl/top1976. En het leuke is, als ik dan een liedje dadelijk weer ga draaien, dan wordt dat liedje donkerrood. Dus dan weet je ook een beetje waar we zitten op dat moment. Dus dan is het een soort van, ja, noem het voor een extra service van de zaak. Dus omroepbrabant.nl/top1976.
1: Top 1976.
0: Volgende liedje, dat wordt gebruikt op heel veel verschillende gelegenheden. Als ik als DJ op bruiloften draai, dan wordt hij altijd wel eens een keer aangevraagd. Als ik een muziekbingootje moet presenteren, dan zit hij altijd wel in de lijst. Maar hij wordt bijvoorbeeld ook gedraaid op begrafenissen en herdenkingen. Als er bijvoorbeeld iets minder te vieren is en als mensen ook bijvoorbeeld verdriet hebben. En ik denk dat stiekem deze zanger, deze popster, want het is echt wel meer dan een zanger, het is echt een popster, denk van potverdorie, wat heb ik toch met het liedje allemaal teweeg gebracht. Ik heb het natuurlijk over Robbie Williams. En eind jaren 90, 98 om precies te zijn, toen kwam hij met dat ene liedje. Dat ene iconische liedje waar we denk ik met z'n allen nog steeds heerlijk mee kunnen zingen. Misschien denk het aan iemand, denk het aan een mooie tijd, denk het aan een minder mooie tijd. Maar het is in ieder geval eentje die absoluut, vind ik persoonlijk, in deze lijst hoort. En daarom staat hij ook op 262 in de top 1976. Angels.

0: straks meer Top 1976. Omroep Brabant.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
11: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
10: Vragen over groei.
12: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
10: Of vragen waar je niet omheen kunt.
13: Hoe behoud ik mijn mensen?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
14: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Dorald Megens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van €2,75 miljoen. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte. Naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
17: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. En heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
16: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
18: Hartelijk dank. 8:02. We gaan naar het onderbrabant verkeer. Wij dan samen bij de ANWB.
19: Ja, Jordi, het is typisch donderdag. De spits begint niet zo heel druk. Maar uiteindelijk wordt het dan toch weer druk. Zo rond 8:00 staan verreweg de meeste files. Nou ja, dat is nu. En op de A2 Den Bosch richting Utrecht is extra vertraging. Want daar gebeurde een ongeluk vanmorgen vroeg. Tussen Rosmalen en Waardenburg nu 12 kilometer met een 30 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. De andere kant op zien we een extra probleem. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel. 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er zit daar een gat in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. Veel drukte zien we op de A16, Breda richting Rotterdam. Reken op zo'n 3 kwartier extra reistijd tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Op de A27, Breda richting Gorkum. Zomaar een 30 minuten vertraging tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. In 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. Verder valt toch op de A59, want die file is lang richting Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen. 13 kilometer. De vertraging is 20 minuten.
18: Dankjewel. Wij gaan zo meteen natuurlijk verder met de lijst met de top 1976 komend uur. Onder andere deze. Chicago. En het prachtige If You Leave Me Now. Maar ook deze, Eric Clapton. En Queen. Maar zometeen eerst verder met nummer 260.
0: Top 1976.
20: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
21: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Hey Remo!
24: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
25: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Hey Remo!
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
26: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
27: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
28: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
29: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
30: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
29: Voordeeluitjes.nl. Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
30: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
31: voordeeluitjes.nl.
32: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
31: SWK Benelux.
32: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: Begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
33: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
34: Het gevoel van hier.
0: Nummer 260.
35: A candy colored clown, they call the Sandman.
1: tiptoes to my room every night.

0: Roy Orbison en In Dreams.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Jordi Graat.
0: Ja, goedemorgen. We zijn alweer 2 uur onderweg. En 2 uur hebben we volgens mij al heel erg kunnen genieten. Ja. Van alles wat er nu toe is geweest. Er zijn echt wel liedjes geweest dat wij hier in de studio hem iets harder hebben gezet. Gewoon om even lekker te genieten. Welkom bij de top 1976. 1 na laatste dag alweer. Morgen zit het er alweer op. Hè. Ons cadeau aan jou, 50 jaar Omroep Brabant. En vandaar dus de top 1976. Want op 1 september 1976 bestonden wij, werden wij geboren, om het zo maar te zeggen. En nu, 50 jaar later, zijn we er nog steeds. En daarom hebben wij de top 1976 voor je. Met onder andere nog echt een Brabander in hart en nieren die voorbij gaat komen. We gaan ook naar het favoriete liedje van mijn steun en toeverlaat, Mark Versteden. Dat weet ik toevallig. Die gaat straks ontzettend genieten. En zoals ik al liet horen, er gaat ook nog eentje van Queen voorbij komen.
2: Top 1976.
1: Overzicht.
0: Maar eerst moeten we even alles netjes doorgeven van wat er gedraaid is. Want zo doen we dat per 10 liedjes. We beginnen op nummer 270. Elton John en Kiki D. En Don't Go Breaking My Heart op 270. 269, Piet Veerman, Sailing Home. Airbus, Brabantse Nacht is al lang, 268. En Frank Boeigroep, 267, met Kronenburg Park. Henk Wijngaard met de Vlam in de Pijp op 266. En Nico van der Wetering met het Nieuw Brabants Volkslied op 265. Nena, de 99 Luftballons op 264. En Alphaville, Forever Young op 263. Robbie Williams, Angels, 262. En Adele Bloemendaal, Leen Jongema. En Piet Reumer, Het zal je kind maar wezen, op 261. En zojuist op 260, Roy Orbison en In Dreams. Ben je weer helemaal bij? Tenminste, wij hopen dat je helemaal bij bent. Kunnen wij doorgaan met de mooie liedjes. De liedjes die we voor jullie gaan draaien. En zo vind je op 259 10cc. And I'm not in love.

0: dames en heren.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Omroep Brabant bestaat 50 jaar en dit is ons cadeau aan jou. Radio op
3: zijn best. De top 1976.

0: Alice is helemaal blij in de Omroep Brabant app. Die zegt zo mooi, Eric Clapton. En dat is zeker zo. 2,56. Tears in Heaven. In de top 1976. Wij gaan zo meteen naar het nieuws van 8:30. Niek, wat zit er in het bulletin?
1: Onder andere gaat het over een drugsafvaldumping in Nistelrode. En er zijn insecten vernoemd naar een bekende zangeres.
2: Ja. Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
3: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
4: Met onze chocolade.
2: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
3: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
5: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer.
6: De momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.

0: Schilderfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
1: Het is exact 8:30. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Wijnands Zwaan bij de ANWB. Ik zie best wel een aantal flinke files staan hier in het overzicht.
2: Zo is het. Het is lokaal toch behoorlijk druk geworden. Ja, wel zoals gebruikelijk natuurlijk op donderdagochtend. Maar het is wel een flinke piek in de files. En we zien ook wat extra problemen nu op de A2 met name. Van Utrecht naar Den Bosch. Er zit een gat in het wegdek bij knooppunt Empel. Ja, dat kan altijd wel eventjes duren voordat het gerepareerd is. De rechterrijstrook is dicht. Daar sta je in de file vanaf de afrit Geldermalsen 17 kilometer met een half uur extra reistijd. De andere kant op is het ook nog steeds druk richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Een kwartier vertraging in 11 kilometer file. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam. Een half uur oponthoud tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. De A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en Gorkum 17 kilometer langzaam rijden en stilstaan met daar een half uur op het hout. Veel drukte zien we ook nog op de A50 op een aantal plaatsen. Van Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Een kwartier op het hout. Van Arnhem naar Os bij Ravenstein 10 tot 15 minuten vertraging. En op de N279 naar Den Bosch tussen Keldonk en de A50 bij Veghel 4 kilometer file. En je bent daar een kwartier langer onderweg.
0: Omroep Brabant.
1: Vandaag wordt een droge dag met geregeld zon. In de middag zijn er wel wat wolkenvelden, maar het wordt eigenlijk prima met een graadje of 20. Wij gaan naar het nieuws en dat krijg je van Niek de Vries.
3: In een weiland langs de A50 in Nistelrode is gisteravond een vloeistof gevonden. Het gaat vermoedelijk om drugsafval dat in het weiland is gedumpt. Er hing een sterke, zoetige geur die typisch is voor drugsafval. Het lijkt erop dat de vloeistof in de grond is getrokken. De omgeving daar is afgezet en er wordt een plan gemaakt om de grond te reinigen. De gemeente Den Bosch kijkt of het Huis van de Toekomst in Rosmalen een gemeentelijk monument kan worden. De gemeente heeft een half jaar de tijd om dat te onderzoeken. Het huis werd in 1989 geopend. Het was ontworpen door architect Kees van Dam en ingericht met allerlei nieuwe snufjes voor die tijd door televisiebekendheid Griet Titulaar. De huidige eigenaar, Libema, wil het pand slopen en op die plek een dierentuin gaan beginnen. PSV moet het vanavond tegen Shakhtar Donetsk zonder verdediger Kylian Sedilia doen. De Fransman is geblesseerd en moet geopereerd worden. Trainer Peter Bos blikte op de persconferentie gisteren ook nog terug op alle commotie deze week over de niet gegeven rode kaart aan Ruben van Bommel.
4: Lachwekkend, ja. Belachelijk. Maar kom op zeg. Ik heb jullie over Plea niet gehoord en die is al een jaar eruit. Daar heb ik die collectieve verontwaardiging niet gehoord of gezien. Dus het is klaar. Het moet klaar zijn. Ook voor Ruben is het klaar.
3: De wedstrijd van PSV tegen Shakhtar begint om 7:15. Persoonlijke berichten op sociale media van premier Jette worden met enige regelmaat geschreven met behulp van AI. Dat heeft de Volkskrant ontdekt. Zijn partij D66 ziet daar geen probleem in. Maar deskundigen in de krant die noemen het slecht voor de geloofwaardigheid van de premier, zegt deze journalist van de Volkskrant.
5: Ook al kan het prima zijn dat het model toch verwoordt wat jij ervan vindt. Het is niet zelf geschreven. Het is ook niet een model dat jouw persoonlijke gevoelens kent. Hè. Zo werkt zo'n model niet. In tegenstelling tot communicatiemedewerkers bijvoorbeeld. Hè, want die kennen in ieder geval nog de persoon in kwestie. In zekere zin is het ook wel erg, denk ik.
3: Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat zeker 232 berichten van de premier zelf en zijn partij D66 op X, Instagram, Facebook en LinkedIn zijn gegenereerd door een AI-model zoals ChatGPT. Taylor Swift, natuurlijk een beroemdheid. Gebeurt het wel eens dat er bijvoorbeeld een bloem naar je wordt vernoemd? Maar nu heeft een Amerikaanse onderzoeker een aantal pas ontdekte insectensoorten naar haar vernoemd. De overkoepelende groep van 12 insecten heeft de naam Swiftifiles gekregen. Maar een paar van die insecten zelf, die hebben dan ook nog een vernoeming naar de zangeres gekregen. Zo heette één insect Swiftifiles Taylor-ray. Ja, zij heet natuurlijk Taylor Swift.
1: Ja.
3: Ja, die onderzoeker die koos om twee redenen voor het vernoemen naar de Amerikaanse zangeres. Ze hoopte daardoor ook meer bekendheid te krijgen voor insectenbescherming. En ze is zelf een enorme Swiftie. Dus fan van deze zangeres. Dus ja, dan kan dat zomaar dat je dus gaat vernoemen naar, in dit geval, Taylor Swift.
1: Ja, ik ben dan heel benieuwd of Taylor Swift ook regelmatig even...
3: Of die nou een speciale band met die insecten gaat krijgen. Ja. Of ze nou zich vereerd voelt of niet.
1: Ja, ik weet niet zo heel goed wat ik ervan moet vinden.
3: Ik denk zij ook niet.
1: Maar het is ook precies wat jij zegt. Weet je, dan een mooie bloem of een straat. Dat je denkt van nou, ik heb... He, je hebt in ieder geval iets om trots op te zijn of waar je regelmatig naar kan kijken. Je hebt de beversbloem en dat soort dingen.
3: Zo is dat.
1: Maar ja, je kan ook gewoon zijn dat je een paar insecten... Ja,
3: nou. Ja, nou. Die krijgt zij. Ja, waarschijnlijk zijn de bloemen en straten en dat soort dingen. Dat is allemaal al gebeurd, dus ja, dan krijg je dit.
1: Ja, Taylor Swift. Nou ja, goed. Dankjewel, Niek. Tot straks maar weer.
0: Dagen lang de top 1976.
1: Zo is het. We gaan naar nummer 255. Die is voor Adele. Hallo? Met Jordi?
6: Hallo?

0: Adele en Hello. Prachtig.
1: Top 1976.
0: Ik kreeg een appje binnen van Diana. Die zegt, goedemorgen Jordi, ik ben de hele week al aan het genieten van de muziek die steeds mooier wordt. Ja, dat, we gaan echt nu naar de grote finale. We gaan nu echt naar de cijfers die ertoe doen, hè? Waar veel op gestemd is. En dat is wel hartstikke leuk. Als je een berichtje achter wil laten, dan mag dat sowieso. Ga even naar omroepbrabant.nl. Of sorry, ga even naar de app 06-573-28203. En als je nog op een liedje zit te wachten en je denkt, nou ja, ik moet misschien even boodschappen doen, of ik heb even daar een belletje, kan ik het een beetje timen? Dat kan. Dan moet je dus naar de site omroepbrabant.nl/top1976. En dan komt dat echt helemaal in orde. Ik zei het er straks al, ik denk dat ik de regisseur, producent, creatief bedenker, de man die eigenlijk alles kan, Mark Versteden, die hier normaal 's ochtends zit bij Kei Goeiemorgen, nu heel blij gaan maken. En ik denk dat hij ook wel trots is dat het liedje op 254 voorbij is gekomen. Ik weet dat het een van zijn favorieten is. Het is een oorspronkelijk liedje van Jake Holmes. Her Song heet het. En in 1977 was daar Frans Halsema. En Frans, die dacht, dat liedje, daar moet ik iets mee. Daar moet ik iets mee doen. Dat moet ik bijzonder maken. En die maakte er samen met zijn team een Nederlandse versie van. En die heet Voor Haar. En die vinden we op nummer 254 in de top 1976.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

0: me mee.
1: Dit is toch genieten op de vroege donderdagochtend. Eerlijk is eerlijk. Frans Halsema uit de jaren 70 met het liedje Voor haar. Vinden we terug op nummer 254. En dan is het ook wel heel leuk dat we in één keer allerlei appjes binnenkrijgen op dit liedje. Bijvoorbeeld even kijken, Esther die zegt: oh, dit is zo mooi. Ik kijk uit naar de musical Voor haar. Ja, er komt natuurlijk een musical aan ook nog. Hè. Dat zegt ook Nicolien. Die zegt: mooi voor haar van Frans Halsema. Ik ga volgend jaar ook naar de musical. Ja. Nou, wie weet, Nicolien en Esther, kunnen jullie elkaar nog even, als jullie op dezelfde avond gaan, kunnen jullie elkaar vast nog wel even ontmoeten. Dan komt dat vast wel goed, ja. Even kijken, Jenny en Sjaak uit Bergen op Zoom, die zeggen: nu al super bedankt voor de gezellige en prachtige lijst met liedjes die wij soms al een beetje vergeten waren, maar nu weer actueel voor ons zijn. Ja, dat is natuurlijk ook een week. Ik heb ook wel liedjes gehoord, hoor, afgelopen week, die ik in één keer dan weer ga draaien of in mijn favoriete lijstje zet, dat ik dat dan zo leuk vind om weer eens te horen. Dat kan natuurlijk ook altijd, hè. Dat is ook wel het mooie van de top 1976. Omdat er van alles voorbij komt. Ja, en dat wordt heel vaak gezegd, maar dat is wel echt zo bij zo'n lijst. Dan heb je regelmatig van die oh ja momentjes. Van die liedjes dat je denkt: potverdorie, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord. Of misschien dat je in één keer weer een nummer hoort van toen. En denkt: oh, dat weet ik nog wel. Dat was toen en toen met die herinnering. Dat vind ik leuk om die weer een keer te horen. Ja. Ik kreeg afgelopen week zelfs een appje van iemand die zei: ja, ik heb door afgelopen uur heb ik weer 2-3 liedjes genoteerd die ik ga zoeken op vinyl, zodat ik dat thuis kan draaien. Vind ik dan ook wel weer leuk, hè? Vinyl is momenteel weer helemaal hip, dus dat kun je ook nog altijd doen. Dat je, als zodra de lijst is afgelopen en nu komen daar weer een beetje de herfstdagen eraan, dat je dan s'avonds eens een keer denkt: nou, ik zet eens een mooi vinylplaatje op van liedjes die voorbij komen. En zo ja, stroomt de app lekker vol. Blijf dat ook vooral lekker doen. Als je liedjes ja, wil benoemen, als je een reactie wil geven op de lijst, dan mag dat altijd, hè. Gewoon even naar de 06-573-28203 appen. En dan krijgen wij het hier binnen. En wij proberen het zoveel mogelijk te beantwoorden. Het is tijd voor een liedje van Queen. En Queen staat veel in de lijst, staat heel veel in de lijst. En dan kom je natuurlijk bij, nou ja, It's a Kind of Magic, We Will Rock You, Bohemian Rhapsody. Ze zijn natuurlijk allemaal niet meer weg te denken, zeker niet uit zo'n hitlijst als dit. Maar deze vond ik dan wel bijzonder. Ja, uit de jaren 90, begin jaren 90. Hij duurt ruim 6 minuten en hij heeft eigenlijk, ja, je kan hem niet echt als één soort liedje typeren. Het heeft namelijk een beetje rock, het heeft een beetje opera, het heeft een beetje dat, ja, een beetje dat flamenco, een beetje invloeden. En ook nog klassiek zit erin, in ruim 6 minuten. En het is alleen maar mooi om te zien dat jullie me erin hebben gestemd in de top 1976. We gaan naar nummer 253. En daar vinden we dus Queen. En Innuendo.

0: Straks meer Top 1976 op Brabant.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hey,
4: je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
6: Appetito.
5: Appetito.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
8: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
7: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
8: De olifanten van Botswana? NRV.
7: Of luipaarden in Sri Lanka?
8: NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
12: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
13: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen.
14: En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
12: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Door Al Bingens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
17: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
16: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
6: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van een collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
16: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
18: Wijnand Zwaan van de ANWB, hoe staat het ervoor?
19: Nou, het is nog behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Vooral op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat een lange file tussen Beest en knooppunt Empel, 18 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zit een gat in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Nou, de andere kant op rijdt het nog langzaam van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg, 12 kilometer met 1 kwartier oponthoud. Aan de andere kant van Brabant, daar lossen de files geleidelijk aan wat op. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug nog 8 kilometer langzaam rijden met 1 kwartier op onthoud. Op de A27 van Breda naar Gorkum gaat het ook weer ietsje beter. Maar goed, de file is nog wel lang tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum, 14 kilometer met 20 minuten vertraging. En verder valt de file nog op de A59 richting Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen nu 12 kilometer. En je bent er bijna een half uur langer onderweg.
18: Hartelijk dank.
20: Top 1976.
18: Wat kan je weer dit uur verwachten? We gaan er even door. Het is toch geen vrijdag. Tot vrijdagmiddag gaan we door. Of eigenlijk tot aan de avond. En dan weten we wie er op één staat. Wie zou er op één staan? Je kunt kijken via www.omroepbrabant.nl/top1976. En dan weet je dat je dit uur hoort.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
4: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
3: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
4: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
5: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
6: Daarom trakteren we je 11 dagen lang de top 1976.
5: Nummer 251.

0: Even lekker een dikke plaat ermee te beginnen, dacht ik zo. Deze Born in the USA van Bruce Springsteen.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Hubert Mol.
0: Over Vietnam-veteranen die terugkwamen van de oorlog en die eigenlijk werden genegeerd, werden niet aangekeken, er werd niks mee gedaan. En de meesten hadden last van PTSS. Posttraumatische stressstoornis. De Vietnamoorlog hakte de behoorlijk in bij veel Amerikanen. En dus ook bij het werkvolk. Want die gingen naar die oorlog. Bruce Springsteen, Born in the USA, is daar gebaseerd uit 1985. Goedemorgen, van harte welkom. Laat ik je meteen even bijpraten wat je allemaal hebt gehoord. Je hoorde bijvoorbeeld op 260 In Dreams van Roy Orbison. Verder hoorde je op 259 10cc met vol vermogen I'm Not in Love. If You Leave Me Now, Chicago, op 258, 257. Het gevoel van hier, Bjorn van der Doelen. Tears in Heaven, Eric Clapton. Een prachtig liedje over dat zoontje wat hij is kwijtgeraakt, wat uit de wolkenkrabber viel. 256. Hello van Adele, het telefoongesprek tussen Jordi en Adele. 255. En dan dat prachtige, mooie, wonderschone, en dan blijft het. Als ik dood ben, dan blijft het nog steeds gedraaid worden, en is het prachtig. Voor haar, van Frans Halsema. 54, moet je even kijken. 53, Queen, Innuendo. Made of Orleans hoorde je zojuist met Orchestral Maneuvers in the Dark. 252 was dat, hè, over John Dark. Born in the USA, zojuist gedraaid op 251. En wat staat er dan op 250?

Nou, lach maar uit. Ja, precies. Het leuke wel, nou, er is veel te vertellen over deze plaat... maar het leuke wel dat de stem die je nu hoort... die werd gevraagd om de boel in te spreken. En dan zei hij, nou, dat doe ik wel. En toen was hij klaar. En toen zei ze, goh, wat wil je ervoor hebben? Je kunt er $20,000 voor krijgen en dan kopen we het af. Of je krijgt het geld nagelang het aantal albums dat wordt verkocht. En toen zei hij, nou, ik heb eigenlijk wel genoeg geld. Doe maar die €20,000. Niet wetende dat dit het best verkochte album zou worden alle tijden. En als hij had gezegd, doe maar een percentage van de verkoop... dan was hij schat, rijk geworden. En dat heeft hij toen niet gedaan. De clip zou afhankelijk $500,000 kosten. Het was de duurste clip die ooit gemaakt zou worden. En die platenmaatschappij die was een beetje huiverig voor. Die zei van, nou, dat gaan we niet doen, dat is te veel geld. Toen zei Michael Jackson, nou, betaal ik hem er gewoon zelf. Doe ik het gewoon zelf. Ik weet niet hoe dat verder is gegaan, maar uiteindelijk is het toch uitgebracht. Dat weten we inmiddels, hè. MTV heeft dus veel gedraaid. Het is het best verkochte album geworden. Het is de beroemdste videoclip aller tijden geworden. Het was Thriller van Michael Jackson. En het album heeft heel lang ook... op nummer 1 gestaan in diverse hitparades. Woorden schieten tekort. Over The Words gesproken komen we uit bij nummer 249, de Bee Gees.

0: ik vind het een prachtig liedje. Ik probeer altijd stoer door het leven te gaan. Ik probeer echt een vent te zijn. Maar als ik dit hoor, ja, dan word ik toch altijd... Hoe zeg je dat? Een beetje klein of zo. Ik weet niet goed hoe je dat noemt. Een soort van Calimero word je dan. Het is zo'n prachtig liedje. Het is zo'n mooi lief gezongen. En hij moet ontzettend veel hebben gehouden van zijn vrouw Annie. Want daar heeft hij liedje voor gemaakt. Annie Song. En ook Lisette laat even weten dat ze het prachtig vindt. Elle komt er even terug op Don Mercedes. Stond op een liedje met mijn springtouw als microfoon... en de bontmuts van mijn moeder mee te zingen. Zo worden alle herinneringen opgehaald. Het is hartstikke leuk om jullie te horen. Blijf het vooral doen. Vind ik leuk. Misschien antwoord ik niet altijd... want er komen heel veel appjes binnen... en ze moeten een beetje in het oog vallen. Dat zul je begrijpen. 06-573-28203. Nick de Vries is er ook. Dat wil zeggen dat het nieuws eraan komt. Waar ga je het over hebben zo meteen dan?
1: Dat studenten in Brabant vaak te veel betalen voor een kamer... en een man in het Amerikaanse Wisconsin die schrok zich kapot.
2: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
2: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
4: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
5: Woonboulevard Os komt nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
0: Wijnand Zwaan van de ANWB is toch een beetje aan het klonteren, Wijnand?
6: Ja, vooral op de A2, want het is toch wel een veelgeplaagde weg vanmorgen. We hadden al een aanrijding alle vroegte van Den Bosch naar Utrecht. Nou, dat was van de weg af. En aan de andere kant viel er een gat in het wegdek van Utrecht naar Den Bosch. Ja, en daar staat nog een hele lange file tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel. Nu 15 kilometer met zo'n 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Het is nog niet duidelijk hoe lang dat gaat duren voordat dat gerepareerd is. Verder zien we nog flink wat drukte op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Ridderkerk. De vertraging is daar een kwartier. Op de A59 naar Den Bosch rijden nog langzaam tussen de afrit Dussen en Vlijmen over 11 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de N65 ben je ook een kwartier kwijt van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Haren en Kromvoort nu 4 kilometer file.
3: Omroep Brabant.
0: Het wordt vandaag een mooie zonnige droge dag. Kijk even naar buiten voor jullie. Nou, het is blauw en er is niks mis met mijn ogen. Dat heb ik net gezien trouwens toen ik over de parkeerplaats keek. Ik kan mensen al van ver ontdekken hoe ze eruit zien. Dat vind ik heel goed. Ja, ik deed beter dan jou.
1: Nee. Ja, nee, zeker. Ja,
0: niks mis met deze helikopteroogjes. Oké, het weer vandaag. Nou, zonnig droog en het wordt vandaag een graad of 20 maar. Dat is het. Nick de Vries voor het nieuws.
1: Studenten in Brabant betalen vaak honderden euro's te veel voor een kamer. Dat blijkt uit onderzoek van het radioprogramma Argos. Ze bekeken advertenties op de site Kamernet en onderzochten of de huurprijzen binnen de wettelijke grenzen vielen. Vaak dus niet. In Brabant komt Tilburg het slechtst uit het onderzoek. Van de bekeken kamers was bijna 70% te duur. Breda komt daar net achter. In Eindhoven is bijna de helft van de kamers te duur. De aanvoerder van PSV, de Braziliaan Mauro Junior, is voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van zijn land. Dat heeft de bondscoach Carlo Ancelotti gisteren bekendgemaakt. 27-jarige verdediger kan in de komende interlandperiode debuteren. Brazilië speelt dan tegen India en Australië. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes aan 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. Die krijgen tijdens de lange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
0: Ik ben jouw... Oh, hier zijn de kalven.
7: Stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven... om te zorgen dat ze ook echt de voeding krijgen die ze nodig hebben.
1: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen... anders volgen er boetes. Dan naar het Amerikaanse Wisconsin. Een man die schrok zich daar kapot. Hij was aan het sleutelen aan een auto in een garage bij zijn huis... en op een gegeven moment deed hij de motorkap open... omdat hij ook daar iets wilde doen. Ja, toen zag hij iets vreemds liggen. Eerst dacht hij dat een kabel kapot was gegaan... maar ineens begon die kabel te bewegen. Wat bleek nou? Er was een boa constrictor... raadsel van ruim een meter lang in de motorruimte gekropen van die auto. Ja, ze schakelden meteen een reptielendeskundige in. Die heeft die slang meegenomen en nu zit hij dus bij een opvang.
0: Ja, ik moet altijd denken aan een verhaal wat ik hoorde als kind. We hadden, wij noemden vroeger als kind iedereen tante. Ken je dat? Toen had ik was een overbuurvrouw, noemde ook tante. En die kwam, maar die zoon had reptielen, slangen.
1: Oh.
0: Dus je voelt hem al hangen, er was eentje ontsnapt. Oh. Die lag bij die tante in bed. Dan moet je je voorstellen dat je in bed stapt, dat je met je voetjes, denk je,
1: dat je iets wilt kriebelen.
0: Ja, denk, wat voel ik nou? Dat is een beetje gek gevoel. Wat zit er nou toch daar? En dan blijkt dat daar zo'n slang ligt. Nou zeg, ik ga echt 6 weken niet meer slapen in bed. Ik zou het echt, ja, nogmaals ook hier, want er werd net de term week voor het wit gegeven aan mij bij Andy Song, dat ik bijna kon te huilen. Maar nu zou ik ook huilen, denk ik.
1: Nee, oh nee, daar moet ik ook niet aan denken.
0: En echt, daar kun je nog zo stoer zijn, maar ik ren heel hard weg.
1: Oh ja.
0: Ja, maar ik hoop toch dat ik een beetje stoer blijf eigenlijk. Ja. Goedemorgen. Hoe kan ik dat imago nou houden?
8: 11 dagen lang, de top 1976.
0: Och, en over stoerheid gesproken, er komt er weer een aan waar ik week voor word. Echt. Omroep Brabant. Ah, vind ik het een hele liefwaardige vrouw, maar ze kan prachtig zingen.

0: One Way Wind van The Cats. Het is Westenwind van Dana Wynn. Het werd een grote hit voor haar. En ja, ik durf bijna niet uit op te zeggen dat ik het zo'n prachtig liedje vind. Ik rij Harley Davidson. Ik rij ook nog een andere motor. Ik vlieg met een vliegtuigje. Ik vlieg helikopter. Ik doe een kickboxen, Krav Maga. Ik ben denk ik een hartstikke stoere vent. En dit vind ik zo mooi. Dit vind ik zo'n prachtig. Ik vind ook dat het hier ook veel te weinig draaibom moet wel, want zeg het eerlijk. En als ik wel eens zeg van zullen we Dana Wynn eens draaien? Dana Wynn. Het is zo'n prachtig liedje. Het blijkt ook maar weer dat veel mensen, dat jij het met me eens bent. Anders had je er niet op gestemd.
1: Nummer 245.
2: Sensation Wild.

0: Is er hier een defibrillator of niet? Want god man, een jung.
1: Ja. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet wat ik in me moet. Ja, ik vind het zo stom. Ja, ik vind echt stomme muziek. Maar ik vind het wel geniaal hoe het bedacht is. En ik vind het ook leuk dat heel veel mensen ervan genieten. Dat vind ik eigenlijk het allerleukste om te zien. Je hoeft daar niet bij aan mee te doen. Maar ik vind het wel leuk om te zien dat mensen uit de plaat gaan. Denk even aan de Brabantse Vrienden van afgelopen 5 september. Dat mensen compleet uit een dak gaan met Rob Kemps en met de Stollebolkjes. En ja, daar kun je het zelf kun je er wat van vinden. Maar het is wel leuk dat jullie blij ervan worden. En daar gaat het toch uiteindelijk om. Weet je wel. En dat vind ik ook een beetje bij deze lijst, de top 1976... Je weet dat je misschien ook dingen tegenkomt waar anderen op hebben gestemd. Jij niet, omdat je niks vindt. Maar het is leuk om te waarderen dat anderen het leuk vinden. En dat er dadelijk wel weer wat komt wat jij misschien heel bijzonder vindt. Of wat jij heel lekker vindt of prachtig vindt. Dat is het leuke aan die top 1976. En wat mij betreft, maar goed, ik ben niet de baas. Nee, dat zou het er wel anders uitzien. Dan mag je het hele jaar door van dat soort platen door elkaar draaien. Weet je wel? Dat we een leuke mengel moest hebben van fraaie platen. En dan zou je ook ineens deze komen. Deze tegenkomen. Good Night Saigon van Billy Joel. Het was een eerbetoon aan zijn vrienden die hadden gevochten in Vietnam. En ook een beetje een eerbetoon aan de mensen die dus terug... We hadden het al over Vietnam eerder in het programma. Mensen die zijn teruggekomen van die oorlog. En die, ja, die werden zo'n beetje afgeschreven. En Billy Joel maakte eigenlijk nooit politiek getinte liedjes. En dit was zo'n beetje het enige echte liedje waarmee hij toch even zijn voet ergens neerzette.

0: Het is de Huey.
1: Ja. En misschien zegt het je niks, maar het is een hele bekende helikopter. Er vliegen er nog een paar rond. Australië bijvoorbeeld. Of in Oostenrijk zit er nog een paar. En Duitsland heeft er volgens mij nog een paar. Maar het is een hele bijzondere helikopter. Die werd gebruikt in de Vietnamoorlog. En het verhaal gaat ook nog dat Billy Joel veteranen heeft gesproken. Met zijn gesprek is gegaan over de oorlog, Vietnamoorlog. En dat hij zo op basis van dat wat hij hoorde een tekst heeft gemaakt. En dat zo het liedje tot stand is gekomen. Er komen heel veel berichtjes binnen. Nou even terug naar de stollebollekes. Ronnie laat weten op de bruiloft van onze zoon in Letland snapte de Letse gasten helemaal niet van wat er nou gebeurde. Toen wij stollebollekes draaiden met van links naar rechts. Maar ja, ieder ook zo'n beetje zijn smaak. En het is ook een beetje, ja, als er wordt gefeest, dan zijn er bepaalde platen altijd voorhanden, denk ik dan altijd, Ronnie. Ook nog een berichtje binnengekregen van een betonmodechauffeur. Nee, hoe zeg je dat? Chauffeur op een betonmixer. Luister al vanaf 6 uur vanmorgen. Geweldig al die nummers, zegt Gertjan. Maar we noemen hem Gatje, want zo noemt hij ook zichzelf. Tijd voor wat mosselpop. Uit Zeeland, met ook een beetje jezelf op de hak nemen. Of de Zeeuwse bevolking een beetje zelf op de hak nemen. Luister goed naar de tekst.

0: Dat is leuk, hè? Ruud Broeders en zijn mannen. Samen met Edwin Broeders trouwens. Levende lijven, want die is overleden. In 2024 op 57-jarige leeftijd. Ook net als met de oprichter van de band, Better Steiger Pipe. Daar schuilt dan ook Ruud Broeders achter. Is inmiddels 69 uit Raamsoeksveer. En heel af en toe hebben ze ook nog een optreden. En het is genieten geblazen. Het zijn grappige mensen. Het zijn gewone jongens. Bijna gewone jongens van de bouw, zou je kunnen zeggen. Maar het zijn hele aardige, lieve jongens die ook weten hoe ze muziek moeten maken. En ik vind het jammer dat ze eigenlijk geen nieuwe platen meer hebben gemaakt. Nou is de tijd wel een beetje veranderd, maar ik denk als ik dit hoor, dat je er toch wel heel vrolijk van kunt worden. Zou ik niet? Tot zover weer een uurtje top 1976. Mocht je willen meekijken, kun je je nieuwsgierigheid niet bedwingen, zal ik maar zeggen. Dat kan via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Straks meer top 1976. Omroep Brabant.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mama!
3: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Weet wat er speelt. Kijk naar Brabant Nieuws.
2: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag ervan af omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5,000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende drone-aanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het grappige dat die Trump weer bedacht heeft, hè, en dat daar mensen ook over twijfelen of het wel volgens de regels is. Nee, maar gevoelsmatig weet je toch dat het allemaal niet volgens de regels is. Dan weet je toch dat het aan alle kanten schuurt en nog veel erger dan dat. Over schuren gesproken, het zit toch dicht op elkaar, Wijnand, hè, op sommige wegen?
7: Ja, op sommige wegen wel, maar ik heb ook wel goed nieuws. Want op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar zat een gat in het wegdek, iets voor Den Bosch. Maar dat gat is inmiddels gedicht en het verkeer kan er weer langs. Dus van Utrecht naar Den Bosch is de file eigenlijk zo goed als opgelost. De andere kant op, richting Utrecht, rijdt het nog langzaam tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg met zo'n 10 minuten vertraging. De A16 Breda-Rotterdam ook nog 10 minuten oponthoud bij de Moerdijkbrug. En op de A59 naar Den Bosch rijdt het langzaam bij knooppunt Hooipolder met 5 tot 10 minuten extra reistijd.
6: Oké, dankjewel. Later. Hoi hoi.
7: Tot later.
8: Top 1976.
6: Ja, ik denk, wat is nou beter, hè? Een gat in je hand of een gat in het wegdek? Of een gatje in je hoofd? Ik weet het niet goed eigenlijk allemaal. En wat ik wel weet, zeker weet, is dat ik weer een uurtje ga genieten. En de Donnie Dots, daar hou ik van. Oh ja, het origineel. Let it go in. Marco Borsato, John Eubank.
8: De top 1976.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
9: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de 3J's en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
10: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
11: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
10: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenu.
12: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
13: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
12: Nummer 241.

0: Ja, sorry, ik vind ze nog steeds mooi. Ja, ze kunnen ook goed zingen, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Ja. Dan die dat. Love me just a little bit more, baby.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Hubert Mol.
0: Op dit moment is de musical in de theaters te vinden. Dolly Dot, de musical, ook bijvoorbeeld in Markant. Op 6 juni 2027, maar op heel veel plekken, maar ik zag het toevallig staan. De Dolly Dot's Love Me Just A Little Bit More, Baby. Even tussen jou en mij, Pierre. Pierre laat even weten dat hij smoorverliefd was op alle dames van Dolly Dot. Ik heb teruggeappt, wie niet? Ja, de enige die eigenlijk kon zingen toen ze begonnen was Angela Groothuizen. Dat is de enige die echt kon zingen. Die had een beetje een achtergrond en de rest. Ja, iedereen is bij elkaar geroepen, bij elkaar geschraapt. En uiteindelijk werd het de Dolly Dot. Ze kon ze wel zingen natuurlijk. En ze hebben nog een keer een reunie gedaan, niet zo gek lang geleden. Maar het blijft leuke, gezellige muziek. En gaan we nou niet uitleggen waar het om zit. En dan kun je zeggen van, ja, ik hou van metal en ik hou van muziek. Het is gewoon hele vrolijke muziek. En het gaat erom, ja, of je ervan houdt of niet, maar je hoort de vrolijkheid erin terug. En dat vind ik ook een beetje bij de snollebolletjes als je die terug hoort. Je hoort de gezelligheid erin terug. En dat maakt het allemaal leuk. We begonnen weer aan een nieuw uurtje. Omroep Brabant, top 1976. Ik zal je even bijpraten met wat je hebt gehoord allemaal. We hebben weer, het gaat hard ineens. Weet je, je denkt van, je begint aan 1976 platen. Je denkt van, nou, dat duurt al even. Maar het gaat heel snel. Want wat hoorden op 250? Michael Jackson, Thriller. De Bee Gees, met Words. En dat was omdat ze ruzie hadden met elkaar. Ze hadden ruzie en ja, woorden kunnen dan heel krachtig zijn. En zo kwamen ze op Words. 249, Rocky Don Mercedes. Het is de enige echte hit die hij heeft gehad. Hij heeft volgens mij een jaar of 10 geleden nog een plaat gemaakt. En wil nog wel eens optreden in bejaardenhuizen en zo. Dat soort dingen, verzorgingshuizen, dat soort dingen allemaal. En hij was ondernemer. En ik weet niet of je dat verhaal nog kent met die armbandjes. Die armbandjes zouden helende energie geven als je zo'n armbandje zou dragen. Tineke Schouten, of Tineke de Nooit droeg er een. Maar ook bijvoorbeeld Nico Haak. Wie kwam het overlijden? Nico Haak. En toen ging het behoorlijk mis met die armbandjes. Maar Rocky had de hele zolder vol liggen met die armbandjes. Ik weet niet of hij ze nog op zolder heeft liggen. Of de Mercedes eigenlijk, bedoel ik dan. En die song John Denver nog gedraaid, 247. Westenwind, daarna Winner, 246. Links-rechts, Tolle Bolletjes, 245. Good Night Saigon. Van Billy Joel, 244. Aan de kust, de Mosselpop van Bluff, 243. Wij zijn de jongens van de bouw, dat is geen bluff. Dat is Bert de Steigerpipe, 242. En Love Me Just A Little Bit More Baby, Hooked On You. Dat waren de Dolly Dots op 241. We gaan gauw verder.
2: Dit is de top 1976.
0: Met een gevoelig liedje uit de film Watership Down. Het werd de nummer 1 hit. Maar niemand geloofde erin. Platenmaatschappij zei van, nou, we moeten er een singeltje van maken. En zelfs Art Garfunkel die zei, nou, ik weet niet hoor, het is gewoon een liedje voor een film en ik weet niet of het wel wat gaat doen. Het werd een nummer 1 hit. Paul Simon, compaan, heeft heel veel platen gemaakt. Nooit nummer 1 bereikt. Art Garfunkel, één liedje. Hij wel.

Als de morgen is gekomen van Jan Smit. Hans Smit laat er even weten dat ze lekker meezingt de hele dag en dat ze waarschijnlijk morgen geen stem meer heeft. Maar dat ze het er weer over heeft. Dank voor reactie 06573282. Als je wilt reageren, vinden we hartstikke leuk. Tijd voor de Heroes van David Bowie. Gebaseerd op een liefdeskoppertje dat iedere dag elkaar ontmoeten bij de muur in Berlijn, Oost- en West-Duitsland, bij de muur. En ze kusten elkaar stiekem. En het was zijn producer. Maar David Bowie mocht daar niks over zeggen.

0: Heroes van David Bowie. Hij zat graag in Berlijn, daar nam hij graag platen op. Heel veel artiesten die gaan naar Berlijn, omdat het blijkbaar een goede voedingsbodem is om liedjes te kunnen maken. En David Bowie was er ook met zijn producer, Tony Visconti. En die Tony Visconti die had een liefje daar in Berlijn. Dus, en die stond dus heel bij de muur. En hij keek ernaar. Vond het ook wel heel bijzonder dat ze juist bij die muur stonden en daar heimelijk elkaar steeds kusten. En ja, hij zag dat, maar kon daar niks over zeggen, want die Tony Visconti had gewoon nog een andere vrouw. Dus het lag allemaal heel gevoelig en ja, broeders in arms. Dus vandaar dat hij er niks over zei. Zit een beetje vroeg met nieuws. Maar ja, dat heeft zo. Daar komt zo toevallig af en toe uit met de plaatjes. Zo werkt dat.
1: Zo is dat.
0: Wat zit erin zometeen?
1: Onder andere gaat het over een ongeluk in Veldhoven. Fietser raakte zwaar gewond. En president Trump die liep om een opmerkelijke reden vertraging op toen hij wilde opstijgen met de Air Force One.
2: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
4: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: We zijn ruim denkend bij Omroep Brabant. Het is op de kop af, 10:30. Eerst even kijken naar het weer voordat we naar het nieuws gaan luisteren. In de middag kunnen er wat wolkenvelden voorkomen. Nu ziet het er nog stralend uit. Blauwe lucht, zonnetje, wat wolkjes, dat is het al zo'n beetje. Maar het wordt vandaag verder een redelijk over het algemeen droge dag. Het nieuws, Dick de Vries.
1: Een fietser is vanmorgen zwaar gewond geraakt bij een aanrijding in Veldhoven. Het ongeluk gebeurde toen het slachtoffer wilde oversteken op de run. Daar werd de fietser geschept door een auto. De omgeving daar is afgezet voor onderzoek. In een weiland langs de A50 in Nistelrode is gisteravond een vloeistof gevonden. Het gaat vermoedelijk om drugsafval dat in het weiland is gedumpt. Hangt een sterke, zoetige geur die typisch is voor drugsafval. Het lijkt erop dat de vloeistof in de grond is getrokken. De omgeving daar is afgezet. Er wordt een plan gemaakt om de grond te reinigen. Dit jaar worden opnieuw meer grote storingen op het spoor verwacht dan het toegestaande aantal van 520 dat ProRail heeft afgesproken. Volgens de spoorbeheerder is het heel lastig om het aantal impactvolle verstoringen terug te dringen.
5: Ons spoornet in Nederland wordt steeds drukker bereden. We rijden meer en meer. Daarnaast speelt ook het weer vaak parten. We hebben natuurlijk een heftige winterweek gehad begin januari. We hebben heel veel regen en blikseminslag gehad deze zomer.
1: Om het aantal storingen toch terug te dringen wil ProRail meer gaan inzetten op preventief onderhoud. Ook de installatie van slimme camera's en een monitoringssysteem gaat helpen, zeggen ze. President Trump heeft gisteravond vertraging opgelopen toen hij vanuit Washington wilde vertrekken naar een partijcongres in Dallas. Toen hij de Air Force One in wilde stappen, kwam de opblaasbare noodglijbaan ineens tevoorschijn. Trump die zei tegen de verslaggevers dat ze die glijbaan aan het testen waren, maar dat lijkt niet zo te zijn. Leden van de Amerikaanse luchtmacht die hadden de glijbaan per ongeluk geactiveerd. Nou, uiteindelijk kon Trump met het hele gevolg na een korte vertraging alsnog vertrekken. En op dat partijcongres, daarover gesproken, dat deed Trump ook nog een opvallende uitspraak. Hij heeft iedere volwassen Amerikaan een bedrag van $5.000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres.
0: Ja, en dan twijfelen ze of het wel volgens de regels is. Hoe kun je nou, hoe gek kun je nou zijn? Heb je dan, is er een mokerslag in je hoofd geslagen of zo dan? Hoe dan? Weet je, zijn die mensen daar zelf dan niet van? Snappen ze dat zelf niet?
1: Ja, volgens mij zijn het iedere keer dezelfde vragen die we ons stellen. Hè?
0: Ja. En ook dat je zegt gewoon van, ach, iemand heeft volk op de knop gedrukt van die glijbaan. Dat is wel lachen, toch?
1: Ja, dan maakt hij dan weer een ander verhaal.
0: Ja, dan denk ik van, why?
1: Zeg het gewoon, inderdaad.
0: Ja, ik word er zo. Weet je, ik was een mooie van Paul van Loon, boekenschrijver. Die zei een keer wat moois tegen mij. Die zei een keer van, als je altijd eerlijk bent, dan hoef je nooit te liegen. Dus als je altijd gewoon die eerlijke verhaal vertelt, dan is het altijd hetzelfde verhaal ook. Dan laat je geen twijfels over mogelijk. Nee. Want dan is het gewoon hetzelfde verhaal. Je hoeft niet te gaan bedenken, wat heb ik ook weer gezegd om te liegen. Ja, dan is het altijd hetzelfde. Ja. Vond ik helemaal mooi.
1: Dat is wel een goeie.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, dankjewel. Goedemorgen. Waar zijn we mee bezig in hemelsnaam?
6: Oh ja. 1976.
0: Dat is waar. En de ene nog mooier dan de ander. Het gaat ook om smaak. Maar het zijn er heel veel die goed zijn.
7: Omroep Brabant. Nummer 236.

Dat liedje is een paar maal uitgebracht. Voor het echt een grote hit werd, deze live uitvoering werd een grote hit. En dat was nou echt jaren later. Want de eerste uitvoering komt uit eind jaren 80. En in het midden van de jaren 90 werd dit de allergrootste hit. En ik kreeg nog een appje binnen van Peter. Peter zei van, ik werk in Nederweert. En tussen Limburgers. En wij zingen daar vooral. Het is leuk om te zingen hoe heel Limburg Hollands, nee, hoe heel Holland Limburgs lult. Hè. Zij maken ervan hoe heel Limburg Brabants lult. Dat vind ik wel leuk. Dus zingen ze daar heel hard. Ik weet niet of al die Limburgers daar zo blij mee zijn. Maar ik vond het wel leuk. Grappig. Leuk bedacht. Want daar zijn we ook een beetje trots op. Maar het is een mooi liedje. Een vrolijk liedje. Gezellig liedje. En dat wat je hoorde was de uitvoering live in Paradiso. En dan een lange plaat. Dat is ook leuk. We geven de goede muziek de ruimte. Shine on your crazy diamond is van Pink Floyd. Komen we tegen op nummer 235 over het afscheid van Syd Barrett. Ja, en die kon eigenlijk geen afscheid nemen. Maar ja, hij was onhandelbaar, drank, problemen. Fout.

0: Shine On Your Crazy Diamond van Pink Floyd. Syd Barrett kwam kijken tijdens de opname van de plaat. Ja, die wilde graag dingen doen, wilde graag meehelpen. Maar ze waren hem niet echt... ze waren hem zat, maar ze kon hem niet handelen. Dus het was allemaal heel vervelend wat er gebeurde. En het was zo'n aardige man. Maar zij kenden hem niet eens toen hij de studio kwam binnenlopen, omdat hij dik was geworden, onverzorgd. En hij was flink aan de alcohol, dus vandaar. Het liedje voor je compleet gedraaid. Shine On Your Crazy Diamond. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg, je hebt er niet op gestemd, op die van Pink Floyd.
1: Het zou best kunnen, ik weet het niet.
0: Nee, je hebt geen één plaat van Pink Floyd erin gezet. Is er wat mis mee?
1: Je valt een beetje weg.
0: Zeg, ik val wel eens vaker weg, maar daar heb ik medicatie voor. Maar ik hoop dat je me even hoort. Maar je hebt geen één plaat van Pink Floyd erin gezet.
1: Dat zou, Pink Floyd niet, denk ik.
0: Maar is het niet je smaak, of zeg je van, ik ben er gewoon niet toe gekomen?
1: Jawel, ik heb twee lijstjes ingevuld. Dus.
0: Oh, je bent met een ander IP-nummertje bezig geweest.
1: Ik heb er 15 ingevuld.
0: Oh, Hans,
1: en als ik het nou allemaal zo hoor, dan denk ik dat ik er nog een keer terug kom.
0: Je had die lijst zelf kunnen samenstellen.
1: Ja,
0: ja, maar ging het zo gemakkelijk voor jou dan? Ben je zo'n enorme kenner ook?
1: Nee, helemaal niet meer. Ik heb wel ergens al een lijstje klaarstaan op mijn telefoon. Er zijn al denk ik 50 liedjes, vind ik sowieso wel leuk.
0: Ja.
1: En dan hoor ik er nu nog verschillende die had er ook wel in gekund.
0: Ja. En dat is weer goed.
1: Dan iemand... toch weer andere, dan is dat goed, hè?
0: Ja, het is toch weer goed dat iemand anders op gestemd heeft, zodat je hem dat achter hoort. Ja. Maar het gaat alle kanten uit. Het is van Dolly Parton, You Are, tot aan John de Bever. En John de Bever tot aan Music, John Miles. En Bohemian Rhapsody en Hey God and May. En jouw smaak is heel breed. En ben je dan een single jongen? Ben je dan iemand die liedjes leuk vindt? Of ben je ook iemand die bijvoorbeeld een heel album thuis kan luisteren van Scorpions of wat dan ook?
1: Nee. Vaak niet in dezelfde artiest heel lang. Gewoon de wisselende.
0: Ja.
1: En dat maakt deze lijst ook mooi.
0: Ja, dat je van alles hoort.
1: En je van alle kanten, van Nederlandstalig tot rock,
0: Je kunt jou niet betrappen op één stijl, op één smaak.
1: Nee, dat ligt aan waar je bent en hoe dat je bent ergens.
0: Wat gevoel is op dat moment.
1: Ergens een feeststemming is muziek natuurlijk. En dat is mijn hart waar je bent.
0: Nu is jouw stem ook gevallen op Marco Borsato met rood. Ging dat vrij snel? Het is een lang liedje. Het werd ook nog een beetje bediscussieerd, hè, omdat het misschien gebied een beetje zou zijn van Crime of the Century, van Supertramp. En er zou ook wat van John Miles in zitten. Of is het juist een pre? Dat heeft misschien qua sfeer een beetje.
1: Ja, dat weet ik niet. Die dingen zijn allemaal langs me ingegaan. Ik vond het gewoon een leuk lied van Marco.
0: Ja. En de hele
1: af... En ook om Nederlandstalige weer eens wat tussen te hebben. Dus,
0: ja, dat is ook, er staat veel Nederlandstalig in de lijst, blijkt. Gevoelsmatig, ja. Nou, Hans, maar zit je wel een beetje te luisteren, tot slot?
1: Ja, ik zit op het moment in de ziekenhuis. Dus
0: ik heb
1: last van wat...
0: Oké, kleine prikkelen.
1: Klachten allemaal.
0: Ja, okay. Dus, en denk je dat het gauw gaat goedkomen met je? Of heeft het nog wel even tijd nodig?
1: Ja, dat hoop ik wel, dat het goed gaat komen.
0: Dat mag ik hopen. Het is stom als je zou zeggen, nee, ik hoop dat het nooit goed komt.
1: Nee, ik ben pas deze week thuis. Dus eigenlijk net het begin pas. Moet ik even afwachten.
0: We geven je wat muzikale therapie tot en met vrijdag. Geniet ervan, ik hoop dat je snel op de been bent. En dank voor je reactie. En we gaan gauw luisteren naar Rood van Marco Borsato. Alsjeblieft, dankjewel.
1: Ja, dankjewel.
0: Doeg, hè.
1: Succes met de uitzending.
0: Doei. Dankjewel.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

leven. In alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed bedrijf. Boeren.
11: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan onze lijst weer vervolgen. Het gaat hard. Voor je tijd is het vrijdag, is de lijst weer voorbij en hebben we prachtige dagen gehad. Dus we moeten er extra van genieten en nog meer genieten als je weet dat het einde in zicht is. Wat kun je dan dit uur verwachten?
15: Nou, tot 1976.
14: Mag ik je even voorstellen aan deze?

0: 1976.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Hey Remon!
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
7: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
8: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en cobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
9: Begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
10: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
11: Het gevoel van hier.
9: Nummer 233.

0: fans heeft gestemd.
1: En dit zijn de 1976 allermooiste nummers ooit gemaakt.
0: De top 1976.
1: Op Omroep Brabant.

0: Het schijnt zo te zijn dat ze aan toeren zijn, deze jongens. Bestaan dus al 50 jaar. Ik geloof niet dat we bij de aanvang van onze uitzending in 1976 deze muziek draaiden, maar het klinkt wel goed.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Hubert Mol.
0: Er is weer een nieuw uur onderweg. Begonnen dit uur trouwens met een oud liedje uit eigenlijk al 1940. Van Fats Domino, Blueberry Hill, maar nog niet door hem uitgevoerd. Er is heel veel artiesten gedaan. En toen wilde Fats Domino het uitvoeren. En toen zei iemand tegen hem, moet je niet doen, joh. Dat gaat hem niet worden, want iedereen heeft het al gedaan. Dan ga je nog een keer doen. Ja, we weten wat er is gebeurd. Dat is de grootste hit geworden van Fats Domino, Blueberry Hill. Ik kwam uit de film trouwens, The Singing Hill. Oude film. En daarna Nazareth gedraaid met Love Hurts. We zitten diep in de lijst, want we gaan gauw naar nummer 231... With or Without You van U2. En zometeen even hierbij praten dat je een overzichtje krijgt. Dan weet je wat je hebt gemist. En wat allemaal mooi is, hè, wat je op je eigen lijstje kunt zetten. Je Spotify-lijstje kunt zetten.

0: Het is dat bijzondere geluid van The Edge. Zo noemt hij zich, een beetje als Spike bij Direct, hè, Spike. Een mooi geluid. You Too, With or Without You. En ja, het verwijst een beetje naar een belemmerende relatie. Bono wist nooit zo goed hoe de relatie was met de bandleden. En dat uit zich in dit liedje. En ja, het is misschien wel therapeutisch verantwoord dat ze met z'n allen dit liedje hebben gemaakt. With or Without You.
1: Tot 1976, overzicht.
0: Zal ik even bijpraten? Is dat leuk? Tot jou mee? Even goed, dat je weet hoe het ervoor staat. V140, Art Garfunkel, Bright Eyes. En met tegenzin van Paul Simon, want die zag ineens dat Art Garfunkel... Ja, Paul Simon was altijd een beetje jaloers op het feit dat Art Garfunkel altijd bejubeld werd omdat hij voor haar stond en zong, terwijl Paul Simon eigenlijk alles deed. En af, Garfunkel stond alleen een beetje te zingen en Paul Simon vond het wel eens vervelend. Art Garfunkel stond wel op nummer 1 met Bright Eyes. Op 240 dus. Halleluja, Leonard Cohen op 239. Als de morgen is gekomen, Jan Smit. Heb je gehoord, op 238. Heroes, David Bowie op 237. Limburg, kwestie van geduld. Rauwen Hazen, 236. Pink Floyd, hoorde je op 235. Shine on You Crazy Diamond. Liedje uit 1975, kwam naar rood. Marco Borsato, of kwam voor rood. Marco Borsato, want we gaan terug naar nummer 1. Marco Borsato, rood, 234. Blueberry Hill, Fat Domino, net gedraaid, 233. En Nazareth, Love Hurts, 232. U2, With or Without You, 231. En je kunt de lijst zelf volgen. Als je nieuwsgierig bent, dan kun je kijken gewoon op de site omroepbrabant.nl/top1936. Daar zie je deze staan op 230.

0: ze mocht ineens op Pinkpop staan. Dat was in 2000 was het. Ze mocht op Pinkpop staan. En het waren prulletjes. Maar dat vonden ze niet leuk als mensen dat zeiden. Ze waren jaar 18, 17 of zo. En dat vonden ze niet leuk als dat op de radio werd verteld dat prulletjes waren. En ze stonden wel even op Pinkpop, omdat er iemand uitviel. En ze mochten dus naar Pinkpop toe, wat hen de hele carrière heeft opgeleverd. Ze bestaan nu inmiddels 26 jaar. Met een kleine dip zat erin en dat ze even uit elkaar zijn geweest. Jacqueline ging verder, maar dat bleef ook de sound van Kersup. En hier en daar waren ze toch weer met elkaar bezig. Dus dat pakt allemaal wonderwel goed uit. Maar dit was het begin wat je hoorde. Nick de Vries is er ook. Wat zit er nieuws zo meteen?
1: Ja, onder andere gaat het over de Amercentrale. Het zou hout verbranden dat helemaal niet duurzaam is. En je hoort meer over een bijzonder huwelijk in Oudenbosch.
2: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
4: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
4: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
0: Er zijn toch weer wat files of files, dat weet ik niet, Annemiek.
5: Eentje. Okay. Eén file op de A59 richting knooppunt Zonzeel. Want tussen Waspik en knooppunt Hooipolder staat 3 kilometer file met 5 minuten vertraging.
0: Omroep Brabant. En dan de temperatuur vandaag. Nou, het is een graad of 20 ongeveer. Er staat een zwak windje. En er zijn wat wolkenvelden die trekken over. Maar het is geregeld zonnig. Het blijft ook droog vandaag. Dus althans, dat is mijn beloofd. Dus we horen dat later vandaag in de uitzending van Omroep Brabant. Want daar praten we ook met Weerplaza. En nu tijd voor het nieuws uit de regio, een beetje erbuiten, door Nick de Vries gebracht.
1: Een deel van de houtpellets die in de Amercentrale in Geertruidenberg worden verbrand, heeft onterecht een duurzaam label. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en het programma Zembla. De pellets komen uit Maleisië, waar tegen duurzaamheidseisen in hele bomen worden verwerkt tot brandstof, onder meer voor de Amercentrale. De politie onderzoekt of de Duitse eigenaar van de energiefabriek, RWE, strafbare feiten pleegt bij het importeren van die houtpellets. Een 21-jarige vrachtwagenchauffeur uit Mierlo is vannacht gewond geraakt bij een ongeluk in Gelderland. De man botste in het dorp Terschuur op een bergingswagen. Die vervoerde een pijlwagen die eerder die nacht bij een ander ongeluk beschadigd was geraakt. Over de ernst van de verwondingen van de chauffeur is nog niks bekend. Het aantal jongeren dat lid is van de bibliotheek is vorig jaar met een 1/5 gestegen. Die stijging komt deels omdat veel bibliotheken kortingen of gratis abonnementen geven aan jongeren van 18 tot 30 jaar. Toch is dat niet de enige oorzaak van de stijging, zegt de directeur van de Nationale Bibliotheek.
6: De bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken. En dat bij elkaar maakt dat er ook zoveel belangstelling voor is.
1: Bibliotheken vervullen ook steeds meer een maatschappelijke rol. Dan nog naar Oudenbosch voor een toch wel heel leuk verhaal. Daar zijn Saartje en Kareltje met elkaar getrouwd. Een bijzonder huwelijk was het, want het zijn twee hondjes. En Kareltje is een 3-jarige tackle en toen die ontdekte dat bij de buren Saartje als pup in huis kwam, was het volgens de baasjes, Wiegert en Gonnie, liefde op het eerste gezicht. Je hoort de eigenaren.
7: Was er geen houden meer aan. Het moest gebeuren.
8: En toen gingen we kijken op Temu voor trouwkleding.
1: Ja, en de ceremonie was uiteindelijk in de basiliek.
7: Daarna was het taart en koffie. Dat ging tot 's avonds door.
8: We hadden ook alle buren uitgenodigd. Ze hebben ook allemaal cadeautjes gekregen. Allemaal botjes en peeltjes.
1: Ja, ze hebben het dus goed gevierd. Die hondjes die dragen trouwens geen ringen, mocht je dat denken, maar halsbandjes.
0: Oké.
1: Ja. Je zit weer heel erg vragend te kijken.
0: Ja.
1: Zie er de lol van in, Hubert?
0: Ja, oké, ik smile. Ik lach. Ja. Weet je, als ik mijn olie moet laten trouwen, die flirt met iedereen. Ja, dan houdt het snel op. Ja, die is echt.
1: Dan zijn dit veel scheidingen en veel.
0: Ja, joh, die komt binnen hier en die gaat met iedereen flirten. Maakt niet uit. Welke hond, welk mens, maakt niet uit. Dus die kan ik iedereen laten trouwen. Ja, ik zeg er wel eens van iets van tegen de van de olie. Moet je niet, was die kieskeurig zijn? Kieskeurig zijn. Kijk ze me net aan en dan gaat ze weer kwispelend naar mij toe. Ja, dus, zo weet ik dat. Nick, dank je wel. Het is toch even tijd voor de
9: dagenlang de top 1976.
0: Juist, tot op het vrijdagavond gaan we door. Dus dat wordt heel mooi en beter. De Bee Gees, Staying Alive, komen natuurlijk ook tegen. Ja, sommige liedjes mogen gewoon niet ontbreken. Wat voor lijst je ook uitzendt. En deze hoort daarbij.

Het is disco. En daar waren de Bee Gees nou niet erg blij mee. Er werd gevraagd aan de Bee Gees of ze muziek wilden maken voor de film Saturday Night Fever voor ene John Travolta. Nou, daar hadden ze ook al twijfels over. Wie is in hemelsnaam John Travolta? Nou, hebben ze toch gedaan. Maar toen kregen ze het stempel disco. En daar waren ze niet blij mee, want ze wilden gewoon muziek maken. We zijn gewoon artiesten. En ja, disco, disco, disco. Alsof we alleen maar disco kunnen, alleen maar disco doen. En daar zaten ze een beetje mee. Dat vonden ze een beetje vervelend. Op 227 kreeg ik nou een leuk berichtje van Anita Hooijbeer. Ooit was ik jouw eerste sidekick. Nu luister ik vanuit Ierland naar de top 1976. Anita, ik hou nog steeds van je. Wat leuk je weer even te horen. En blij dat je luistert, dat vind ik leuk. En dat was bij de ziekenomroep, bij de Iron ziekenomroep. En van het ziekenhuis is niks meer over. Laat staan iets van de omroep. Ik weet niet of de omroep nog bestaat, maar het ziekenhuis is helemaal weg volgens mij. Er komen huizen te staan, dat je dat weet. We gaan verder met nummer 226. Over Ierland gesproken. Noord-Ierland. De bomaanslag van 1987 in Ierland. Daarop is het liedje gebaseerd. En er werd een liedje meteen gemaakt door Jim Kerr. She moved through the fair. En dat was de basis voor het lied van The Simple Minds.

0: Wat is dat prachtig. Leo, dankjewel.
1: Oké.
0: Ja, dankjewel. Je hebt op gestemd, hè?
1: Ja, klopt. Ik vind het een mooi liedje. Dus,
0: Ja, als je je ogen erbij sluit, dan zie je de dauw boven het land. Je ziet de bergen een beetje kantoor, een beetje van de bergen, wat er net doorheen komt. En je hoort dan deze muziek. Dat is prachtig. Dat heeft iets mystieks, denk ik dan.
1: Ja.
0: Wat heeft het bij jou, wat is de betekenis van jou? Vind je het een mooi liedje? Of zeg je van, nou ja, ook dat gedoe daar, Noord-Ierland, Ierland, met Engeland, dat gedoe, dat speelt ook wel mee in mijn achterhoofd, de bomaanslagen, de ellende. Of is het gewoon mooi?
1: Allebei eigenlijk. Allebei, maar het is toch wel in het liedje teruggehoord. Dus.
0: Ja, er zit veel in zo'n liedje, zonder dat het allemaal meteen benoembaar is. Maar er zit veel in, denk ik altijd.
1: Ja,
0: dat is een prachtig liedje. Ja. Zeg, Leo, ben je een beetje aan het luisteren?
1: Ja, zoveel mogelijk. Dus,
0: Tussen de bedrijven door. Je hebt een flinke lijst gemaakt trouwens.
1: Ja.
0: Wat ik zie bijvoorbeeld, Bohemian Rhapsody van Queen zie ik daar staan. November Rain, Guns N' Roses, November Romanizer, Chiquitita, ABBA. Maar ook een lekker lang, Telegraph Road.
1: Ja, vind ik geweldig.
0: Dus. Toen dacht je, Dire Straits hou ik van, pak er nog één. Private Investigations.
1: Ja, ook Baldus en Arms.
0: Ook zo'n goede plaat, hè? Ja, maar dan zie ik ineens, en dan zit ik een beetje verder te kijken in je dossier, zie ik Benny Nijman, maar ik zie ook bijvoorbeeld vader Abraham. Daar ben je dat kleine café in de haven, staat er ook in, hè?
1: Ja, lekker om mee zingen, dus.
0: Ja, maar ja, en dan denk je van, nou, dan heb ik een beetje, dan probeer ik een soort beeld van jou te krijgen, Leo. Denk van, nou, zo zal hij ongeveer zijn. En dan zie ik ineens Rammstein, Zonne. En Rammstein, Du hast.
1: Ja, vind ik altijd ook wel mooi om te horen. Dus,
0: is het mooi? Of vind je het ook lekker ontladen? Dat je even de boel achter je kunt laten en dat jij zo lekker op een Rammstein los kunt gaan?
1: Ja, zoiets, ja.
0: Dolly Parton zie ik staan. Heb je die nog gekozen vanwege het feit dat ze net is overleden? Of zou je er anders ook opgezet hebben, Dolly Parton?
1: Anders misschien ook, maar anders was ik het misschien wel vergeten. Dus.
0: Ja. Nou, we weten inmiddels wie er op nummer 1 staat. Wie staat op nummer 1, denk je?
1: Eerlijk gezegd, heb ik nog niet gekeken.
0: Oh, dat weet je niet. Dan zeg ik niks. Nee. Ik zeg niks, maar hij staat in jouw lijst. Dan houden we het daarbij.
1: Okay. Ja,
0: okay.
1: Dat dacht ik wel.
0: Nou, dan weet je misschien wel. Leo, dank je wel, hè.
1: Oké.
0: Doei, lekker blijven luisteren.
1: Doei.
0: Hoi.

Ik heb videoclipjes nooit zo goed begrepen wat dat een meerwaarde is om te kijken naar beeld. Want de muziek, denk ik, moet je gewoon horen. En er hoeft geen gek videoclipje bij te zijn, een verhaal bij te zijn. Dat vind ik dan, hè. Maar videoclipjes werden heel populair dankzij de zender MTV. En dat heeft er ook toe bijgedragen dat deze groep, AHA, Take On Me, veel bekendheid verwierf. Ze hadden dat liedje al een paar keer uitgebracht en het werkt allemaal niet. Toen hadden ze zendtijd op MTV en ze hadden een soort filmpje op de achtergrond, een tekenfilmpje waar ze doorheen liepen. En dat bleek voldoende die tijd. Was het geweldig, vonden we het super. En dat zorgde ervoor dat ze heel bekend werden en dat die plaat een hit werd. Nou, komt het fraaie, dus ze gaan door, ze gaan muziek maken. Ze zijn 25 jaar verder en zegt de een tegen de ander, nou, we stoppen ermee, want het is wel mooi geweest. En ineens worden de fans worden boos. Komen veel fans komen naar voren en zeggen van, hoezo stoppen jullie ermee? En toen zei de band, nou, stoppen we niet. Nou, ze zijn verder gegaan. Zo kan het ook gaan. Ja, zo het Heintje Davids is niet een beetje bekend. Ja, ik ga weg en toch weer terugkomen. Dus ze bestaan nog steeds, treden nog altijd op. En dit was het begin in 1985. Take On Me. En dan een band die 40 jaar heeft bestaan. 40 jaar hits op haar naam heeft verder te zetten. Met wisselende contacten trouwens. De zangeressen zijn er al eens gewisseld. Na 40 jaar is de band gestopt. BZN, op basis van de band zonder naam. Dat was een houder van een café en de band zou komen optreden. Maar die wist niet hoe de band heette. En de band had ook nog geen naam. Toen heeft hij op papiertje gezet, hele avond treedt op, de band zonder naam. En dat vond de band zo leuk, dat ze hebben gedacht van nou, we houden dat. Aanvankelijk een beetje begonnen met rock and roll. Later werd het, nou, toch meer de chanson richting ingeduurd. En we komen ze dan tegen op 224. The Old Callahan, BZN.

0: Straks meer Top 1976.
1: Omroep Brabant.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Bij Matra Bike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
1: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
0: Meer dan 5000 klanten waarderen Matra Bike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Het totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel daarvoor. Dag Christian, wil je nou nog een keer? Nee, dat gaan we mooi niet doen, want we gaan naar Annemieke. Die staat ook al voor
6: de deur. Ik sta ook te trappelen om iets te vertellen.
5: Dat gaan we gewoon doen. Christian, ik denk, ik doe het gewoon nog een keer. Ik vond de eerste niet goed genoeg. Nou, ik wel. En ik wil horen waar de file staat.
6: Het is er gelukkig maar eentje. En die staat op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum doe je er 10 minuten langer over.
5: Alright, nou dankjewel. Misschien tot straks. Maar in ieder geval de top 1976 direct. In volle vaart door. En wat krijg je dan zoal te horen? Nou.
7: Oh, wat fijn dit.

0: 1976.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
10: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
11: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: Begonnen in 1976 en bestaat 50 jaar.
12: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: El Condor Pasa, If I Could, Simon en Garfunkel. 223.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Koen Wijn.
0: Ja, en precies dit liedje, en het zijn er nog meer hoor, maar dit zijn wel van die liedjes die een lijst maken. Die je normaal echt niet zo vaak hoort. Alleen al vanwege een intro waarin je amper iets hoort dat je de radio echt harder moet zetten. Maar tijdens een lijst weet je dat ze voorbij gaan komen. Een oud Anders volksmelodietje omgezet in een liedje. Voor eeuwig, over de hele wereld ook. Nou, Paul Simon die deed dat natuurlijk. Hij speelt ook samen met de Zuid-Amerikaanse Los Incas, dus die krijgen ook de vermeldingen. Net als Art Garfunkel, en daar heeft Paul Simon af en toe wel eens moeite mee gehad. Maar goed, voilà, that's it. En het volgende liedje, ja, die paste eigenlijk ook wel in die categorie. Een paar weken voor de dood van Jim Morrison opgenomen. Sterker nog, het zou het laatste liedje zijn dat hij op heeft genomen. Hij beschouwde zichzelf als Rider on the Storm. Het ontstond trouwens toen ze een beetje aan het jammen waren en dit liedje hoorden. Het was een cowboynummer van Stan Jones. We kennen natuurlijk ook van Johnny Cash, maar deze keer uit 1948. Ghost Riders in the Sky. En dat bleek de inspiratie te zijn geweest voor Morrison. Nou, uiteindelijk overleed hij natuurlijk. Maar dit is echt een regelrechte klassieker. En dus ga je hem ook horen in de lijst der lijsten. De top 1976 op nummer 222.
1: We vieren 50 jaar Omroep Brabant met het mooiste uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: Dit is de top 1976.

Wat zij maakte het origineel in 1952, maar wel omdat mijn oma altijd zei als ik wegging: jongen, ga met God. En dat betekent Vaya con Dios van The Cats. En daarom hoor je hem nu op 220 bij Omroep Brabant.

0: met God dus van de Cats, een hele grote. Op 220, en dan mag je het verwachten.
1: Top 1976, overzicht.
0: Inderdaad, wat hebben we de laatste 10 platen gedraaid? Nou, Ike en Tina Turner op 230, River Deep Mountain High en 9 to 5 van Dolly Parton, 229. Op 228, Cressip en I Would Stay. En de Bee Gees, Stayin' Alive op 227. Het prachtige Belfast Shout van de Simple Minds op 226. En AHA, Take On Me, een plekje daarboven. BZN, de Old Callahan op 224. En Simon & Garfunkel met El Condor Pasa, If I Could, 223. The Doors, Riders on the Storm, 222. Hebben we volgens mij allemaal van genoten. And I Still Haven't Found What I'm Looking For van U2. Daarvoor geldt hetzelfde op 221. Zojuist dus The Cats met Vaya Con Dios. En nu een liedje dat we altijd een beetje, ja, medelijden of zo. Ik denk het wel. Een klein mannetje dat zijn rat verliest. Die gaat dood. Michael Jackson en Ben.

0: Michael Jackson en Ben. Zometeen gaan we richting het weer, het verkeer, maar ook het nieuws. En de vraag is, wat zit daarin, René?
1: Nou, Peter Gillis die vindt gedwongen veiling terecht, maar toch wil hij die tegenhouden. En wiskundigen kregen het niet opgelost, maar voor de computer was het een koud kunstje.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
4: Mijn papa verkoopt stoelen.
5: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
6: Dit zit.
5: Voordelig en snel.
6: Dit zit.
7: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
0: Annemieke bij de ANWB. Net had je 1 file. Is dat nog steeds zo?
8: Ja, ik spaar ze allemaal. Ik heb er nu 2. Helaas. Ja, op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, staat een kapotte vrachtauto tussen Made en knooppunt Hooipolder. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. En de grenscontroles op de A76, alleen richting Aken, zorgen voor vertraging vanaf knooppunt Kundeberg. Daar heb je 5 minuten tijdsverlies.
0: Dan is het wat het is. Ik dank jou zeer hartelijk.
8: Joehoe.
9: Omroep Brabant.
0: Ja, het weer in onze provincie is niet hetzelfde weer als gisteren. Maar vanmiddag trekken wolkenvelden over de regio. Bij een zwakke zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Maar er wordt niet gefluisterd over regen. Is dat ook echt zo? Straks ga ik het uitgebreid checken. Nu eerst richting het nieuws met René.
1: Peter Gillis begrijpt dat 3 van zijn vakantieparken gedwongen worden geveld. Toch wil hij via de rechter een veiling tegenhouden. De realityster vindt dat park Prins Ommermeer van in Ommel voor een te laag bedrag is getaxeerd.
10: Notabene door dezelfde taxateur die het eerdere rapport heeft gemaakt van, ik dacht uit mijn hoofd, 37 miljoen. Die taxeert nou op 16.800.000. De taxatie zit niet goed in elkaar. Hè? Nou, wij willen gewoon een tegentaxatie doen, maar daar hebben we wel even tijd voor nodig.
1: De gedwongen veiling komt op initiatief van geldverstrekker Van Roy Meet in Helmond. Daar had Gillis miljoenen van geleend en hij heeft niet voldaan aan zijn betalingsverplichting. Studenten in Brabant betalen vaak honderden euro's te veel voor een kamer. Dat blijkt uit onderzoek van het radioprogramma Argos. Ze bekeken advertenties op de site Kamernet en onderzochten of de huurprijzen binnen de wettelijke grenzen vielen. En dat is vaak dus niet het geval. In Brabant komt Tilburg het slechtst uit het onderzoek. Van de bekeken kamers was bijna 70% te duur. Breda die komt er net achteraan en in Eindhoven is bijna de helft van de kamers te duur. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit geeft vervoerders van kalfjes 1 jaar de tijd om zich aan de regels te houden, anders volgen er boetes. De jonge kalfjes die vanaf Ierland naar ons land komen krijgen dagenlang nauwelijks te drinken en worden slecht verzorgd. De staatssecretaris zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
11: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet, ja, om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je de korte termijn ook weinig op.
1: De sector gaf eerder zelf aan te willen stoppen met transporten uit Ierland. Maar uit eerder onderzoek bleek dat de transporten nog altijd doorgaan. Ja, dit is toch wel een ding. Wiskundigen van over de hele wereld bogen zich al ruim 90 jaar lang over het zogenoemde Navier-Stokes-probleem.
0: Altijd ook, daar heb ik ook heel veel last van.
1: Ja, jij bent er ook altijd mee bezig geweest. Ja, elk minuutje dat jij vrij hebt, zit je op een bord te koken.
0: Ja, zeker, zit ik op het toilet, heel die muur staat onder met allerlei
1: formules.
0: Maar, hoe ver zijn we dan nu mee?
1: Nou, dat heeft iets te maken met lucht, maar zelfs wiskundigen vinden het lastig om uit te leggen, behalve jij dan. Dus ik begin er zelf niet aan, maar goed, het is...
12: Nou, die lucht die is niet hard, dat ik inderdaad
1: maar goed, het is een van de grootste onopgeloste vraagstukken in de wiskunde. Tot nu, want een AI-model heeft het nu opgelost en dat in 88 uur tijd, Koen. Een hoofddocent aan de TU Delft zegt het treffend: kunstmatige intelligentie is ons de baas. En dat is dan weer een beetje eng.
4: Nou, ga ik een andere hobby zoeken. Dankjewel, René. Tot over een uur.
6: Elf dagen lang de top 1976.
4: Nee, zonder gekheid. Ik doe meer met de muziek. Thank you for the music.

0: Thank you for the music. ABBA op 218 in de lijst. De lijst de top 1976. Even kijken, tussendoor. Ja, het is een beetje Rico, dus het heeft niks met jou te maken. Maar het zit een beetje tussen de bedrijven door, want we zitten midden in een toplijst.
1: Ja.
0: Ja, en dan is het weer een beetje noodzakelijk kwaad. Aan de andere kant, waar ga je hem luisteren, zo'n lijst, dat is ook weer zo. En vandaag kan dat redelijk buiten. Ik heb net namelijk gezegd, ik hoop niet dat het gaat ontkrachten, dat vandaag niet over regen gesproken wordt.
1: Nee, dat ga ik ook niet doen. Vandaag blijft het ook overal droog. Maar morgen moet ik het toch wel gaan noemen, hoor. Maar vandaag, nee, vandaag blijft het droog. Het zonnetje schijnt geregeld. Er zijn weliswaar wat wolkenvelden. Het is op dit moment zo'n 18, 19 graden. Komt nog wel een graadje bij. Een graadje of 20 vanmiddag dus. En een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Dus het is gewoon lekker weer vandaag.
0: En ook PSV werkt vanavond de Champions League wedstrijd droog af.
1: Ja, die werken ze inderdaad
0: mooi
1: droog af.
0: Zeker. Want ik ga erheen, dus dat vind ik dan ook wel fijn. Ja. Morgen wel regen dus.
1: Ja, morgen wel regen, want komende nacht neemt de bewolking vanuit het westen al toe en later in de nacht gaat het in het westen van de provincie al regenen. Nou, dat regengebied trekt morgenochtend over de provincie. Dat trekt uiteindelijk ook wel weer weg en morgenmiddag dan breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Dan kan er nog weliswaar een enkele bui voorkomen. Het wordt morgen zo'n 20, 21 graden, ook iets meer wind dan vandaag. Zaterdag ziet er dan weer een stuk beter uit, dan blijft het de hele dag weer droog. We beginnen weliswaar grijs met nevel en mist, maar uiteindelijk gaat de zon volop schijnen. En dan wordt het zo'n 22, misschien wel 23 graden. Het gaat een beetje op en af de komende dagen, Koen, want zondag hebben we namelijk weer te maken met een regengebied. En dan gaat het de temperatuur ook weer iets naar beneden met zo'n 20, 21 graden. En maandag blijft het dan weer droog en zo gaat het de volgende week de hele tijd zo door.
0: Ja, maar op zich zondag zo'n beetje kokonnen in huis, dat is eigenlijk helemaal niet zo heel erg. Dat je dan niet naar buiten hoeft, zeg maar.
1: Nee, daarom. We hebben twee dagen weekend en zaterdag is zeker de beste dag van het weekend en zondag, ja, dan regelt het van tijd tot tijd. Dus dan moet je in ieder geval zaterdag lekker naar buiten gaan en zondag lekker binnen blijven.
0: Je hoort mij niet klagen. Hey, dankjewel en tot later, Rico.
1: Tot de volgende.
0: Yo, houdoe.
2: De top 1976.
0: Op nummer 217, Roger Waters met zijn Pink Floyd en Another Brick in the Wall.

0: stand! Stand still, lekker!
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar. En dit is ons cadeau aan jou.
2: De top 1976.
1: Nummer 200.

Somewhere Between the Tumbleweeds op nummer 216. Ruud Hermans uit Tilburg. Die had er een hit mee. Een liedje wat hij nog steeds vaak speelde. Tumbleweeds trouwens, dat was de band van de broers Anton en Barry Masseurs en hun zus Ina uit Kaatsheuvel. Ze traden op in Nashville, het mekka van de country en western, en scoorden met Hermans als zanger een grote hit met dit liedje, Somewhere Between. Door jou misschien wel de lijst der lijsten ingestemd. En zo gaan we langzaam aan de ladder af richting de nummer 1. Of gaan we de ladder op? Nou ja, je kan er heel lang over filosoferen. Het feit is in ieder geval dat we uitkomen bij nummer 215. Dat is een prachtig liedje van Pearl Jam, Black. Een liedje dat nooit op single uit is gekomen. Want de zanger, Eddie Vedder, die vond het nummer persoonlijk veel te commercieel. Of die vond het eigenlijk te commercieel om uit te brengen. Dus die had zoiets, nee, het ligt heel erg bij mezelf. Dus gaan we het niet uitbrengen, want dan gaan we allemaal zo heel commercieel doen. Heb ik helemaal geen zin in. Maar uiteindelijk groeide het wel uit tot een klassieker. Nou, de platenmaatschappij die dacht er natuurlijk anders over. Die zagen namelijk meteen de potentie van het liedje. Maar de band die heeft geweigerd. En uiteindelijk is via een albumtrack toch heel groot geworden. Het gaat over een relatie die voorbij is, terwijl de gevoelens nog steeds aanwezig zijn. Mooi gezegd eigenlijk, een lied over loslaten zonder te vergeten. Nou ja, hoe kan je het nou nog mooier brengen? Op 215 horen we Pearl Jam met Black. Een heerlijk liedje.

0: cassettebandjes tot streaming. Van AC/DC tot Adele. Een muziekreis door meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Dit is de Top 1976 op Omroep Brabant.
2: Nummer 214.

0: 1976.
1: Ja, de Blue Diamonds met Ramona, Ruud en Riem de Wolf. Oftewel, de Blue Diamonds die vonden het aanvankelijk een beetje ouderwets. En vervlogen tijden. Ze wilden liever rock'n'roll opnemen. Sterker nog, Ruud die noemde het muziek voor oude lullen. Dus heb je ervan genoten, dan weet je in ieder geval hoe Ruud erover dacht. Maar toch werden ze overgehaald om het op te nemen. En die beslissing die veranderde hun leven. Het nummer groeide uit tot een wereldhit waar in Duitsland mensen van genoten, maar ook gewoon over de plas in Amerika. Dus alleen maar heel erg mooi. Hey, zometeen dan ga ik eventjes, denk ik, een lunch plannen of zo. Want ik heb zometeen een liedje staan van 13 minuten 50. Mag jij gaan raden welk liedje dat zometeen is? Want na tweeën, natuurlijk, of na ene moet ik zeggen, natuurlijk veel meer Top 1976.
2: Straks meer Top 1976.
3: Op Brabant.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
9: Ik ben flexibel.
8: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
9: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
8: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
13: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
14: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
15: Mijn papa verkoopt stoelen.
14: In Mil, Reuzel en Riethoven. Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
2: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Britse Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Annemieke bij de ANWB. Net wel 1, toen 2, nu
0: 2.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dat is goed nieuws als je onderweg bent. Helaas geen goed nieuws als je op de A16 richting Rotterdam rijdt. Want tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat 5 kilometer file. En daar heb je een half uur extra reistijd. En grenscontroles op de A76, alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg doe je er 10 minuutjes langer over.
1: Nou, dankjewel. En wellicht nog tot zometeen. In dit half uur maar 3 liedjes. Welke 3 liedjes?

0: uiterste zuiden van het land. Parel van het Limburgs.
1: Benny Nijman, en wat dacht je hiervan? Een van de langste van deze editie.
2: De top 1976.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
12: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99. Voordeeluitjes.nl.
13: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
2: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
17: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: 113, Roanes en de neus omhoog.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Koen Wijn.
0: Relativeren kun je leren. En ik denk dat dat wel de kern is van het liedje van Roanes. Want inderdaad, vroeg of laat gaan we allemaal een keer met de neus omhoog. En de meesten hopen dat dat vooral heel laat is. En sommigen ontkomen er niet aan dat het helaas, helaas, helaas eerder is. Dat zijn trouwens wel dingen die in zo'n lijst en het samenstellen van zo'n lijst een hele grote rol spelen. Nee, niet bij ons, maar bij jou als stemmer. Want liedjes die voeden vaak emoties. Omdat je er iets op meegemaakt hebt. Omdat je eraan moet denken. Omdat het tijdens een uitvaart of een crematie was. Of juist bij een heel heugelijk moment. Omdat je daar keihard op hebt staan dansen. In de tijd dat alles nog kon. Zo leek het misschien wel. Bijvoorbeeld in je schooltijd of studententijd. Dat je eigenlijk nog weinig verantwoordelijkheden had. En dat je gewoon tot diep in de nacht lekker ging stappen. Nou, allemaal emoties die samengevat worden in zo'n lijst. Of een emotie, en dan praat ik niet direct over de nummer 1, over de grond waar je vandaan komt. Want dat is een liedje dat 212 stuurt. De grond waar Benny Nijman vandaan komt. En daar schreef hij ook een ode voor. Een ode aan Maastricht. En zometeen, ja hoor, 14 minuten lang. Telegraph Road van de Dire Straits.
3: Dames en heren,
4: dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
5: Omroep Brabant bestaat 50 jaar
6: en dit is ons cadeau aan jou.
7: Radio op zijn best.
2: De top 1976.

0: ja, mensen die zwijmelen weg en ze hadden hem nog veel langer kunnen laten duren. Telegraph Road van de Dire Straits, bijna 14 minuten. Ja, het is eerder een film eigenlijk dan een popsong. Hè? Mark Knopfler die kreeg trouwens dat idee toen hij in Michigan reed over Telegraph Road. Hij zag hoe een simpel weggetje was uitgegroeid tot een keidrukke snelweg. En eigenlijk is dat een beetje de metafoor voor het leven. Meer willen, maar daardoor soms vergeten wat er was. René, het nieuws zometeen. Wat zit daarin?
1: Nou, ernstig gewonde burgemeester wil misschien weer aan het werk. En PSV komt met een bioscoopachtige video.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SVK Benelux.
2: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Wijnand Zwaan bij de ANWB heeft iets te melden, want het is er niet voor niks. Wat heb je te melden, Wijnand?
6: Ja, inderdaad. Nou ja, gelukkig rijdt het bijna overal wel goed door. Maar op de A16 van Breda naar Rotterdam staat toch wel een flinke file tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. 6 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er stond een tijdje een te hoge vrachtwagen stil, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij.
0: Nou, dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: En wellicht tot later vanmiddag wolkenvelden, maar geen regen is mij beloofd. Een klein knipoogje van de zon misschien wel en maximaal 20 graden. En het nieuws, René.
1: Burgemeester Mark Buijs van Roosendaal gaat kijken wanneer hij zijn werk weer kan hervatten. Zijn gezondheid is de afgelopen weken sterk verbeterd. Buijs raakte eind april ernstig gewond bij een fietsongeluk in Zeeland en is sindsdien aan het revalideren. Tot Buijs weer aan het werk kan, blijft Erik van Merrienboer waarnemend burgemeester van Roosendaal. Dan iemand die het wel heel bont heeft gemaakt. Een man van 31 uit Breda is aangehouden nadat hij gisteravond met een bivakmuts op door de stad reed en agenten bedreigde. De man bleek onder invloed te zijn, had een ongeldig rijbewijs en in zijn auto werden verdovende middelen gevonden. Na zijn aanhouding smeerde de man zijn cel onder met poep. Hij zit nog vast. Vrouwen die bij de gemeente werken vallen vaker uit dan hun mannelijke collega's. De gezondheid van vrouwen moet daarom meer bespreekbaar worden op de werkvloer, omdat nu veel geld verloren gaat. Dat zegt een stichting die gemeente ondersteunt.
8: Met name het langdurig verzuim bij vrouwen valt echt op dat dat hoog is. In totaal 7,1% van alle gemeenteambtenaren. Dat laat zich verklaren door een toegenomen werkdruk. En dat gaat uiteindelijk om ongeveer €1 miljard aan arbeidskapitaal wat je niet in kunt zetten.
1: 8,6% van de vrouwen valt uit. Bij mannen ligt dat percentage op 6%. Dan naar PSV, want vanavond spelen de Eindhovenaren hun eerste Champions League-wedstrijd thuis tegen Shakhtar Donetsk. En speciaal voor die wedstrijd heeft PSV een bijzondere video online gezet, wat haast een bioscoopfilm lijkt. In de video zie je een tourguide vertellen over de geschiedenis van PSV, terwijl Britse jongens die deelnemen aan de tour bij de hand vragen lopen te stellen. Nou, luister hier een stukje mee.
9: So you really think you can win the Champions League, eh?
10: Well, only one man knows.
1: Nou, en die one man, daar wordt Peter Bos dan weer mee bedoeld. Nu doet elke voetbalclub een beetje tegenwoordig wel een video's online plaatsen, maar dit is wel echt de moeite waard om even te gaan kijken op de online kanalen van PSV zelf.
0: Ja, dit is een wereldprestatie. Ik denk zelfs dat degene die dit heeft gemaakt, die moet niet meer bij PSV werken, maar die moet gewoon naar een filmstudio.
1: Ja, dat zou zo kunnen. Ja, het is echt waanzinnig goed gedaan.
0: Het is ontzettend vet gedaan. Het enige maar, ik ga het nu zeggen, ik voel me echt een oude boomer nu ik dit ga zeggen. Ik vind het ergens jammer dat Peter Bos in dit filmpje een sigaar lijkt te roken. Nou, hij rookt een sigaar, maar het is niet Peter Bos natuurlijk, het is een acteur. Maar dan zie je allemaal rook. En dan denk ik, ja, dat is ook een jonge generatie die kijkt. Laatst was nog in het nieuws dat die massaal weer aan het roken zijn geslagen. Ja, dat komt denk ik door dit soort filmpjes. Dat is niet goed. Roken is niet cool of zo.
1: Ja, ik Ik kijk hier denk ik...
0: Jij vindt het episch, hè?
1: Nou, weet je wat ik dan denk? Ze zitten ook een kaarsje te leggen, hè, bij casino. Ja. Kun je ook zeggen, ja, dat is gokken. Dat is ook niet goed. Ja, dan moet je dat ook weghalen. Ja. Nou, dat roken niet. Ze zitten in een kroeg, hè, zijn ze aan het vertellen. Dat kan je dan ook niet doen.
0: Ja, dat is het punt.
1: Het is een beetje van waar trek je die grens?
0: Nou, en ik zeg het ook wel een beetje een brok in mijn keel. Want 10 jaar geleden had ik echt gezegd, doe normaal. Waar boeien, weet je al. Net of hier mensen van gaan roken. Alleen, ik merk dat ik misschien ouder word en dat ik dan een beetje dat soort dingen ook krijg. Dus ik denk, ja, het hoeft niet per se.
1: Nee.
0: Dat is hetzelfde nu bij op social media gaan al die jaren 80 AI-omvorming dingetjes, ja, weet ik veel hoe ik het moet noemen, die gaan viraal. Dus dat mensen eruit zien alsof ze in de jaren 80 leven. En dan ligt stevast een pakje peuk op tafel. En ja, dat was heel normaal in de jaren 80, maar nu is 2026, dat is niet weer zo heel normaal.
1: Nee, dus jij vindt tijden veranderen en dan moeten dat soort dingen mee veranderen.
0: Ja, dan moet je daar misschien wat meer mee oppassen, omdat we wel weten inmiddels, we zijn wat wijzer over wat het met je doet en wat vooral ook het effect op kinderen is. En ja, dat is het meer. Maar ik zeg erbij, je ziet mij ook een beetje lachen. Zo, van dat ik door deze opmerking te maken, dat ik me echt een oude ziel aan het voelen ben.
1: Je bent 5 jaar ouder geworden.
0: Ja, inderdaad. Ja. Kom misschien door het roken. Nee.
7: Goedemiddag.
0: Hey, dankjewel, René.
7: 11 dagen lang de top 1976.
0: Ja, we zijn op 210 aangekomen. Zometeen het overzicht, maar eerst deze.
7: Omroep Brabant.
0: A Brotherhood of Men and Save Your Kisses for Me.

Adele en Rolling in the Deep. Ze was net uit elkaar met haar vriend. Dat zag haar producer. Die nam haar mee de stad in. Ze werden onwijs dronken. En een tekstschrijver die was aangeschoven. Die motiveerde haar nog harder af te geven op die jongen. En uiteindelijk werd dit liedje geboren. Rolling in the Deep. Laten we eens even kijken naar de 10 platen die we achter ons hebben. Op 219 Michael Jackson en Ben. Thank You for the Music van ABBA op 218. En op 217 Pink Floyd met Another Brick in the Wall. 216 The Tumbleweeds en Somewhere Between. En Pearl Jam met Black op 215. Ramona van de Blue Diamonds op 214. En een plekje daarboven, Rowan Hezen en De Neus Omhoog. De Oda Maastricht hoorden we van Benny Nijman op 212. En we hadden even wat zitvlees nodig voor de Dire Straits en Telegraph Road. Want 14 minuten lang op 211. Brotherhood of Man en Save Your Kisses for Me. Mooi, uit 1976, het oprichtingsjaar van Omroep Brabant. Op 210. En zojuist dus Adele met Rolling in the Deep. En dan naar een plaatje, ja, wat we natuurlijk... Ja, dat kennen we. Dat kennen we onwijs goed. En dat heeft een hele geschiedenis. Want hoe zat dat ook alweer? Waar kwam dat plaatje nou vandaan? Nou, het kwam oorspronkelijk van Kenny Rogers.

0: veranderde de tekst. Scoorde een Yuko van een hit. Beetje wrang. De hoogste positie haalde die toen hij was overleden. André Hazes en Zij gelooft in mij. Op plek 208.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: mis thuis. Er wordt ook bijna geëxecuteerd. Want dat is uiteindelijk de message from the song eigenlijk. Jazeker, want het wordt vanuit de gevangene geschreven. Die heel erg naar huis verlangt, maar niet naar huis kan. Want hij zit echt in de dodencel. En gaat binnenkort geëxecuteerd worden. Green Green Grass of Home van Tom Jones. Even kijken of ik Lisbeth te pakken krijg. Want die zit zich heel erg te verheugen. Op een liedje wat komen gaat. Want dat stuurt ze me net. Ik ben wel benieuwd waarom eigenlijk. Ja, omdat ze het mooi vindt ongetwijfeld, maar...
1: Hallo, you've reached the voicemail of...
0: Dit is niet Lisbeth, denk ik, die voicemail. Nou ja, ik had geprobeerd haar eventjes te bellen, omdat ze mij schreef van ik kan niet wachten totdat 206 komt. Eagle van ABBA. En die staat voor de deur. Het langste nummer van ABBA dat ze ooit opnamen. Hè, duurt 1 seconde langer dan The Day Before You Came. Wordt ook al jaren gediscussieerd of Eagle nou wel of niet een ode is aan de Amerikaanse band The Eagles. Nou, dat is het volgens Björn niet. Hij zei dat hij na het lezen van een boek is begonnen. Daar kwam een vogel in en hij wilde dat gevoel van vrijheid benaderen. Nou ja, er is eigenlijk ook geen ander gevoel van vrijheid dan een beetje de vogel. Ik denk als je mensen vraagt, wat zou je ultieme vrijheid zijn, is dat in veel gevallen vliegen. Blijft ook altijd bijzonder dat de mens eigenlijk alles kan, maar niet precies na kan bootsen wat er nou gebeurt bij bijvoorbeeld een eagle als die aan het vliegen is. Het nummer wordt er niet mooier en ook niet minder mooi door. Want dat is het al. Op 206 horen we namelijk ABBA en Eagle.

0: Ja, wat een fijn liedje. ABBA in ieder geval hier. En ik probeerde net Lisbeth te bereiken. En Lisbeth die heeft toch nog wel eventjes wat voor me achtergelaten. Wel heel fijn. Kreeg niet te pakken.
1: Omroep Brabant. Ah, geweldig. Kijk, ja. Het nummer Eagle van ABBA.
0: Ja.
1: Ik heb er echt van genoten. Nou. Groetjes Lisbeth Verwegen uit Volkhoven.
0: Nou, helemaal goed Lisbeth. Heel graag gedaan. En dankjewel voor je snelle berichtje nog.
2: Straks meer Top 1976. Omroep Brabant. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Autotaalglas zit echt overal.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
10: Mijn papa verkoopt stoelen.
11: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
12: Dit zit.
11: Voordelig en snel.
12: Dit zit.
11: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: Werk aan Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
15: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
16: SVK Benelux.
15: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
2: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat. Blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, dankjewel. Wijnand Zwaan bij de ANWB. De laatste keer had je er één, geloof ik. Blijft het daarbij?
12: Ja, er is ietsje meer geworden. Want die ene op de A16 staat er nog steeds. Van Breda naar Rotterdam. Hardnekkige file daar. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 6 kilometer. Het staat ook echt wel stil. De vertraging is daar opgelopen tot een uur. Stond een tijd een te hoge vrachtwagen. Maar die is inmiddels al een poosje weg. Dus misschien dat er nog wat meer aan de hand is. Maar dat is toch niet duidelijk dan. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Er staat een kapotte vrachtwagen stil bij de afrit Kerkdriel. De vertraging is daar 10 minuten vanaf de afrit Veghel. Twee rijstroken zijn dicht.
0: Dankjewel. En tot later zou ik zeggen, want hier in volle vaart door met de top 1976. En deze staan al voor je klaar.

0: is ook zo'n klassieker. De Amazing Stroopwafels.
1: Oude Maasweg, kwart voor drie.
2: De top 1976.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
6: Appetito.
5: Appetito.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
11: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
2: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
15: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: Bruce die schreef dit liedje woedend. Hij had net zijn album Born in the USA afgemaakt. Toen zijn manager aandrong om nog een extra liedje. Er moet er nog één bij. Er moet nog een hitje van dat album afkomen. Springsteen die had al tientallen nummers geschreven, voelde weinig behoefte om opnieuw te beginnen. En hij schreef alle frustratie van zich af in dit liedje. Zo heeft ieder liedje zijn verhaal.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Koen Wijn.
0: Ja, en dit was het verhaal bij Dancing in the Dark van The Boss, oftewel Bruce Springsteen, op 205. Welkom wederom bij weer een uur top 1976. En we gaan wel heel rap richting het einde, want spoelen we even de klok 26 uur vooruit. Dan zit hij er gewoon al op. Ja, dat is wel ontzettend zonde. Maar eigenlijk moet je blij zijn met datgene wat je nu hebt. En nu hebben we gewoon nog een hele lijst van 204 nummers. En om 204 staat Raccoon met Oceaan. Een prachtig mooi liedje waarvoor frontman Bart werd benaderd door Kim van Kooten of hij de soundtrack wilde maken voor de film Alles is Familie. En terwijl er in Amsterdam met de filmmakers over de soundtrack werd gesproken, liep Bart van der Weijden de gang op omdat hij gebeld werd. Hij kreeg het telefoon van zijn zus dat ze niet meer beter ging worden, maar dat ze nog niet dood was, dus dat ze gingen genieten van alles wat er nog was. En dat was het moment dat we te horen kregen dat het niet meer ging, zei hij daarover. Precies het moment dat ik daar was. En toen zijn we gaan schrijven. Dus dit liedje is ook voor zijn zus. Die niet meer beter is geworden. Helaas. Een dubbele lading. Maar wel ontzettend mooi. Dus we gaan naar nummer 204.
1: We vieren 50 jaar Omroep Brabant met het mooiste uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: Dit is de top 1976.

0: 203 is Smoke on the Water van Deep Purple. Er komt nog heel veel moois aan, maar nu voor Jolanda helemaal. Want Jolanda, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Koen.
0: Ja, jij weet wat er aankomt nu, hè, op 202.
1: Ja, dat weet ik zeker.
0: Nou, wat daar zit je echt op te wachten?
1: Ja, ons favoriet liedje.
0: Nou, ons favoriet liedje. Dan moet je eventjes uitleggen voor iedereen die luistert. Want die denkt, hè, Jolanda, die belt die opeens. Waarom is welk favoriet liedje? Wat komt er aan? Je moet een heleboel vertellen. Jolanda, vertel.
1: Nou, Oude Maasweg. Ik ben Rotterdams. Wij zijn Rotterdams. Zijn verhuisd hierheen. Maar dat liedje, toen dat speelde, toen spraken wij altijd af op de Oude Maasweg. Stiekem. 20 jaar geleden. Uh-huh. Om elkaar te kunnen zien.
0: Jij en jou inmiddels... Man.
1: Man.
0: Ja. En ja. Dat was ook altijd rond een bepaalde tijd dat jullie afspraken.
1: Altijd rond 3 uur. Ja. Dus het liedje is echt op ons geschreven.
0: Ja, wel, Oude Maasweg, kwart voor 3 inderdaad. Dus dat is wel weer heel grappig. En het is hartstikke Rotterdams, want de band is Rotterdams. Dus dit klopt inderdaad als een bus, Jolanda.
1: Ja.
0: Dus die kan ook op geen enkel moment, in geen enkel jaar ontbreken in jouw stemlijstje, neem
1: zeker
0: ik aan.
1: Zeker niet. Nee. Dat is de eerste die erin gaat.
0: Heb je dan ook nog wat met het originele Manhattan Island Serenade van Leon Russell? Of is dat, boeit dat eigenlijk helemaal niet voor je?
1: Vind ik ook mooi, maar ik vind de Oude Maas echt mooier.
0: Ja, dat snap ik.
1: Maar dat is echt omdat het op ons is.
0: Nou, zet hem dan extra hard, want hij gaat voor je komen. Ben je zelf gestopt? Waar sta je?
1: Ik sta in Valkenswaard bij MCB.
0: Oké, dus als mensen in Valkenswaard langs MCB rijden, die kunnen jou zien en die kunnen even een toetertje geven als ze toch langs rijden en het horen. Want hier is hij voor jou, je man en voor iedereen die hem ook zo mooi vindt. Dankjewel, hè?
1: Dankjewel.
0: Yo, houdoe.
1: Fijne middag.
0: Houdoe.

0: John Lennon en Imagine. Meer dan prachtig, zou ik zeggen. Hey, zo meteen het nieuws. René, wat zit daarin?
1: Nou, een man die maakt duizenden foto's van zijn buurvrouwen en rangschikt ze dan ook nog eens op kleding. En Apple verhoogt onopvallend de prijzen.

0: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
1: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Roberto, jij zit bij de ANWB en hebt een aardig zicht op de weg. Mag ik hopen althans?
7: Ik ben net binnen hoor.
6: Oké, dus nog een bakje koffie en je moet een beetje wakker worden? Of hoe moet ik dat dan zien?
7: Ik kom uit de tandartsstoel vandaan.
6: Oh jongen, en hebben ze veel kunnen doen? Of?
7: Ja, alle kanalen zijn weer schoon, zeg maar.
6: Oh, verschrikkelijk.
7: Wordt de kanaalbehandeling, ken je dat?
6: Verschrikkelijk. Van de overleveringen. En ik hoop dat ik er nooit aan hoef te beginnen. Maar...
7: Dus mocht het ergens aan liggen, ik sta stijf van de paracetamol.
6: Nou goed, dan is dat het. Hey, geen file terug, hoop ik, maar hier wel is er file.
7: Ja. Ja, langzaam rijden op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel. 5 kilometer, 20 minuten vertraging, komt door een kapotte vrachtauto. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam, 10 minuutjes extra bij knooppunt Sabina. En op de A16 rijden langzaam vanuit Breda naar Rotterdam. 8 kilometer file bij afrit Dordrecht Centrum, 10 minuten vertraging daar.
6: Dankjewel.
3: Omroep Brabant.
6: Dan kijken naar het weer. Ja, het is bewolkt. Af en toe een klein streepje zon er doorheen. Maar is mij beloofd, het gaat niet regenen. Maximaal een graad of 19 zijn. René, het nieuws.
8: Een man van 38 uit Almkerk is veroordeeld voor het bezit van kinder- en dierenporno. Dat schrijft het Brabants Dagblad. Op twee harde schijven vond de politie ruim 75.000 afbeeldingen. Ook ontdekte de politie een map met meer dan 5.000 foto's van buurvrouwen. Die waren gesorteerd op naam en omschrijving van de kleding die ze droegen. De man ontkende dat hij verantwoordelijk is voor de bestanden, maar de rechtbank gelooft dat niet. Hij krijgt 6 maanden cel, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur. Peter Gillis wil voorkomen dat 3 van zijn vakantieparken via een online veiling worden verkocht. Reden is dat Park Prinsenmeer in Ommel niet voor de juiste waarde is getaxeerd, vertelt zijn advocaat.
9: Wij willen graag een uitstel voor de veiling, zodat we zelf in staat zijn om een nieuw taxatierapport op te laten stellen dat wel de juiste waarde reflecteert. Ja, en wat dus ervoor zou zorgen dat die parken niet te goedkoop kunnen worden gegund en waardoor de hoogste verkoopopbrengst mogelijk is.
8: De parken dreigen gedwongen verkocht te worden omdat Gillis betalingen heeft gemist aan een geldverstrekker van Roy Meet uit Helmond. Daar had Gillis miljoenen van geleend. Een kwart van de familierechtadvocaten heeft te maken met bedreigingen. Dat blijkt uit een enquête van RTL en onderzoeksplatform Investico. Deze advocaten staan mensen bij die te maken hebben met bijvoorbeeld huiselijk geweld. Deze familierechtadvocaat vertelt bij RTL dat ook zij werd geïntimideerd.
10: Ik werd 2 weken terug gebeld door een meneer. Hij zei tegen mij, kankerhoer. En je zult wel zien, ik zie mijn kinderen niet door jou. Zulke mannen denken dan dat de vrouw de keuze maakt om uit elkaar te gaan door een advocaat. En hij zei iets van, ik sta in brand, ik sta in vuur. En als jij dit niet oplost, dan zal mijn vuur jou bereiken.
8: De parken dreigen, familierechtadvocaten soms minder zaken aan. Ja, dan een berichtje van alle Apple-fans. Ben je zelf een Apple-fan?
6: Zolang het betaalbaar is.
8: Dan zal de bericht inderdaad niet helpen. Apple heeft de prijzen van meerdere oudere iPhones namelijk stilletjes verhoogd. De meeste toestellen zijn ongeveer €150 duurder geworden. Maar sommige modellen stegen zelfs met honderden euro's, zoals €350. Nou, Apple verhoogde prijzen kort nadat het nieuwe product op de markt bracht, zoals een opvouwbare iPhone. En die kost dan weer iets van €2000 volgens mij. Volgens een expert kan het komen door de stijgende kosten van geheugenchips, mede door de grote vraag vanuit de wereld van kunstmatige intelligentie.
6: Ja, en het is gewoon onwijs lelijk, hè? Want vaak voelt dan iets goedkoper, het tweede product, als het eerste product heel duur is. En dan voelt het goedkoper en denk je, oh ja, dan heb ik toch nog best een goede deal. En ondertussen verhogen ze gewoon die prijzen.
8: Het is maar meestal werkt het ook wel zo, toch? Ik wil zelf graag een fotocamera kopen van een bepaald merk.
6: Ja.
8: En ik heb echt bewust gewacht tot het nieuwe model uitkwam. En toen ging dat andere model ging.
6: Ja, meestal, nee, dat klopt. Maar nu denk je, oh, er is weer nog een duurder model. En dan denk je, oké, dan ga ik niet voor dat model. Dan ga ik het model daaronder. Dat zal wel goedkoper zijn. Terwijl, en dan verhogen ze stiekem, zeg maar, een beetje de prijzen. En dat is dan wel lelijk.
8: Ja, dat is zo.
6: Hey, René, dankjewel. Tot later, jongens.
8: Tot zo weer. Houdoe.
11: Elf dagen lang de top 1976.
6: En met nu Rob de Nijs aan Malle Babbe en daarna Supertramp met Fool's Overture.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Ja, dit is wel een bijzonder hoor. Het gaat over de Tweede Wereldoorlog, Fools Overture. In Engeland en wat men ervan geleerd heeft. En naast de eigen songteksten van de band is er onder andere een aantal stukken uit een van de beroemde toespraken van Winston Churchill te horen in dat liedje. En dat maakt hem wel heel bijzonder. Je hoort hem bij Omroep Brabant op 199.
1: Tot 1976, Overzicht.
0: Hey, dan is dit een logische opvolger. Jazeker, wat Overzicht. De laatste 10 gedraaide platen. Adele op 209 en Rolling in the Deep. André Hazes, zij gelooft in mij, op 208. En op 207 Tom Jones met Green Green Grass of Hope. Eagle van ABBA op 206 en Bruce Springsteen met Dancing in the Dark, een plekje daarboven. Daar weer boven Raccoon Oceaan op 204 en 203 Deep Purple Smoke on the Water. Oude Maasweg van Amazing Stroopwafels 202 en op 201 John Lennon en Imagine. Rob de Nijs met Mallebabbe op 200. En inderdaad, de laatste honderdtal is 199. Supertramp met Fools Overture. En die hoorde je zojuist. Dan nu naar de man die 7 pakjes per dag rookte om zijn stem te krijgen zoals hij was. Barry White, you're the first, the last, my everything.

0: Ronnie komt er zometeen aan. Maar ik weet niet, hij staat nog te stofzuigen. Dus dat komt zometeen wel. I Want to Break Free van Queen. Heel veel plezier zometeen bij het vervolg van de Top 1976.
1: Straks meer Top 1976.
2: Omroep Brabant.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
15: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl.

0: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scootme, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan voor de verkeersinformatie naar Robert Vriezen van de ANWB. Robert, goedemiddag.
5: Hi Ronnie, goedemiddag. Nou, we beginnen rustigjes aan. Hoor. 1 file heb ik te melden in Noord-Brabant en die staat op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht Centrum. 4 kilometer, 10 minuten vertraging.
4: Nou, was even een vluggertje, dankjewel.
5: Ja, precies.
4: Tot later, zo. Hoi hoi.
1: Top 1976.
4: Ja, de 1 na laatste dag, top 1976. Ga vandaag en morgen vooral nog extra genieten van al die mooie liedjes die in de lijst staan. Want morgen dan is het echt sloes afgelopen. Finito. Nog gewoon even niet aan denken. Komende uur zijn deze liedjes aan de beurt.

0: 1976.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeelhaartjes.nl.
9: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
10: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
11: voordeeluitjes.nl.
12: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custers draait het om verspanen en precisie. Custers is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijkustersos.nl.
13: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
0: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
14: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
0: Top 1976. Nummer 106.

0: zonder enige twijfel een power classic dit. Bryan Adams and the Summer of 69.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Ronnie Balk.
0: En Bryan Adams was te vinden op nummer 196. Hij staat 6 keer in de lijst. En zojuist hoorde je zijn aller, maar dan ook zijn allerhoogste notering. Opgestemd door Mario Neven, Nicole van Griensven en Janne Lodewijks. En heel veel andere mensen. Want anders dan kom je namelijk niet in deze lijst. Ja, zoals gezegd zojuist, hè, de één na laatste dag alweer van de top 1976. Jouw top 1976, want jij hebt hem samengesteld. En dat is door heel veel, maar ook vooral heel veel verschillende mensen gedaan. En daarom is het ook zo'n unieke lijst geworden. Het is een lijst waar we met z'n allen hartstikke trots op mogen zijn. En die we de afgelopen week met heel veel plezier hebben mogen afspelen voor je. Een lijst die volgens Gerard een gouden omlijsting verdient, lees ik in de app. Nou, ben ik het eigenlijk wel mee eens, Gerard. Dankjewel voor je berichtje. 06-573-28203. App staat gewoon wagenwijd voor je open. Misschien ook wel tof om even te horen via de app waar je op dit moment aan het luisteren bent naar die top 1976. Een fotootje erbij mag ook allemaal. Vinden we hartstikke leuk. Dan hebben we ook een beetje een idee hoe jij erbij zit of ligt of in wat voor positie dan ook. Dus waar ben je lekker aan het luisteren? Laat het even weten via de app. Nou, we hebben nog 195 prachtige liedjes te gaan als je het mij vraagt. We gaan zo meteen naar de man die ons op 16 maart vorig jaar is ontvallen. En dat had alles te maken met die vreselijke ziekte Parkinson. Een ziekte die je echt totaal compleet opvreet. Ik heb het natuurlijk over Rob de Nijs. Nou, ontzettend mooi om te zien dat hij met 13 nummers in de lijst staat. We gaan hem nog 5 keer horen tijdens de finale van deze lijst. Te beginnen met nu op nummer 195, Alles wat ademt.
1: Ooit zoveel mooie nummers in één lijst gehoord?
2: Jij bedankt voor het stemmen.
1: Dit is de top 1976 op Omroep Brabant.

0: 50 jaar. En dat vieren we met de top 1976.
1: Met de 1976 mooiste nummers uit 60 jaar popmuziek. Omroep Brabant.
0: Nummer 194.

0: Wel ontzettend grappig hoe een optreden in een tv-show kan leiden tot een duet samen.
1: De 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
0: Want dat is het verhaal achter dit liedje van Albert West en Albert Hammond. Het duo ontstond dus door een tv-optreden. Want Albert West die presenteerde in de jaren 80 tv-programma. Dat heette De Show van de Maand. En daar ontving hij dus die Britse Albert Hammond. Nou, die ontmoeting, het klikte gewoon, weet je. Uiteindelijk leidde het tot hun duet. En ze hadden het gewoon leuk samen. En ze traden ook nog wat op, links en rechts met z'n tweetjes. En dit werd uiteindelijk een hele grote hit in de hitparade. Nummer 3 zelfs in Nederland. Give a Little Love. En een mooie notering voor Albert en Albert op 194. Ik zei net, laat even weten in de app waar je aan het luisteren bent. Hè. Eventueel met een foto erbij, dan hebben wij ook een beetje een indruk. Nou, daar heb ik niet tegen Dovermans oren verteld. Harriette, die luistert lekker in de auto met een prachtige mooie selfie erbij. Handjes aan het stuur, Henriette, zeg ik, maar wel lekker blijven luisteren. Pascal, die zit op de scheepswerf Gerlien van Tiem in Druten. Daar is hij aan het luisteren. Betty, lekker tuinieren met de top 1976 op de achtergrond. Met natuurlijk ook een tuinierfoto erbij. Edwin, die heeft een kwast in zijn handen, dus die is denk ik lekker aan het verven en aan het luisteren naar deze lijst. Stef is een hondje aan het uitlaten. Lief hondje, daar heeft Stef. Heerlijk. Oh, ik hoop dat hij ook een beetje luistert. Naar jou dan. En naar de top 1976. En Jolanda, die is onderweg naar huis in Geldrop en daar weer gewoon lekker verder luisteren. En ik zie een foto van haar radiodisplay. Ze heeft hem inderdaad op de goede zender staan. Nou, dankjewel allemaal voor jullie berichtje en ook al die andere mensen. Ik ga zoveel mogelijk ook berichtjes beantwoorden. Dus als je iets leuks te melden hebt, laat het dan vooral weten via de app 06-573-28203. We gaan naar een band die 3 keer in de lijst staat. Het is de band Within Temptation. Het is nu hoog tijd voor hun allerhoogste notering. En dat nummer dat heet Ice Queen. In eerste instantie werd het eigenlijk bedacht als het nummer Believer. Maar later heeft Sharon den Andel toch verteld dat de titel werd veranderd naar Ice Queen. Omdat dat beter zou aansluiten bij het thema van het album Mother Earth. En zo geschieden. Luister even mee.
1: Dit is de top 1976.
2: Omroep Brabant.

0: En ook Tour Unlimited staat uiteraard in de top 1976. In dit geval met No Limit op nummer 192.
1: Top 1976.
0: En daarvoor hadden we Within Temptation en Ice Queen. De hoogste notering op 193. En gitarist Robert Westerholt heeft dat nummer ooit een kerstliedje genoemd. Hij vond het een kerstliedje. Andere mensen dachten eraan. Hij vond het een kerstliedje. Goed, ik heb er nog één richting 3:30. Zometeen het nieuws met René. En dat is het prachtige stemgeluid van Richard en Karen Carpenter. 4 keer in de top 1976. En dit is, denk ik terecht, hun allerhoogste notering op 191. Het loopzuivere Top of the World.

0: Op nummer 191 in onze top 1976. De hoogste notering voor Richard en Karen Carpenter. The Carpenters en On Top of the World. We gaan richting het nieuws. Nieuws krijg je zo meteen van René. Wat zit erin, René, zo?
1: Nou, studenten die betalen te veel voor kamerhuur en je kleren wassen met water uit de sloot. Nou, hier in Brabant testen ze het.
2: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
3: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
4: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
5: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
0: 2 minuten over half 4. Hoe is het met de files op de weg? Annemieke van de ANWB, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Ja, je hebt de langste vertraging nu op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Hendrik Ido Ambacht doe je er een kwartier langer over. En op onthoud op de A58 Breda richting Tilburg voor knooppunt Sint-Annabos heb je 10 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, vanmiddag droog met wat wolken. Zo nu en dan ook een zonnetje. Temperaturen om en nabij de 20 graden. Vanavond dan wisselen wolken en opklaringen elkaar af. En vannacht dan neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het westen regenen. En dan koelt het af naar zo'n 12 graden. En voor het nieuws gaan we naar René Snippert.
1: Studenten in Brabant betalen vaak honderden euro's te veel voor een kamer. Dat blijkt uit onderzoek van het radioprogramma Argos. In Brabant komt Tilburg het slechtst uit het onderzoek. Daar is 70% van de bekeken kamers te duur.
8: Ik vind dat een hoop. Ja, echt een hele hoop.
9: Het was of dit, of geen kamer hebben. Ja, dan kies ik toch voor dit.
8: Want dat was bij mij ook eerst het geval. Maar toen zijn we naar de huurcommissie gegaan. Dus toen is de prijs een stuk verlaagd.
10: Ja, die prijzen die moeten omlaag. Ik wil liever het iets minder betalen voor mijn kamer. Want ik wil wel gewoon in de buurt van mijn studie willen wonen.
1: Breda volgt daarna als slechts scorende. En in Eindhoven is bijna de helft van de kamers te duur. Op de Icaruslaan in Eindhoven zijn twee auto's op elkaar gebotst. Door de klap sloeg een van de wagens over de kop en kwam ondersteboven op het wegdek terecht. Omstanders haalden de inzittenden uit de auto. Eén persoon raakte gewond. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier, voormalig hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD in Amsterdam, tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was maar één arts die bron- en contactonderzoek deed. In korte tijd moesten honderden mensen worden opgeleid. Ze pleit voor betere voorlichting.
11: Dat we dus in de scholing, op de basisschool of op de middelbare school, net zoals we nu een mooi weerbaarheid thema hebben, waar we iedereen in mee proberen te nemen, dat we daarin ook goed uitleggen wat het inhoudt en wat mensen zelf kunnen doen tijdens een nieuwe pandemie. Want dat die er gaat komen is een feit.
1: Wel zei ze dat het niet duidelijk is wanneer zo'n pandemie komt. In de nieuwe wijk Grote Wielen in Noord in Rosmalen wordt onderzocht of woningen straks naast drinkwater ook huishoudwater kunnen krijgen. Dat water wordt gezuiverd uit de sloot en kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld de was, het doorspoelen van het toilet en het besproeien van de tuin. Met de tweede waterleiding in de huizen kan het drinkwaterverbruik mogelijk met bijna 40% worden verminderd. De gemeente Den Bosch, Brabant Water en bouwbedrijf Heijmans bekijken de komende maanden of het plan haalbaar en betaalbaar is.
0: Gaan we vast nog meer over horen. Dankjewel René, tot over een nieuwe keer voor een update.
12: Goedemiddag!
13: 11 dagen lang de top 1976.
0: En we zijn toegekomen aan nummer 190, The Sound of Silence. Hier is Disturbed in de lijst.

0: het stemlijstje van John Bierkens. En die zegt er ook wel heel erg duidelijk bij: eigenlijk vind ik deze veel beter dan het origineel. People writing songs that voices never share. Ja, en dit is het origineel, hè? No one dare. The Sound of Silence. Disturb the sound. Van Simon & Garfunkel gaan we later nog horen in deze lijst op nummer 18.
1: Tot 1976, overzicht.
0: Ik denk dat jij ook wel van overzichtelijkheid houdt in het leven. Dus ik denk, laten we er gewoon weer even een overzichtje tegenaan knallen. We hebben namelijk weer een heleboel leuke liedjes gehad. Op nummer 200, meezingen met Rob de Nijs, Malle Baba, bij Koen was dat nog. Supertramp, Fool's Overture op 199. Barry White, The First, The Last, My Everything op 198. 197, ik had hem ook graag gedraaid. Maar goed, hij was voor Koen, oké. I Want to Break Free van Queen. Op 196 de eerste in dit uur. Bryan Adams and the Summer of 69. Prachtige Alles wat ademt van Rob de Nijs op 195 te vinden. Albert en Albert. Albert West en Albert Hammond. Ontstaan doordat Albert Hammond optrad bij Albert West in een tv-programma. Ze hadden een klik en ze maakten een liedje. Werd ook nog een hele grote hit. Give a Little Love op 194. 193 Within Temptation en Ice Queen. 192 Too Unlimited en No Limit. Een lekkere 19 in de lijst, heerlijk. En erachteraan, en dat kan alleen maar in deze top 1976... Hè, van de stampende 90's, gewoon naar de prachtige jaren 70... het ontzettend mooie stemgeluid van Richard en Karen Carpenter. The Carpenters on Top of the World, te vinden op 191. Zullen we lekker doorgaan? Want er zijn heel veel mensen die kijken uit naar het volgende liedje. En dat snap ik ook wel. Gevoelig mooi liedje van Coldplay.
1: De top 1976.

0: En zo was het gewoon weer in één keer 1975. Hè? Het jaar voordat Omroep Brabant ontstond. Dat was namelijk in 1976. Bob Marley en The Wailers. No Woman, No Cry.
1: De top 1976.
0: En dat nummer was te vinden op 188 en daarvoor op 189. Ja, dat is een liedje waar heel veel mensen naar uitkeken als ik zo in de app lees. Coldplay, Fix You. Chris Martin die schreef Fix You als troost, hè, voor zijn toenmalige vrouw Gwyneth Paltrow. Haar vader die overleed in 2002. En ze was echt helemaal kapot van verdriet gewoon. En Chris Martin vroeg haar steeds, wat kan ik voor je doen? Hoe kan ik jou in hemelsnaam helpen? En haar antwoord, hou me vast, jij bent de enige die mij kan fixen. Nou, je voelt hem aankomen. Zo ontstond uiteindelijk het prachtige Fix You van Coldplay. Een liedje dat absoluut hoog genoteerd hoort te staan in deze lijst. En dat is ook gebeurd. Dankzij jouw stemlijstje misschien wel op 189. Ik duik toch even in de app, want het regent echt allerlei leuke berichtjes. We zijn nog niet klaar, hè, met de lijst. Maar mensen die vinden het nu al de moeite waard om toch even te laten weten dat het heerlijk is om te genieten van de top 1976. René van Erp. Hij zegt, ik krijg er gewoon goede zin van. Gerry, heerlijk top 1976 luisteren tijdens het werk. Lekker van de hak op de tak, zo gevarieerd. Het is echt genieten. Dankjewel Omroep Brabant voor dit unieke cadeau. En wat mij betreft nog minstens 50 jaar erbij. Nou, wat ons betreft ook, Gerry. En dan pak ik er nog eentje. Corrie die appt nog maar één dag. En dan is het klaar. Oeh, dat klinkt dan wel heel dramatisch, Corrie. Kunnen jullie volgende week niet gewoon opnieuw beginnen? Het is zo'n ontzettend fijne muziek. Ik zit er heerlijk van te genieten. Bedankt in ieder geval alvast voor al die fijne uurtjes. Groetjes van Corrie. Nou, dat soort berichten, ze komen allemaal binnen. En duidelijk is dat Brabant heerlijk aan het genieten is van deze fantastische top 1976 die jullie hebben samengesteld. Meekijken kan, als je nieuwsgierig bent wat er nog allemaal gaat komen vandaag. Hè, want John die is er straks nog na 6 uur en vanavond vanaf 9 uur zit Stef hier, dus we gaan nog door tot middernacht. En er staat nog echt heel veel moois op het menu. Zoals deze. Ja, ik pak de gitaar er maar even bij. Het is er eentje van Bon Jovi uit 1993. Uiteraard horen die mannen ook regelmatig terug te komen in deze lijst. En dat gebeurt gelukkig ook. In dit geval op nummer 187 met Bed of Roses.

0: Ja, er zijn heel veel artiesten die gaan goed op alcohol. Hè? Alcohol in combinatie met het schrijven van een grote hit. Dat werkt soms heel goed bij mensen. Nou, in ieder geval wel bij Jon Bon Jovi. Want die schreef hem met een gigantische kater. Hij had een flink feestje gehad in Los Angeles. Dat is het verhaal althans. En hij kwam in zijn hotel terug. En daar stond zo'n verrijdbare piano, weet je wel. Voor bruiloften. Die stond daar in de lobby. Ja, hé. Hey, en het is Jon Bon Jovi. Dus die belde even naar de receptie. Hé, hey, jongens, kunnen jullie dat ding even mijn kamer inrollen? En die ging daar een beetje zitten pingelen op die piano. En uiteindelijk ontstond dus A Bed of Roses, het liedje dat je net hoorde. En dat is een beetje het verhaal achter dit nummer. En dat is ook wel mooi om dat gewoon eens een keer te horen. In plaats van alleen maar het liedje. Op 187 zijn ze te vinden, Bon Jovi. We gaan verder zo direct uiteraard na 4 uur. En dan met nummer 186. Wat zou daar staan? Nou ja, laat je gewoon verrassen zo.
1: Straks meer Top 1976. Op Brabant.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
9: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
8: NRV.
9: Waar vraag je dat?
8: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
9: Wij?
8: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
10: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: NRV.
12: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
13: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
14: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
15: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
16: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
15: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: En voor het verkeer gaan we naar Robert Vriezen, die is van de ANWB. Goedemiddag, Robert.
20: Goedemiddag, Ronnie. 100 kilometer file staat er in Noord-Brabant, maar gelukkig niet al te veel gekkigheid. Ja, er zijn twee rijstroken dicht op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Dat is op knooppunt Deil. Daar is een ongeluk gebeurd. Vanaf Zaltbommel 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Kwartiertje extra op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Daar staat bij Zaltbommel 10 kilometer file. Vanaf Culemborg rijden er langzaam. Dan de A50 Arnhem-Os. 10 minuten vertraging bij Ravenstein. En ook 10 minuten vertraging als je over de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg rijdt. Want er staat 3 kilometer file tussen Best en Oorschot.
19: Dank u.
21: Top 1976.
19: Ja, geniet. Want voor je het weet is het gewoon voorbij. Hè? Morgen dan hebben we de nummer 1, zal ik maar zeggen, al gedraaid. Zie ik nou. Dan hebben we hem al... Nee, daar denken we nog even niet aan. Een nieuw uur feest op je radio. Het komende uur deze liedjes.

0: 1976.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een staalopstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
13: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
14: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
13: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
15: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
0: Nummer 186.

0: mag je nu je best mee beginnen.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Ronnie Balk.
0: Op 186 AC/DC, A Whole Lotta Rosie. Als je vroeger een beetje hebt opgelet op school, dan weet je dat AC staat voor wisselstroom en DC voor gelijkstroom. Ik zal je niet vermoeien met wat het precies is, want dat zal je waarschijnlijk worst wezen. Zolang je telefoon maar oplaat, denk ik. Hè? Dat denken de meeste mensen. Dus daar ga ik je ook niet lastig mee vallen. Wel een mooie notering voor deze bed. Ik had eigenlijk een beetje verwacht dat dit misschien wel de hoogste notering zou zijn voor AC/DC. Maar dat is niet zo, want we gaan ze nog twee keer horen met Thunderstruck en Highway to Hell later in deze lijst. Dus de radio gewoon lekker aanhouden. Morgen, ik zei het net al een beetje, hè, op dit tijdstip, dan zit de lijst er alweer op. Want je hoort morgen net voor 4 uur de nummer 1. En daarna hebben we overigens nog wel 2 uur gewoon een keigezellige afterparty, waarbij jij ook echt gewoon wel nodig bent. Hè? Want een afterparty vier je natuurlijk niet alleen. Dat doe je samen. En daar heb ik jou morgen ook gewoon lekker bij nodig. Afgelopen week had ik al de Feyenoord-song van Lee Towers, You Never Walk Alone. En ik ben eigenlijk ook best blij dat ik het officiële PSV-liedje even kan draaien.
2: De top 1976. Omgekeerd.

deze Bonnie Tyler. En wij draaiden de uitvoering van Tina Turner. En wat ik je al zei, afgelopen week had ik al de Feyenoord song You'll Never Walk Alone van Lee Towers. Dat doet soms best pijn als je fan bent van een diehard fan dan van een andere voetbalclub, om die dan uiteindelijk op de radio te horen. En misschien ben je wel diehard fan van PSV. Nou, in dit geval, Simply the Best, dat kunnen we toch wel bestempelen als een PSV-nummer op 185. Dat was natuurlijk muziek van Tina Turner. Ik heb een lekker lang liedje voor je. Een liedje van een man die 10 jaar geleden overleed, 21 april 2016. En het liedje, dat is het prachtige Purple Rain. Ooit ontstaan als een soort country nummer. Prince die wilde het zelf eigenlijk aanvankelijk aan Stevie Nicks geven. Maar ja, het lukte hem niet om er echt een tekst op te schrijven. Uiteindelijk hielp The Revolution hem het nummer tijdens een hele lange jam sessie om te vormen tot die epische rockballad die wij allemaal kennen. Nou, Prince, dat kleine manneke, met een ontzettend groot muzikaal cv, staat 6 keer in de top 1976. En nu met de extra lange uitvoering van Purple Rain op 184.

0: NCC. Donna was eigenlijk bedoeld als een soort parodie op alle zoetsappige doo-wop liedjes uit de jaren 50. Godly en Cream van 10cc, die maakten er expres een heerlijk overdreven liedje van. Met de hoge falsetstem en de diepe basstem. En dat resulteerde uiteindelijk in dit nummer. Donna op 183. We gaan naar René, want die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zometeen, René?
1: Nou, mannen blijven vastzitten voor een schietpartij. En dit trucje doen oplichters in Italië. Je hoort zo meer.
2: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.

0: met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de Musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
1: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue.
2: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
4: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
5: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
6: Voordeeluitjes.nl.
4: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
7: Verkeersinformatie, Robert Vriezen van de ANWB. Waar staan de files in Brabant?
8: Nou, op een paar verschillende plaatsen, 140 kilometer bij elkaar. Maar de A2 die springt er wel uit, hoor. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 17 kilometer tussen Rosmalen, West en knooppunt Del. Uur vertraging daardoor. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En werkzaamheden bij Zaltbommel op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Daardoor 13 kilometer file vanaf Culemborg. 20 minuten oponthoud.
7: Dankjewel.
9: Omroep Brabant.
7: Het is droog met wat wolken. Zo af en toe ook een zonnetje. Temperatuur zo'n 20 graden. Vannacht dan neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het westen regenen. En dan koelt het af naar een graad of 12. Er wordt nieuws naar René.
10: Twee mannen uit Breda van 18 en 22 jaar blijven 2 weken langer vastzitten voor hun mogelijke betrokkenheid bij een schietpartij in de Tolbuurstraat in Breda. Bij de schietpartij in augustus raakte een man van 20 uit Dordrecht gewond. Volgens de politie gebeurde dat na een vechtpartij. Daarbij zou een van de verdachten een vuurwapen hebben gebruikt. Peter Gillis begrijpt dat 3 van zijn vakantieparken gedwongen worden geveld. Toch wil hij dat via de rechter gaan voorkomen. De realityster vindt dat park Prinsenmeer in Ommel voor een te laag bedrag is getaxeerd.
11: Notabene door dezelfde taxateur die het eerdere rapport heeft gemaakt van, ik dacht uit mijn hoofd, 37 miljoen. Die taxeert nou op 16 miljoen 800.000. De taxatie zit niet goed in elkaar. Nou, wij willen gewoon een tegentaxatie doen, maar daar hebben we wel even tijd voor nodig.
10: De gedwongen veiling komt er op initiatief van geldverstrekker Van Roy Meet in Helmond. Daar had Gillis miljoenen van geleend en hij heeft niet voldaan aan zijn betalingsverplichting. 8 maanden na een grote explosie in een steeg in de binnenstad van Utrecht gaat het straatje weer open. De gemeente was daarbij wel vergeten om de omwonenden te informeren. Nu de schotten worden weggehaald, worden ze ineens weer geconfronteerd met deze rampplek. Deze buurtbewoner hoopt dat de gemeente dat voortaan anders aanpakt.
12: Meer samenwerking, meer coördinatie, overleg. En een beetje denken aan ons, aan de bewoners. Wat dat voor ons betekent. Ik vind het ongelooflijk, echt waar.
10: In januari waren er in de binnenstad 2 grote ontploffingen. Daarna brak brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Buurtbewoners maken zich zorgen over hun veiligheid. De oorzaak van de explosies wordt nog steeds onderzocht. Dan een verhaal uit andere media. Want voor alle mensen die nog in het staartje van de zomer op vakantie gaan, toeristen die naar Italië gaan worden gewaarschuwd voor een nieuwe dieventruc met een briefje van €50. Criminelen leggen het geld onder de ruitenwisser van een geparkeerde auto, zodat bestuurders uitstappen om te kijken wat er aan de hand is. Terwijl de bestuurder uit is gestapt, kunnen de dieven spullen uit de auto pakken of zelfs met je auto er vandoor gaan. Automobilisten krijgen het advies om bij iets verdachts niet direct uit te stappen, maar eerst naar een veilige plek te rijden en daar de auto te controleren.
7: En vervolgens dat briefje van 50 in je zak te steken, wat waarschijnlijk
10: nep is. Ja, het is een nepper natuurlijk. Hè? Het is een nepper. Ja, kun je wel gebruiken voor Monopoly.
7: Nou wel. Hey, dankjewel René, tot over een uurtje weer voor een update.
13: Goedemiddag.
7: Door met de lijst.
14: 11 dagen lang de top 1976.
7: Want daar is hij weer, onze grote vriend Albert West op 182. Put your head on my shoulders.

0: ontzettend indrukwekkend liedje waarop heel veel is gestemd. Misschien wel door jou en daarom een mooie notering in onze top 1976. Vorig uur hoorde je nog Alles wat ademt, hè, van Rob de Nijs. En dit was Zo zal het zijn op 181. Hij staat 13 keer in de lijst en hierna ga je hem nog 3 keer horen. Daarvoor de man die ook wel bekend stond als de koning van de covers. Hè, want daar was hij niet vies van. Ginny Come Lately, Tell Laura I Love Her. Put Your Head on My Shoulder, I Love You Baby. Allemaal covers van oude Amerikaanse hits gedaan door Albert West. Nou, zojuist hoorde je een cover van Paul Enka op 182.
1: Top 1976, overzicht.
0: Ja, misschien wel lekker om dan de boel gewoon weer even overzichtelijk te maken, zodat het ook een beetje rustig blijft in je hoofd. Hè. Meekijken kan via omroepbrabant.nl/top1976. Ja, de nummers die vliegen voorbij en dan te bedenken dat we er morgen alweer gewoon doorheen zijn. We hebben er 10 gehad op 190. Disturbed en The Sound of Silence. Op 189 Coldplay. Het waanzinnig mooie Fix You. 188 Bob Marley and the Wailers. No Woman No Cry. Bon Jovi met Bed of Roses op 187. 186, de eerste dit uur. Ja, dat was er eentje uit de categorie Gooi Je Haar Los. AC/DC en Whole Lotta Rosé. Tina Turner en Simply the Best op 185. 184 Prince and the Revolution. Een lekkere lange uitvoering van Purple Rain kreeg je gewoon voor je kiezen. Hè. Dik 8 minuten was dat. En dan dat zoetsappige liedje van 10cc. Oh, Donna! 1972. Op 183 stond hij. Op 182 Albert West en Put Your Head on My Shoulder. En zojuist dus Rob de Nijs en Zo zal het zijn. En die gaan we dus nog vaker horen in deze lijst. Dat mag inmiddels wel duidelijk zijn. Zullen we lekker verder gaan met al die mooie muziek die we nog voor je hebben klaarstaan? Tijd voor wat werk uit onze provincie.
2: Omroep Brabant bestaat 50 jaar en dit is ons cadeau aan jou.
3: Radio op zijn best.
1: De top 1976.
3: Omroep Brabant.
4: Chef Naaikes van de Vultpoepers hier. Je luistert naar de top 1976.
2: Ooit zoveel mooie nummers in één lijst gehoord?
1: Jij bedankt voor het stemmen.
2: Dit is de top 1976 op Omroep Brabant.

met zanger Jeff Nike is natuurlijk, die nog even een boodschap had voor iedereen en ook voor ons. Dat vinden we hartstikke tof natuurlijk. Een liedje waarop gestemd is door Toos Jacobs. Die denkt, ik heb hele mooie herinneringen aan de optredens van de Vulpoepers. Die heb ik heel veel zien optreden. Er is veel op gestemd en daarom op 180 in onze lijst. En zojuist, ja, Frans Bauer en Kafke. Mooie combinatie van die twee. Die ontstond eigenlijk dankzij de zoon van Frans Bauer. Want Frans had zelf nog nooit van Kafke gehoord. Maar Frans Junior, die kwam thuis uit het café. Die zei, ja, pap, je moet toch misschien eens een liedje gaan maken met Kafke. Ja. Frans gaan luisteren. Dacht, ja, laat ik dat maar gewoon gaan doen. En van Brabant naar Bordeaux werd uiteindelijk een feit. En werd op de single gezet. En werd uitgebracht. En wat een leuk liedje. Te vinden in onze lijst op 179. Bordeaux zal het misschien wat beter weer zijn. Je moet niet in Italië zijn, zie ik hier in de app. Want we krijgen een berichtje. Hallo, hier een berichtje uit Italië. Het weer is hier helaas sinds gisteravond niet veel soeps. Hevig onweer, zoals we lang niet hebben gehad. Maar niet getreurd, we genieten al de hele tijd van de top 1976. Een prima tijdverdrijf in de tent. Ja, dat heeft ook wel wat, vind ik. Als je in een tent zit en het regent, het klettert zo lekker tegen dat doek aan, weet je, en een radiootje aan. Het heeft iets romantisch op de een of andere manier voor mijn gevoel. Zeker met zo'n mooie lijst op de radio. Als het goed is, zeggen ze erbij, klaart het morgen weer op en kunnen we weer van het zomerweer gaan genieten. Succes jullie nog met de laatste uurtjes. Groetjes van Marloes en Wilco. Nou, die laatste uurtjes hebben we gelukkig morgen pas. Hè. Morgen vlak voor 4 uur, dan is de nummer 1 te horen. Want we mogen nu nog 178 fantastisch mooie liedjes draaien die jullie allemaal de lijst in hebben gestemd. En het volgende liedje is er een van een band die er 15 keer in staat. En alleen het intro al.

0: Straks meer Top 1976. Omroep Brabant.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Hey Raymond!
7: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Hey, Raymond!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
13: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
14: Ze vallen weer. Onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer. Onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Mmm, het wordt weer gezellig in huis.
15: Met Rousseau chocolade.
14: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
16: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
14: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
16: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
17: Mijn papa verkoopt stoelen.
18: In Mil, Reuzel en Riethoven.
19: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
20: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
21: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wiel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, daar zit Robert Vriezen. Goedemiddag, Robert.
10: Hi, Ronnie. Goedemiddag. Een redelijk drukke spits in onze regio. 150 kilometer file bij elkaar. Maar in de meeste files is de vertraging niet meer dan een kwartier. Twee files, die geven wat meer vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht. Nasleep van een ongeluk bij Waardenburg. Vanaf knooppunt Hintham 11 kilometer en een half uur oponthoud. Maar de weg is daar wel weer vrijgegeven. Een kapotte auto blokkeert twee rijstroken van A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Daardoor file rijden over 8 kilometer tussen Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder. Met bijna een uur vertraging.
9: Dankjewel.
22: Top 1976.
9: Ja, zometeen verder met de lijst met op nummer 177... de sloper uit Tiel met zijn hoogste notering. En verder ga ik je het komende

0: 76. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.

0: kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
0: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
3: Corto Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
4: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
5: Corto Clinics. Persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
2: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
6: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
7: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
8: SVK Benelux.
7: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
9: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
10: Daarom trakteren we je 11 dagen lang de top 1976.
11: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
9: Nummer 177.

0: En uiteindelijk, ja, een eigen carrière als zijnde Frans-Duits. Pierre Cardner die schreef het nummer dat je net hoorde voor Hazes. Maar Frans-Duits nam het in 2005 op. En het was meteen zijn allereerste liedje dat hij ooit in een soort officiële platenstudio opnam. Het werd een dikke hit voor hem. En daarom staat hij ook op 177. Jij denkt maar dat je alles mag van mij in de top 1976. Ja, een nieuw uurtje. Uur 161 alweer. Ik heb net even zitten rekenen. Uur 161 met jouw muzikale smaak op de radio. En we kunnen denk ik wel concluderen dat met die smaak weinig mis is. Het is gewoon echt de meest unieke lijst van Nederland. Dat durf ik gerust te zeggen. Want het is een feestje om ook al die liedjes te mogen draaien. Van links naar rechts vliegen we qua jaartallen, maar ook qua genres. Dat is zo ontzettend uniek aan deze top 1976. John die stuurt een appie, die zegt, nou Ronnie, één ding weet ik zeker. Oh, dit klinkt ook zo herkenbaar. Eén ding weet ik zeker, de lijst die gaat net zo snel als met een vakantie. Dat is eigenlijk gewoon veel te snel. Ongelooflijk prachtig, zegt hij, de lijst. En ik ben ontzettend aan het genieten. Nou, laten we dan vooral ook niet te lang wachten met de volgende liedjes. Straks wat vrolijkheid met Dire Straits op de radio. The Walk of Life, die komt er zo meteen aan. Maar eerst een liedje uit het stemlijstje van Johnny Blonk, Marga van der Ven en Lisbeth de Haast. Op nummer 176. Een unieke samenwerking tussen John Denver en Placido Domingo.
1: Dit is de top 1976.

0: Dire Straits en The Walk of Life op 175. En ook die verhalen bij de liedjes.
1: De 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
0: Ja, want volgende verhaal krijg ik dan toch wel een beetje een brok in mijn keel. Want Sjoeltje van de Koevering die heeft gestemd op dit liedje van Dire Straits uit de jaren 80. Hè, The Walk of Life, hartstikke vrolijk nummer natuurlijk. Maar Jultje die schrijft er wel bij. Bij dit liedje denk ik aan papa en ik. Mijn vader is helaas plots overleden toen ik 13 jaar oud was. En dit was ons nummer. Zo herkenbaar. Dit was ons nummer. En dus als ik dit nummer hoor, dan is die weer eventjes heel erg dichtbij. Ja, dat krijg ik toch wel kippenvel van. Dan denk ik, nou, hij was weer even dichtbij, Jules, zojuist, jouw vader in dit geval. Op het liedje van Dire Straits, The Walk of Life, op 175. Dat gaan we ze nog vaker horen in deze lijst, want we hebben namelijk nog maar één dagje eigenlijk. Jawel, ik zit even door de administratie heen te bladeren. Nog 3 keer gaan ze voorbij komen. Dus mensen die van Dire Straits muziek houden, radio lekker aanhouden. En dat zou ik sowieso doen, want het ene mooie liedje na het andere komt voorbij nog. Tot en met morgenmiddag, net voor 4, dan hebben we de nummer 1. En daarna doen we nog gewoon lekker 2 uur lang een afterparty. En nogmaals, een afterparty, die vier je niet alleen. Daar heb ik jou bij nodig. Dus ik hoop dat je morgen ook gewoon lekker blijft hangen na die lijst. Want dan gaan we gewoon nog eventjes een beetje gasduinen in datgene wat er allemaal voorbij is gekomen. We gaan naar een man die ook heel vaak in de lijst staat. En die toch altijd wel een beetje een zomers gevoel bij mij oproept. Ook alleen al hoe die uit zijn ogen kijkt en hoe die zingt. Julio Iglesias staat op nummer 174 met een liedje dat hij opnam in meerdere talen. Naast het origineel verschenen er ook versies in onder meer het Duits, Italiaans en Spaans. En die Duitse versie, die heet dan, ik hoop dat ik dat goed uitspreek, ik ben niet zo goed in Duits, hè. Wenn ein Schiff vorüberfahrt. Veert is dat, denk ik. Wenn ein Schiff vorüberfährt. Ik heb het over Julio Iglesias, de Duitse uitvoering van Un canto a Galicia.
3: Even
0: krabben hoor. Ja, die versie wil je toch niet horen eigenlijk. Hè?

Ja, het spoele stemgeluid van Julio Iglesias op 174. Un canto a Galicia. Ik moet ontzettend lachen om de herinnering die Marion Bogaerts erbij heeft gezet. Ze denkt namelijk bij dit liedje terug aan haar moeder, die dit liedje in de platenzaak aan het zingen was. Hoezo denkt u dan misschien? Ze zegt, nou, ik was 10 toen dit nummer in de 72 uitkwam. Mijn moeder wilde dit singeltje voor me kopen, maar ze wist niet zo heel erg goed wie de zanger was. Nou, ze besloot in de platenzaak van Leest in Eindhoven dit nummer maar even gewoon zelf voor te zingen, dus ten gehoor te brengen daar in die winkel. Succes verzekerd. Na een paar keer herhalen werd het singeltje keurig ingepakt en kreeg ze het mee als allereerste singeltje. Ja, zij stond daar gewoon dat deuntje te zingen omdat ze niet wist van wie het liedje was. Zo kan dat ook werken natuurlijk uiteindelijk. Door met de lijst. Ik heb er nog eentje voor je voor 5:30. Dat is een ontzettend grote disco-knaller uit 1990.

0: dit is wel een liedje dat je uit volle borst meezingt als je lekker in de auto zit, volgens mij, hoor. Kiss Said I Was Made For Loving You op 173. Kiss één keer in de lijst. En die Paul Stanley van Kiss, die heeft in een interview wel eens verteld hoe dit liedje is ontstaan. Hij vertelde dat hij in New York was en daar was hij aan het luisteren naar de disco-muziek in allerlei clubs, onder meer in Studio 54. En het enige wat hij eigenlijk steeds dacht, maar is dit ontzettend simpele muziek? Daar kan ik eigenlijk ook makkelijk schrijven. Hij is uiteindelijk naar huis gegaan, heeft zijn drumcomputer op tempo 126 gezet, zoals heel veel disco-liedjes die dat tempo hebben. En heeft uiteindelijk gebeld met Desmond Child. Dat was een tekstschrijver en ook iemand die allerlei mooie arrangementen maakte. En samen hebben ze eigenlijk dit disco-liedje opgebouwd. I Was Made For Loving You. Kiss op nummer 173 in onze lijst. Met ook een hoop herinneringen erbij. Ik pak er even eentje uit. Van Ad Keizer. Die zegt, ik denk bij dit liedje acuut terug aan mijn allereerste buitenlandvakantie op de Brommer. Lang geleden. Waarschijnlijk in de jaren 70 ook, toen het een hit was. Elke dag naar de Imbiss pommes met Fleischwurst und Kiss auf die Radio. Nou, mooie herinneringen. Dankjewel Ad. En hij heeft er ook op gestemd en daarom staat hij waarschijnlijk zo hoog. We gaan naar René, die heeft het nieuws. Wat zit erin, René, zo?
1: Nou, deze mensen helpen bij te dure studentenkamers in Brabant. En een gezin die schrikt zich kapot als ze de motorkap van hun auto openen.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevard.

0: Boulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
1: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
2: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro.
3: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl. Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
5: Hoe is het met de avondspits? Dat vragen we maar eens even aan Robert Vriezen van de ANWB. Robert, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Nou, die is in volle gang, hoor. Er staat 200 kilometer file in onze regio. Dat is redelijk normaal voor de donderdag. In de meeste files heb je niet meer dan een kwartiertje vertraging. Een paar springen er toch tussenuit. A2 Eindhoven-Utrecht, 20 minuten bij knooppunt Empel. En op de A27 rijdt het ook langzaam vanuit Utrecht naar Breda. Over 9 kilometer tussen Lexmond en Werkendam. Ook daar 20 minuten vertraging.
5: Dankjewel weer.
7: Omroep Brabant.
5: Het is nu op de meeste plekken nog droog. Vannacht dan neemt de bewolking wat toe en gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en nat, 20 graden. En zaterdag wordt het weer een stukje beter. Droog, veel zon en 22 graden. En voor het nieuws naar René Snippert.
8: In Brabant betalen een hoop studenten honderden euro's te veel voor hun studentenkamer. In veel gevallen is dat onwetendheid van de verhuurder, maar het komt ook voor dat verhuurders gewoonweg geld willen verdienen. Om tot een eerlijke huurprijs te komen zijn er bemiddelingspartijen zoals Huurteam Breda.
9: Wij doen er eigenlijk alles aan om de relatie tussen huurder en verhuurder gewoon goed te laten zijn. En als je meteen naar een huurcommissie stapt, dan zijn die verhoudingen vaak wat gestoord. En dat weerhoudt huurders ook vaak van om een melding te maken. Die durven dat niet zo goed.
8: Uit een test scoort Tilburg het slechts met de dure studentenkamers. Daarna Breda en Eindhoven. Meer hierover lees je bij ons op de web en app. De politie heeft meerdere tips binnengekregen over de dood van ezeltje Pleun uit Baarle-Nassau. Het 2 weken oude veulen verdween maandag van het ezelpaleis en werd een dag later zwaar toegetakeld en dood teruggevonden op het terrein van de opvang. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd en heeft forensisch onderzoek gedaan. De Consumentenbond wil dat de zogenoemde gluurbril verboden wordt. Dat is een slimme bril van het moederbedrijf van Facebook en Instagram, waar kleine camera's in het montuur zitten. Met zo'n bril kunnen mensen stiekem gefilmd worden op straat, in een café of op het strand. Er gaat weliswaar een lampje branden op de bril als die begint te filmen, maar dat is makkelijk te verbergen, zegt de Consumentenbond.
10: Met een speciale sticker die daarvoor in omloop is. Meta zegt zelf van nou, wanneer de bril detecteert dat het opnamelampje van de bril wordt gemanipuleerd, dan zal de camera niet werken. Maar wij konden het toch wel. Ook met de laatste privacy updates van Meta konden we dat dus wel doen.
8: De bril is sinds vorig jaar op de markt en is razend populair. Meta verkocht in een jaar tijd al ruim 7 miljoen gluurbrillen. En ook Google en Apple willen een AI-bril met ingebouwde camera's op de markt gaan brengen. Dan naar Amerika, want daar hebben ze behoorlijk geschrokken. Want een gezin in de staat Wisconsin kreeg een behoorlijke verrassing toen ze onder de motorkap een 4 meter lange boa constrictor bleek te zitten.
5: Wow.
8: Ja, de familie ontdekte de slang toen het dier ineens begon te bewegen. Een dierenopvang moest eraan te pas komen om de boa uit de auto te halen. De slang zit voorlopig bij de opvang en krijgt een nieuw thuis als de eigenaar zich niet meldt.
5: Ja, lekker warm, hè, onder die motorkap, dat is het.
8: Ik denk dat het inderdaad wel is, ja. Ja. Het heeft niks met boetecontrole te maken, nee, dat is een andere boa.
5: Precies. Dankjewel, René, en tot over een uurtje weer voor een update.
11: Goedemiddag!
12: 11 dagen lang,
11: de top 1976.
5: We zijn toe aan nummer 172 met Bakkers Up in the Kai, de WC Experience.

0: heeft er ook op gestemd. De band uit Raamsdonk Sfeer. We see experience. Bakkes op de kaai. We gaan voor het weer naar Floris Lafeber van Weerplaza. Want wat staat ons te wachten, Floris?
1: Ja, Roenie, goedemiddag. Het is vandaag een prachtige nazomeravond eigenlijk. Want de zon schijnt momenteel nog flink. Er komen nog wat wolkenrestanten voor in het oosten van de provincie. Maar het weer gaat wel veranderen de komende tijd. Want boven de Noordzee ligt al een plak met bewolking voor ons klaar. En onder invloed van die zwakke wind uit het westen trekt die bewolking later vanavond en tijdens de nacht ook over Brabant heen. En dan volgt er morgen enige tijd regen.
0: En daarna?
1: Ja, in het weekend ziet het weerbeeld er sowieso nog aanhoudend wisselvallig uit. Zaterdag is dan een overwegend droge dag, met in eerste instantie flink wat grijzigheid door nevel of mist. Maar in de middag komt de zon er goed bij, wordt het zo'n 22 of 23 graden en blijft het overwegend droog. En zondag is dan echt weer een dag waarin we de paraplu geregeld nodig hebben, want dan komt het echt tot flink wat regen.
0: Nou, daar zijn we weer bij. Dankjewel, Floris. Ik wens jou een mooie avond, hè.
1: Fijne avond. Tot de volgende.
0: Doei. En geloof het of niet, ik heb er gewoon nog één van de We See Experience. Ze staan achter elkaar genoteerd. 172 zojuist met Bakkes op de kaai. En op 171 opnieuw een liedje van de We See Experience. Hoe heet die dan? Mag ik hier roken?
2: Een muzikaal cadeau. 11 dagen lang. De top 1976.
3: Op 50 jaar.
4: Omroep Brabant.
5: Sta ik in de file midden

0: 1976, overzicht.
1: Op 180 de Vulpoepers, de Negelantier. 179 Frans Bauer en Kafke van Brabant naar Bordeaux. 178 de Stones, I Can Get No Satisfaction. De Sloper uit Tiel op 177 Frans Duits. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Op 176 John Denver en Placido Domingo. Perhaps Love, Dire Straits Walk of Life op 175. Un Canto a Galicia van Julio Iglesias op 174. 173 Kiss, I Was Made for Loving You. 172 de WC Experience met Bakkers op een Kaai. En op 171 ook de WC Experience zojuist met Mag ik hier roken. Door met de lijst, want op 170 staan de Beach Boys.
2: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
3: En dit is ons cadeau aan jou.
4: Radio op zijn best.
0: De top 1976.

0: liedje uit 1977, origineel natuurlijk van de Drifters. Maar de Cats die maakten er een eigen, rustigere versie van. Op 168 te vinden. En daarvoor het liedje dat de openingsdans was op het huwelijksfeest van Emmy Megens. Lang geleden. Dat was de George Baker Selection met Una Paloma Blanca. Zometeen na 6 uur neemt John het over. En vanaf 9 uur is Stef er dus nog een aantal heerlijke uurtjes te gaan voor wat betreft die top 1976. En morgen natuurlijk de finale met vlak voor 4 uur de nummer 1. Je hebt er nog eentje voor 6 en dat is nummer 167. Allerliefste, Ramse Shaffi en Lisbeth List. Met z'n allen bij elkaar. Laat me vivre. Mooie avond nog.
1: Moi qui ai vécu sans scrupule.

0: Straks meer Top 1976.
1: Omroep Brabant.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
10: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud, maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
11: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
12: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Dan gaan we naar Robert Vriezen van de ANWB. Robert, goedenavond.
15: John, goedenavond.
1: Hallo.
15: Gaat de goede kant op, hoor, met
1: nou,
15: de spits.
1: Gelukkig.
15: Ja, 100 kilometer file is er nog over. Wel een ongeluk nu op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch bij afrit Sint-Michels-Gestel. Kwartiertje vertraging daar, want er zijn twee rijstroken dicht. Ook een kwartier vertraging op de A2 als je vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt bij Waardenburg. En een kwartiertje de andere kant op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. File rijden over 11 kilometer tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A27 Utrecht-Breda. 14 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam. Het rijdt dus wel door in die file, want de vertraging is een minuut of 20. En 10 minuten vertraging op de A58. Als je vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda rijdt, moet je op de rem bij afrit Wouwse Plantage.
1: Nou, mooi. Ik ben blij dat ik in de studio ben de komende uren. Dat hoef ik te weg,
15: precies. En ik blijf ook nog eventjes hier. Dus als ik wat te melden heb, kom ik bij je terug.
1: Goed zo. Spreek je over een halfje. Tot zo. Okay,
15: Robert.
1: Yo.
0: Top 1976.
1: Ja, en ik ben niet alleen blij dat ik in de studio ben vanwege de files, maar misschien nog wel veel blijer omdat ik je weer heel veel mooie pareltjes mag laten horen uit die lijst. De top 1976. Wat dacht je van deze drie? Dat begint goed zo meteen. Mr. Blue Sky.

0: krijg je kippenvel van. En straks hoor je het helemaal. Ik hoop dat jij ook kunt gaan genieten. Ik zou zeggen, tot zo.
1: De top 1976.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Nu bij Dirk honigsoep. 99 cent. Ja, echt 99 cent.
6: Trulies met Grenke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
12: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
13: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
12: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
1: Begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
2: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: Please turn me over, zeggen ze dan. Dat wordt gezegd.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Hey John van Vroenhoven.
3: Ik ga helemaal op in de muziek. Ik vind het zo fantastisch. Electric Light Orchestra. Net als met onder andere bijvoorbeeld ook Supertramp. Echt pioniers in de jaren 70 als het gaat om gebruik van elektronische instrumenten. Synthesizer deed zijn intrede. Wat een prachtig nummer. En dat kwam niet zomaar voor elkaar. Want Jeff Lynne, de ILO-leider, die zei dat hij zich had teruggetrokken in een Zwitsers chalet om het werk aan de opvolger van het ILO-album A New World Record. En het was daar 2 weken lang donker en mistig. Er kwam niets uit zijn handen, zegt hij. En plotseling brak de zon door en dacht hij, wauw, kijk die prachtige Alpen eens. In de 2 weken daarna schreef hij Mr. Blue Sky en nog 13 andere nummers voor Electric Light Orchestra. En jullie waardeerden dat, want jullie stemden hem in de lijst in de top 1976 op nummer 166. Een hele goede avond. Tot 9 uur ben ik bij je met een fantastisch aantal mooie liedjes. We gaan aftellen. We gaan langzaam richting nummer 1. Pas morgenmiddag pas het geval bij Ronnie. Maar tot die tijd komen echt pareltjes voorbij. Van Blue Sky naar Brabant van de WC Experience. Het is een kleine stap van slechts 1 plaats in de lijst. Op nummer 165 vinden we daar Brabant.
2: De top 1976.

Just an Illusion, maar niet voor BZM, want ze staan op 164 in de top 1976. Patrick, die app nog, die zegt, ik krijg er gewoon kippenvel van. Hij heeft iets met BZM. Nou, daar zit je goed, want ze staan meerdere keren in de lijst, Patrick. En dit was een van de laatste singles met Annie Schilder. Verscheen in 1983 en een jaartje later verliet zij BZM. Werd ze opgevolgd door Carola Smit. Dus overigens ook het laatste nummer dat BZM ooit in de top 3 kreeg. En we gaan door. Dit is Damus Roezels, My Friend the Wind.

0: honger als ik dit hoor. Beetje gyros, souvlaki, lekker man. My friend the wind. Demus Roesels. Overigens een vrachtwagen van links naar rechts ziet slingeren, dan wordt daar heel hard geluisterd naar Omroep Brabant. We gaan door met de lijst op nummer 162. Een prachtig liedje van Pink Floyd. Comfortably Numb. Dat beschrijft de staat van delirium. Een gevoel dat losgekoppeld zijn van de werkelijkheid. Velen dachten dat het over drugs ging. Niets is minder waar. Al dus Pink Floyd-bassist Roger Waters. De tekst beschrijft hoe Waters zich als kind voelde toen hij koorts had. In een interview vertelde Waters, hij herinnerde zich dat hij griep had of zoiets. Een infectie met een koorts van ruim 40 graden. En dat hij in een delirium verkeerde. Het was niet zo dat mijn handen eruit zagen als ballonnen, maar ze leken wel groot en angstaanjagend. Pink Floyd in de top 1976.
1: Nummer 162.

0: het creatieve brein van Roger Waters, Pink Floyd, Comfortably Numb. 162 in de top 1976. Een liedje dat gaat eigenlijk als een soort koortsdroom. En dat kan muziek dan toch prachtig zijn, absoluut. Onderbreken even voor het nieuws, zometeen met René. René, waar ga je het over hebben?
1: Nou, minister voert druk op voor de uitlevering van Bolle Jos. En Peter Bos ging lunchen met idool Johan Cruijff.
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
3: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
4: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
5: Voordeeluitjes.nl. Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
6: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu. Voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
7: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van

0: de Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
1: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
0: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
1: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
2: En we gaan voor de verkeersinformatie nog even naar de ANWB voor Robert Vriezen, die het overzicht heeft van de files in Brabant.
3: Ja, en het overzicht is nog kort hoor, John. Staartje van avondspits, A27 Utrecht-Breda. Bij Werkendam 10 kilometer file en een kwartiertje vertraging. En op de A67 rijdt het nog langzaam. Vanuit Eindhoven naar Venlo na een ongeluk bij Afrit Someren. Vanaf knooppunt Leenderheide 7 kilometer en een half uur vertraging. Want de linkerrijstrook is daar dicht.
2: Oké, fijne avond en geniet van de top 1976.
4: Omroep Brabant.
2: Vanavond hebben we een mix van wolken en opklaringen. Vannacht neemt de bewolking dan verder toe en volgt de regen. Het wordt een graadje of 12. Morgen is het dan bewolkt, regen. En wordt het toch nog 20 graden. 7:02. Tijd voor het nieuws met René.
5: Minister van Justitie David van Wiel voert de druk op bij Sierra Leone om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. Nederland denkt dat de drugscrimineel zich daar schuil houdt. Van Wiel vindt dat de uitlevering te lang duurt en heeft de Europese Unie gevraagd om ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stop te zetten. De premier van Sierra Leone noemt het gedrag van minister Van Wiel neocoloniaal, oftewel dat rijke westerse landen macht uitoefenen op landen die afhankelijk zijn van hen. Daar voegt de premier aan toe dat zijn regering niet weet waar Bolle Jos is. Een man van 32 uit Tilburg staat terecht voor het verkrachten en mishandelen van een man en een vrouw in zijn woning, waar mensen live konden meekijken. Justitie eist 3 jaar cel met TBS met dwangverpleging, omdat de man volgens deskundigen een persoonlijkheidsstoornis heeft. De verdachte ontkent de beschuldigingen en zegt dat de slachtoffers meededen aan stunts. De rechtbank in Breda doet op 24 september uitspraak. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn ook invallen gedaan in Brabant. Criminelen zouden met valse paspoorten en aangepaste chips paarden hebben verkocht voor de slacht, terwijl dat niet mocht. Daardoor is mogelijk vlees van duizenden paarden in de voedselketen terecht te komen. In België zijn 3 verdachten aangehouden. Meer over lees je bij ons op de web en app. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente opnieuw om de hoge inflatie tegen te gaan. De rente gaat van 2,25 naar 2,5%. Deze economieverslaggever legt uit waarom.
6: Het idee is dat doordat het duurder wordt om te lenen, er ook minder geld in de economie wordt gepompt. En de economie zwakt daardoor ietsje af. En het idee is dat dus dan ook de prijzen omlaag gaan.
5: De verhoging kan ook zorgen voor hogere spaarrentes, al hebben de grote Nederlandse banken die stap nog niet gezet. Het is de 2e renteverhoging in 1 jaar tijd. PSV-trainer Peter Bos heeft in het programma Masterclass verteld over zijn ontmoeting met zijn grote idool Johan Cruijff. Toen hij trainer was in Israël, kwam Cruijff bij een training kijken en zoon Jordi Cruijff nodigde Bos daarna uit om te lunchen, maar dat liep bijna anders.
7: Mijn ouders nodigen jullie uit om vanmiddag mee te gaan lunchen. En mijn vrouw was mee in Tel Aviv, dus ik zeg, gaat je moeder ook mee? Ik zeg, dan bel ik Jolien dat ze ook mee gaat. Hij zegt, ja, die gaat mee, dus ik bel Jolien. Ja, zegt Jolien. Dus ik zeg, we gaan nu. Ja, zegt ze, dan red ik niet, dan moet me nog omkleden. Ik zeg, al ga je in je blote kont mee, we gaan bij Cruijff eten, man. Kom op.
5: Nou, ze hebben het uiteindelijk gered. De hele aflevering van Masterclass kun je zien op onze on-demand-app van Brabant Plus.
2: Ja, ik had het leuk vertellen, Peter Bos.
5: Ja, het klinkt leuk. Hè? Ja, het klinkt echt de moeite waard om even te kijken.
2: Hartstikke mooi. Goed, dankjewel.
8: Goedenavond. 11 dagen lang de top 1976.
2: We gaan nog lekker even door met de 3 A's. Dit is het Wiegelied.
9: Hallo, ik ben Jan Dulles van de 3 J's en je luistert nu naar de top 1976 bij Omroep.

0: Wat mooi is dat, hè? Dat einde, ik vind het prachtig. Drieën, het Wiegelied. Het zijn ook graag geziene gasten hier bij Omroep Brabant. Ze komen graag vanuit Volendam hier naartoe om altijd weer even een gezellig praatje te doen.
1: Tot 1976, overzicht.
0: En jullie mogen zo ook wel staan 6 keer in de lijst. En ook op 161 met het Wiegelied. Je krijgt een overzichtje van me. Ga je even mee terugnemen naar Ronnie. Die had straks op 170 de Beach Boys en Good Vibrations. Gevolgd door Paloma Blanca van de George Baker Selection. The Cats, 168, Save the Last Dance for Me. En Laat Me met Allerliefste en Ramses Shaffi en Lisbeth List op 167. Daarmee sloot Ronnie af. Die is er morgen weer, want die mag naar de nummer 1 toe. En dat doet hij samen met jou. Ik begon 166, Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra. Liedje dat geschreven is in Zwitserland. Gevolgd door Brabant van de WC Experience. Op 165, op 164, BZN, Just an Illusion. Ja, Volendam is goed vertegenwoordigd. En toen gingen we naar Demus Roussel's My Friend, The Wind, op 163. Pink Floyd, Comfortably Numb, op 162. En zojuist het Wiegelied van de 3J's op 161. Dan heb ik er weer 10 voor je klaarstaan. We gaan door. We gaan naar Brabant, naar Gerard van Maasakkers.
1: Nummer 160.

was terug in de tijd op 159. En daarvoor nog Salve Regina van Gerard van Maasakkers. 1976. Carla, dankjewel voor je appje. Lekker aan het genieten. Kippenvel bij Ave Maria van Gerard van Maasakkers. Ook Ellen die zegt, Gerard van Maasakkers, het liedje doet me denken aan vroeger. Naar de Maria-processie in Zeggen. Kippenvel van het liedje. Groetjes van Ellen. Dankjewel Ellen, hartstikke leuk om te horen. Ricky is blij dat... Ricky is blij dat Gerard was afgelopen, want die vond Yves Berendsen veel beter dan wat ze daarvoor hoorden. En Eva is lekker in de keuken met alleen maar goede muziek op de radio. Nou, hartstikke leuk. De app staat voor je open. 06-573-28203. En dan heb ik nu een liedje. Ja, daar krijg ik zo kippenvel van. Dat ga ik je vast garanderen. Misschien jij ook wel. Het gaat om She. Het is geschreven als thema voor de Britse tv-serie The Seven Faces of Woman. Herbert Kretsmer is de tekstschrijver ervan. Die wilde een lied creëren dat de mysterie van de vrouw vanuit het mannelijke perspectief beschreef. Heel ingewikkeld allemaal, maar daarom koos je ervoor om samen te werken met Charles Aznavour, die de muziek componeerde en bekend stond om zijn romantische chansons. Het schrijven was een uitdaging, omdat het openingsgedeelte precies moet passen binnen de begintitels van de serie, maar later moest uitgroeien tot een volwaardig nummer. En dat is gelukt. En zo ontstond een lied dat later grote internationale hit werd. En Elvis Costello die blies het nummer nieuw leven in. Dat was in 1999 voor de soundtrack van de film Notting Hill. En dan is het te horen tijdens de aftiteling, behalve in Amerika, want daar vonden ze No Matter What van Boyzone een beter idee. Charles Aznavour op 158.

0: kan dat?
1: Dat je van Charles Aznavour met She naar deze van Metallica gaat, Enter Sandman. Dat kan alleen met de top 1976 hier bij Omroep-Brabant. Van 158 She naar 157 Metallica. Zometeen meer.
2: Straks meer top 1976.
3: Omroep-Brabant. Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
15: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
16: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
14: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
17: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
18: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat, wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuizen het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Misha Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
0: Deze renster staat volledig achter een kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
20: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Op de weg gaat het nog niet helemaal goed. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht. Daar heb je 3 kilometer file. Dat is door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. En dan de kom er niet eens meer uit. Dan de A67 Eindhoven richting Venlo tussen knooppunt Leenderheide en afrit De Zomeren. 5 kilometer, een kwartiertje vertraging. Dat heeft te maken met het ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Dus dat is goed nieuws.
2: Top 1976.
1: Ja, ik kreeg nog even een berichtje.
11: Wat een tegenstelling, hè? Wij zijn hier een keer achter maanzakkers of zo. Dan ging ik bijna bij slaap, maar hier niet.
1: Kijk.
11: Nou ja, smaken verschillen, hè? Nou, bijna afgelopen weer. Balen. Even genieten. Houdoe.
1: Dat even genieten gaat zeker door. En de tegenstellingen die zijn ook in het komende uur weer heel erg groot. Wat dacht je van dit? Barcelona.

0: Maar we beginnen al met een hele fijne, een klassieker uit 1974 op plek 156. Zometeen Merton Dynamite.
1: Top 1976. Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
2: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de Top 1976.
1: Nummer 156.

0: Dynamite van Mudd in de top 1976 op plek 156.
1: 11 dagen lang. De lijst van Brabant. Dit is de top 1976. John van Voenhoven.
0: Goedenavond. Mudd bestond al sinds 1966, maar jarenlang wilde het maar niet lukken met de grote doorbraak tot ze 1973 Dynamite kregen. Ja, kregen, want het nummer van de hitmakers Nicky Chinn en Mike Chapman hadden dat eigenlijk bedoeld voor de suite. Daar was het voor geschreven. Mudd nam het over en ineens was het raak nummer 4 in Engeland en zelfs nummer 1 bij ons in Nederland. En daarna ging het snel, want een paar maanden later volgde alweer Tiger Feet. En Tiger Feet werd de grootste hit uit de carrière van Mudd. In Groot-Brittannië stond hij 4 weken op nummer 1. Het was een van de best verkochte singles van 1974. Maar in de top 1976 is het lekker net andersom, want Tiger Feet stemden jullie op 379. En Dynamite zojuist alweer een stukje hoger in de lijst op 156. Door naar een heel bijzondere plaat. En dat is Barcelona. Freddie Mercury was een groot bewonderaar van Caballé, Montserrat Caballé. Hij vertelde in een interview dat zij favoriete zangeres was. Toen Caballé dat hoorde, wilde ze hem eigenlijk ontmoeten. De ontmoeting leidde uiteindelijk tot een heel gezamenlijk album. En het nummer werd al snel gekoppeld aan de stad Barcelona. En later gekozen voor de muziek voor de Olympische Spelen van 1992. Het plan was dat Freddie en Caballé rond die Spelen samen zouden optreden. Maar dat kon niet meer, want Freddie Mercury overleed op 24 november 1991... 8 maanden voordat de Spelen begonnen. Ze hebben Barcelona overigens wel samen live ooit uitgevoerd. Een beroemde uitvoering vond plaats in 1988 tijdens La Nit in Barcelona, ter gelegenheid van de komst van de Olympische vlag naar de stad.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar. En dit is ons cadeau aan jou.
2: De top 1976.
1: Nummer 155.

Daar is hij weer, Boudewijn de Groot. Al vaker voorbijgekomen in de avond. Welterusten, meneer de president, op 154. En ook zo genoten van Barcelona, van Freddie Mercury in Montserrat Caballé. Een plekje lager op 155. Ja, ik wel. Het is wel een kippenvel momentje. En jullie ook, want het is gezellig in de app. 06573-2203. Laat van je horen. Het is de ene laatste dag dat we de top 1976 uitzenden. En dus meteen ook de laatste avond. Want morgenmiddag dan gaan we met Ronnie aftellen naar de nummer 1. Maar zover is het nog niet. We gaan straks wel naar de 150. Maar ik heb eerst nog op 153 een liedje. Dat oorspronkelijk eigenlijk zo klinkt.

Ja, en gisteren was ik de gelukkige om daarmee naar huis te rijden. Want toen mocht Maarten hem draaien. Toen vertelde hij al over deze versie. En die mag ik vanavond draaien. Dit zijn Danny Vera. Niet alleen. What?

0: Ik zei het, Danny Vera, maar niet alleen, want je hoorde hem samen met Guus Meeuwis. Ze zongen het samen tijdens Groots. Met een zachte G in het Philips Stadion. 2022 was dat. Danny Vera was daar gastartiest. Samen deden ze ook Rollercoaster. En het bijzondere is dat hun versie eigenlijk Can't Help Falling in Love, Ik Kan Er Niks Aan Doen heet. Ze combineren de Elvis klassieker met de Nederlandse tekstbewerking van Frank Boeien. En dat maakte dus geen gewone 1-op-1 Elvis cover. Het origineel werd beroemd natuurlijk door Elvis Presley in 1961. Gisteravond te horen bij Maarten. Dat zat in de film Blue Hawaii. En de melodie die gaat zelfs nog verder terug, want het is gebaseerd op een oud liedje uit Frankrijk, een 18e eeuws plezier d'amour. We gaan naar een liedje dat hoog op het lijstje van Brigitte staat. Ze appte hem eerder vanavond al. Ik kijk uit naar 152, want daar staat School van Supertramp. Ze had graag de live versie gehad. Vraag mij om die dan maar een keer in de tijdmachine te doen. Nou, dat ga ik zeker doen, want ik moet eerlijk bekennen, live is die helemaal te gek. Maar natuurlijk de studioversie, dat is ook absoluut heel erg genieten. 5,5 minuut lang. Supertramp had al 2 albums gemaakt toen het begin jaren 70 niet bepaald goed uitzag voor de band. De platen verkochten nauwelijks en een groot deel van de bezetting was alweer vertrokken. Roger Hodgson's en Roger Hodgson. En Rick Davies, ja, een lekkere woordbreker, kregen met hun vernieuwde band nog een kans en maakten in 1974 Crime of the Century. En dat werd uiteindelijk een grote internationale doorbraak met onder meer Dreamer, Bloody Well Ride en deze plaat School. En School van Supertramp is geïnspireerd op de moeilijke ervaringen van Roger Hodgson op Engelse kostschool. Als gevoelige jongen voelde hij zich eenzaam, vervreemd, gevangen in een streng systeem. En die gevoelens die vormden de basis voor dit liedje. Een kritiek op het traditionele onderwijs. Ik zou zeggen, genoeg geluld. We gaan lekker genieten van Supertramp en School.
1: Nummer 152.

0: You're coming along.
1: Ik hoorde vanmiddag Fools Overture.
2: Had ik ook graag gehad. Maar doen we gewoon een andere keer ook in de tijdmachine. Dat is deze live.
1: Supertramp en School te horen in de top 1976 op 152. Zeg, je zou maar moeten overwerken, net zoals Sylvia. En gewoon de radio aan hebben staan. Nou, dat werkt lekker over, kan ik je zeggen. Dat zeggen ze ook. Ze moeten wat dingen afkrijgen voor de bestuursvergadering. Nou, en lekker aan het genieten van de top 1976. Heb jij ook iets te melden? Denk je van, nou, ik wil dit wel even kwijt? Dan mag je dat appen. Dat vind ik gezellig. 06-573-282-03. Vanavond hebben we een mix van wolken en opklaringen. Vannacht neemt de bewolking verder toe en volgt regen. Het wordt 12 graden vannacht. Morgen is dan een bewolkte dag, regenachtig. En wordt het zo'n 20 graden. Maar het weekend ziet er weer picobello uit. Zoals ook de volgende nummers er goed uitzien. Je krijgt straks nog ABBA, Clouseau komt nog. André Hazes gaat nog zingen, hier wel. En we gaan nu naar een man die 6 keer zelf in de lijst staat. En 3 keer met zijn Rockets. Inderdaad, Peter Koelewijn.
3: Goedenavond. 11 dagen lang de top 1976.

0: Nou, dat heeft hem geen wind aan gelegd. Peter is een wakker. Kom van dat dak af.
1: Op top 1976. Overzicht.
0: 151 betekent dat we een overzicht aan een overzichtje toe zijn. Ik ga je even mee terugnemen naar mijn vorige uur. Op 160 Gerard van Maasakkers, Salve Regina. Terug in de tijd, Yves Berendsen op 159. She in de versie van Charles Aznavour, het origineel. 158 en op 157. Enter Sandman van Metallica, even headbangend naar het nieuws van 7 uur. Daarna begon ik met Mud and Dynamite op 156. Om even weer kippenvel te krijgen bij Freddie Mercury en Montserrat Caballé. Op 155. Met Barcelona. Welterusten, meneer de president. Boudewijn de Grote op 154. En Can't Help Falling in Love. Ik kan er niks aan doen. De versie van Guus Meeuwis en Danny Vera. Daar zijn de meningen over verdeeld. Getuigen de appjes. En wat het origineel is natuurlijk van Elvis op 153. School Supertramp op de 152. En zojuist hebben Pieter en zijn Rockets gehad. Met Kom van dat dak af. Dat brengt ons bij een liedje van André Hazes junior op 150. Terwijl dat vandaag bekend is gemaakt dat hij voorlopig niet gaat optreden. Hij heeft stemproblemen. Dat had hij niet toen hij dit inzong.
2: Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bank.

0: 50 jaar. En dat vieren we met de top 1976.
1: Met de 1976 mooiste nummers uit 60 jaar popmuziek. Omroep
2: Brabant. Heel gaan bewandelen tijdens de muziek van de top 1976. Goedjes.
0: Nummer 149.

0: Doe maar! Sinds een dag of twee, 32 jaar.
1: De 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
0: Op 149 te vinden, de band Doe Maar. Meerdere keren staan ze natuurlijk in de lijst. Hoe kan het ook anders, want ze zijn iconisch. Maar Doe Maar stond begin jaren 80 op het punt om er gewoon mee te kappen. Ja, platenmaatschappij Telstar die zag weinig in het album Skunk wat ze wilden uitbrengen. En stelde de release zelfs uit. Maar de promotie-exemplaren die waren al naar de radio gestuurd. En daar gebeurde iets bijzonders. Want de radio-dj's begonnen de plaat gewoon te draaien. En vooral Frits Spits geloofde sinds een dag of twee in sinds een dag of twee en stelde voor om de veel herkenbaardere titel 32 jaar te gebruiken. Andere radioprogramma's die volgden en zo scoorde Doe Maar ineens zijn eerste hit. De band die wilde stoppen stond aan het begin van de grote doorbraak sinds een dag of twee. Een jaar later barstte de echte Doe Maar manie los. Dat kennen we allemaal nog, de concerten met de meisjes die flauw vielen voor het podium. Bij het zien van de mannen van Doe Maar. Het nummer waar het allemaal mee begonnen is zojuist gedraaid op 149. Het is gezellig vanavond. Priscilla die heeft een mooi verhaal. Want die zegt, ik luister sinds februari naar Omroep Brabant. En ik vind het heel fijn. Dankjewel Priscilla. En ze woont niet eens in Brabant, maar je bent natuurlijk van harte welkom. En nu is ze op dag 18 dat ze niet rookt. En luisteren naar jullie geeft afleiding en rust om niet te roken. Dus we zijn gewoon ook goed bezig met de lijst. En jij bent ook goed bezig, Priscilla. Hou dat vol. Mark, die app nog. Hij zegt, ik werk 's nachts. Een nadeel om 12 uur, houd het op. Ja, we gaan vanavond ook door tot 12 uur. Stef is straks na 9 erbij je. En dan moet je wachten tot om 6 uur Jordi weer begint. Dat klopt. En in de tussentijd hoor je natuurlijk ook wel muziek. Maar goed, zonder de gezelligheid van hier in de studio. Dan gaan we verder. Over gezelligheid gesproken. Zij was een paar dagen geleden jarig. Werd 75 jaar. Woont in Tilburg. Veel gezien en gehoord hierbij Omroep Brabant. Haar naam Corrie Konings. En ze krijgt een heel apart gevoel van binnen. Nou, ik ook bij het horen van dit liedje. Jullie stemden op 148 op dit liedje van Corrie. En daarom staat hij in de lijst, de top 1976.

26 keer. 26 keer staan ze in de lijst, de top 1976. Horen we dan nu voor het laatst, The Winner Takes It All? Nee hoor, zeker niet. Ze komen morgen ook nog voorbij. En dan kan je zeggen, die komen morgen ook naar het hele laatste uurtje nog wel een keertje voorbij. ABBA op 147, daar zijn we aanbeland. Beter gezegd, we zijn eigenlijk aanbeland bij 146. En daarvoor gaan we naar België, naar Clouseau. Ze begonnen daar in 1984, maar hun doorbraak kwam 3 jaar later met Brandweer. Clouseau deed met dat nummer mee aan Marktrock in Leuven. Ze wonnen niet, maar hun optreden viel zo goed dat het publiek en de Vlaamse media de band begonnen op te pikken. En toen kwam daar ineens dit liedje. En toen ging het heel snel. Clouseau, daar gaat ze. Op Omroep Brabant.

het duurde even voordat Nederland meeging met België. Maar uiteindelijk lukte dat ook. In 1990 bereikte dit liedje de nummer 2 in de top 40. Het staat in de lijst, de top 1976, genoteerd op 146. Het is een feestje vanavond. Voor mij, ja, het is de laatste dat we de avonduitzending doen. Morgen gaan we natuurlijk gewoon wel door. En ook vanavond nog tot 12 uur. Vier dat feestje lekker met me mee. We gaan weer naar Limburg voor onze vrienden van Rauw en Hesse. Dit is Heilige Antonius.

0: Straks meer Top 1976.
1: Omroep Brabant.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van twee gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Wiel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
3: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to, in order to make sure we have a safe transfer.
2: Van Wiel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
4: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
2: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Er is 1 melding gedaan door de ANWB. Die vind je op de A16. Dat is een probleem. Rotterdam richting de Belgische grens tussen knooppunt Prinsenveel en knooppunt Galder. 5 kilometer file, 10 minuutjes vertraging. Spoedreparatie is daar aan de gang. Daardoor is er maar 1 rijstrook open. Dus dan weet je waarom je stilstaat daar.
0: Top 1976.
5: Het goed nieuws is dat je dan extra lang kunt genieten van de top 1976. Misschien ben je op weg naar huis en denk je van ja, ik vind het toch vervelend om voor op de voorrit, op de oprit te staan en te blijven luisteren in mijn auto. Ik zou het wel doen, want ik heb pareltjes voor je in het laatste uurtje voor mij. Straks gaan we gewoon nog door hoor, na 9. Wat dacht je van deze? Met de mooiste drumsolo ooit. Phil Collins.

0: Een balladeliedje. Ja, de Dire Straits ook. Zij zijn weer van de partij. En deze drie en nog een aantal anderen. Het wordt genieten.
1: Top 1976. Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
2: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de Top 1976. Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
1: Nummer 144. 11 dagen lang.

0: Dat was hem. Ja, hij is klaar. Je hebt ervan kunnen genieten. Dankjewel Martijn Goossens, René Kimman, Herbert, Corina, Rosetta, Galotta, Roy Verhees, Jos, Nick Groes, Gertie, Martijn van de Heuvel, Ruud Vermeulen. Ik kan nog even doorgaan, maar dan is het zo 9 uur. Doen we niet.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: John van Voenhoven.
0: Ja, en die namen die ik net noemde, die stemden allemaal op Metallica en One. En daardoor kwam je op 144 terecht in de top 1976. En die Metallica, die wilde jarenlang overigens helemaal niets weten van de videoclips. Maar de band vond namelijk dat de muziek en hun live optredens voor zichzelf moesten spreken. Maar voor One maakten ze in 1989 voor het eerst een uitzondering. De clip met Bill uit de film Johnny Got His Gun werd volop gedraaid op MTV en bracht Metallica ineens bij een veel groter publiek. En het succes ging verder, want One leverde de band in 1990 ook een allereerste Grammy op. Belangrijke plaat in de doorbraak van Metallica naar de absolute wereldtop One. Het is een heel, heel bijzonder nummer. En je moet het eigenlijk knetterhard horen. Daarover gesproken, over knetterhard gesproken. Wat dacht je van de volgende op 143?
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar. En dit is ons cadeau aan jou.
2: De top 1976.
3: Ik zeg oeh!

0: Van cassettebandjes tot streaming. Van AC/DC tot Adele. Een muziekreis door meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Dit is de top 1976 op Omroep Brabant.
0: Nummer 142.

Ja. Ja, het begon het allemaal, hè. Guus Meeuwis, het is een nacht. Als je goed luistert, dan hoor je ook zijn stem. Die is gewoon nog anders daar dan het tegenwoordig is. Ik ga daar verder niks over zeggen of het beter of mooier is, want dat is natuurlijk heel persoonlijk. Maar jullie stemden. En daardoor komt hij in de lijst. Hij staat in de lijst. We hebben hem gehad. Het is een nacht. Guus Meeuwis en Van Gant in die tijd. Het is 10 minuutjes voor 8:30. We gaan naar een band die hier ooit live heeft opgetreden. Jazeker. En dat klonk zo.

Gewoon hier in de Omroep Brabant studio, daar stonden ze, 10cc. Ineens speelde daar dit liedje. Maar dat ga je zo niet horen. Je gaat een ander liedje horen. Je gaat Dreadlock Holiday horen. Het nummer gaat over een blanke man die verdwaalt op Jamaica. En bij elke stap die hij zet, wordt hij opgelicht. Dan wel door een hoer, door een bende die zijn medaille steelt, enzovoort. Het is geïnspireerd overigens op ware gebeurtenissen die Eric Stewart van de band 10cc en Justin Hayward van de Moody Blues overkwamen toen ze samen op vakantie waren op Barbados. Ze vertelden daarover in een interview dat ze op een parasailing trip waren. En Eric die zat midden op zee, die hing vast aan een parachute. En Justin die zat op de kant en die werd daar bijna beroofd van zijn zilveren ketting. En toen Eric vroeg, jij moet ook even parasailen, zei ze, nee, laat mij maar. Denk dat we beter weg kunnen gaan, want ik heb ook problemen gehad. En toen ze terugkwamen in Engeland, vertelde hij het verhaal aan Graham Goldman en schreven ze er dit liedje over.

0: vakantie op Barbados was er de oorzaak voor. En ik zei net, 10cc was hier in de studio. Dat is een paar jaar geleden alweer. Rutty appt, is dat echt zo? Of was dat gewoon een unplugged versie? Nee, dit is echt zo. Dit is echt, 10cc was hier in de studio. En dat zit zo. Wij krijgen regelmatig aanvragen van platenmaatschappijen en artiesten die of die langs willen komen. Dat zijn dan de pluggers van de artiesten, zeg maar. En toen zeiden wij tegen 10cc, ja, lijkt me ons wel leuk. We hadden nooit gedacht dat die naar Omroep Brabant zouden komen. Maar dat gebeurde dus wel.
1: Tot 1976, overzicht.
0: Ja, en zodoende waren ze hier ineens in de studio. En we hebben daar opnames van gemaakt. En ja, dat is, het kan gewoon, ja. En we zijn niet voor niks Omroep Brabant. We zijn ook heel populair, ook over de grens. Dus en deze top 1976, ja, die draagt er ook weer aan bij. Een overzichtje, even terug naar het vorige uur. Op 150 Leef van André Hazes junior. Op 149 Doe Maar, sinds een dag of twee. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen van Corrie Konings op 148. Het is maar hoe je het interpreteert. ABBA, the winner takes it all op 147. En daar gaat ze, Clouseau op 146. Sloot af met de Heilige Antonius van Rouenes op 145. Om te beginnen met die bijzondere plaat van One Metallica. Er zijn mensen die hebben

0: zo mooi is die begint en dan gaat het met een fade-out uit. Dat heb ik altijd jammer gevonden, dit liedje van Phil Collins, In the Air Tonight. Maar wel met de allermooiste drumsolo ooit, zo herkenbaar. Hij staat op plek 140. We gaan door met zometeen op 138 een speciaal liedje. Suzanne en Freek, Lichtje branden. Werd vorig jaar eigenlijk pas echt een grote hit, want het was een albumversie. Maar we gaan eerst naar The Beatles. Let It Be.
1: Goeie 11 dagen lang de top 9.

Tot de laatste klank. Suzanne Freek, lichtje branden. Op plek nummer 138 in de top 1976. Het stond in 2021 al op een album van Suzanne Freek, dit liedje. En het idee kwam van de moeder van Suzanne, die altijd een kaarsje voor haar brandde als er iets belangrijks stond te gebeuren. Gewoon als teken, ik denk aan je. 4 jaar lang bleef het vooral een geliefde albumtrack, tot in 2025 vorig jaar bekend werd dat Freek ernstig ziek is. En fans juist dit nummer gingen aanvragen als steunbetuiging. En Nederlandse en Vlaamse radiostations draaiden het zelfs op hetzelfde moment. En zo kreeg Lichtje Branden 4 jaar na verschijning ineens een hele bijzondere tweede betekenis. Misschien ook wel voor jou. En gaat er voor jou opnieuw een lichtje branden. En in de hoop, in de liefde en wat nog meer. Jullie stemden het op 138. Ja, je hoort wel de klanken van deze klassieker van Toto uit de jaren 80. 1 plekje hoger in de lijst. Zometeen trouwens nog een mooi liedje van Claudia de Breij op 136. Mag ik dan bij jou? Maar eerst even genieten van de klanken van Toto in de top 1976.

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Claudia de Breij, mag ik dan bij jou op 136 zometeen. Dit leven is goed in het Brabantse land, maar eerst deze over Brabantse land gesproken. Uit Breda, onze Abel en onderweg op 135 in de top 1976.

0-16-07-134 genoteerd. Thijs van der Molen kreeg nog een appje van chef. Die zegt, ook Thijs van der Molen komt uit Breda. En chef had daar in zijn kroeg regelmatig mooie herinneringen. Zo gaat dat. Mooie herinneringen aan de muziek. En ja, zo'n lijst als de top 1976 op plek 134. Zo'n liedje, dat typeert natuurlijk gewoon deze prachtige lijst. Zit er voor mij op. Stef gaat er zo meteen nog lekker door tot 12 uur. Ik hoop op een volgende editie van de top 1976. En ik spreek je graag zaterdagmiddag in de tijdmachine. Heel veel plezier nog met de laatste loodjes en op weg naar nummer 1 morgenmiddag bij Ronnie. Dit is mijn laatste, The Dire Straits. En dat is ook een mooie om daarmee af te sluiten. Private Investigations. Fijne avond.

0: Straks meer Top 1976.
1: Omroep Brabant.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolle Jos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
3: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
2: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Een hele goede avond. Inmiddels 9:03. Goed dat je erbij bent. Lekker dat je de radio nog aan hebt staan. Want we gaan er vandaag nog 3 uurtjes aan vastplakken. 3 uur lange Top 1976. En er komen heel wat lekkere nummers voorbij, hoor. Wat dacht je van...

0: onze God.
1: De top 1976.
2: Nou, gast erop.
1: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
3: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: wat lekker, hè? De WC Experience. Brabantse land.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Stef van Duinhoven.
0: Oh, wat lekker, zeg. Oi, oi, oi. Het is alweer 9 uur geweest. Ach, dit is toch heerlijk. En vooral als ik mijn papiertjes erbij pak. Ah, het is een heerlijke 3 uur zitten eraan te komen. Ook de laatste nachtelijke avonduurtjes, om zo maar te zeggen, van de top 1976. Want morgenmiddag zijn we op het einde aangekomen. En nou ja, je moet natuurlijk niet denken dat dit de laatste uurtjes zijn. Natuurlijk niet. Dat is hetzelfde dat je op de zondag denkt. Oh, ik moet morgen alweer werken. Dat moet je niet doen. Je moet in het moment zitten. En dat gaan we natuurlijk de komende 3 uur ook doen. Gewoon nog even doorknallen met die top 1976. En ja, de frontman van die WC Experience, dat is natuurlijk Patrick Marcelissen. En die is gelukkig nog voorstander van het dialect. Want het is een klein beetje aan het verdwijnen. Ook met de jeugd en de Brabants. Het echte Brabants wordt steeds minder gesproken. En daar vertelt hij ook over in de Omroep Brabant podcast van ons. Dus die kun je ook nog luisteren in je podcast app. En dan door met een variant van De Beste Zangers. In ieder geval een nummer wat daarvan afstamt. Het is Miss Montreal met Door de Wind. Kijk, het nieuwe seizoen is nu natuurlijk ook alweer bezig. Er zitten verrassende artiesten in, zoals Busy. Beetje de Shisha Lounge-achtige muziek. Maar ook Clouseau zit erin. En Miss Montreal zat er ooit in en die zong Door de Wind.
2: Dit is de top 1976.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

0: nooit alleen.
1: Ja, wat mooi is dit, hè? Vooral als het dan zo 's avonds laat is, 9:12, dan klinkt het extra lekker, hè, zoiets.
2: 76. Overzicht.
1: Ah, Miss Montreal door de wind. En dan hebben we er alweer 10 gehad. John die heeft er al een aantal gedraaid en ik de laatste van de afgelopen 10. Even kijken wat we gehad hebben of wat je gemist hebt. Of gewoon even voor je eigen, hè, administratie even alles bijwerken. Op 139 vonden we de Beatles met Let It Be. Op 138 Susanna Freek met Lichtje Branden. Op 137 Toto met Africa. En ook Laia de Brij komt nog voorbij. Mag ik dan bij jou op 136. Ook Abel die was onderweg en is geweest op plek 135. En ook 0607. Het leven is goed in het Brabantse land. 134. En op 133 daar eindigde John mee. De Dire Straits en Private Investigations. Dat is ook zo'n lekker liedje wat net iets beter klinkt als het buiten donker is. En een later tijdstip, weet je wel. En ik begon met de WC Experience, Brabantse Land en Miss Montreal door de wind. En dan, als je de lijst erop nahoudt, komt natuurlijk 130. En daar staat Neil Diamond, Beautiful Noise.
2: Dit is de top 1976 op Omroep Brabant.

0: Guus Meeuwis en Geef mij je angst. Hij speelde dat tijdens het afscheidsmoment van André Hazes toen hij overleed. Want André Hazes zong het zo.
1: Geef mij nu je angst. Ik geef je er ook voor terug. Geef mij nu de nacht.
0: En mensen waren heel blij en vonden het een fantastische uitvoering. Dus hij heeft het als single uitgebracht. En ja, hey, de rest is geschiedenis, hè, wat dat betreft. Goedenavond, inmiddels 10:50. En we gaan even naar 1947. Ja, niet een nummer wat ik ga draaien hoor. Maar dat was het moment dat Ad de Laat werd geboren in Nistelrode. En op zijn 17e toen vertrok hij naar Boekel voor een verplegersopleiding. En later werkte hij er nog als gezinstherapeut in Den Bosch. Maar je voelt hem al aankomen. Ergens kwam de muziek opzetten. Want hij leerde zichzelf accordeon spelen en gitaar spelen. En in 1979 maakte hij de eerste Brabantse liedjes. En het eerste LP wat hij uitbracht. Ja, dat was al meteen goed voor een zilveren plaat. En wat hij ook altijd goed deed, was dat dialect. Waarmee we ook begonnen, hè, met de WC Experience. Ook dat dialecten. Daar is Ad de Laat ook goed in. Dus de mensen die in het dialect actief zijn, die zien hem ook als een groot voorbeeld. En er is ooit in Gimmert, oh nee, sorry, in Nistelrode moet ik zeggen, een standbeeld van hem neergezet, een kunstwerk. Met in 2001 onthuld. En het is wat dat betreft een grootheid. En de plaat die je ook altijd hoog vindt in de andere lijsten van onze Omroep Brabant is deze. Brabant geveranderd.
2: Brabant geveranderd. Je bent niet meer krakkes toen. De boer zijn dagelijks werk nog met pert en kar moest doen. Er worden toen nog ouderwetst gemest. Want onze lieve neer, die den de rest. Maar des geweest, des hem ik kwijt. We gaan al lang geen boord meer aan, of een bazeloen. We hoeven ook geen galgen meer aan ons boks te doen. De poffer, oude lui van het kabinet. De kerkgang

houtmeid Lin. Het vrouwvolk was het dan in een tip van de Rus Kolkdin. Gedreugde appeltjes worden niet rot. Bonnen snijden voor de stenen pot. Dat is geweest, dat is hem kwijt. Onze lieve vrouw kon de zorg even kwijt. Kevelaar en handel, och babaar, dat doen toch wijd. Heilige Antonius, beste vent.

0: begrijpen. Als er over deze tijd weer wordt verteld, dat deze de prijs was die we allemaal samen voor ons welvaart hebben neergeteld.
1: Adelaat en Brabant geveranderd in de lijst top 1976. En we gaan terug naar de jaren 90, naar Guns N' Roses. Een nummer wat oorspronkelijk 25 minuten was. Dat hebben ze teruggebracht naar ongeveer een kleine 9 minuten. En daarmee is het de allerlangste top 10 hit tot dat moment in de Verenigde Staten. Het is ook wel echt een lange. En dat gaat ook over de gitaarsolo. Het is ook de langste gitaarsolo ooit te horen in een top 10 hit. En ja, ze zijn nog steeds actief, hè? Want afgelopen jaar, in juni dit jaar dus, stonden ze nog voor 2 avonden in de Ziggo Dome. En er was lichte kritiek op de stem van Axl Rose. En die hoge noten, weet je wel, en die lange uithalen. Die haalde die niet helemaal meer. En dan zou je verwachten, ja, dat is ook helemaal niet erg, want hij is ook al oud. Nee, hij valt mee, hij is 64. Als je het vergelijkt met Tom Jones, die is al dik 80 plus en die haalt de noten nog wel. Maar goed, weet je, iedereen is anders. En ze treden nog op en het was voor de rest gewoon een fantastisch concert, hoor, als ik het zo een beetje mag horen van de mensen die er geweest zijn. Ja, ik heb het over November Rain. Een dikke 8 minuten.

0: Dan ga je je afvragen hoe heeft dan die 25 minuten versie geklonken, hè? Toen hij nog niet was ingekort naar die 9 minuten versie van Guns N' Roses en November Rain. Je zou bijna zeggen dat het november is, want...
1: Goedenavond!
2: 11 dagen lang
1: de top 1976.
0: De volgende november staat dan weer klaar. We gaan naar Rowan.

was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had jouw jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen gaan ze het begin. Op het kerkplein in november zag ik ook voor de eerste keer

kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

een mooi liedje dit, hè? Rowan Hazen met November op Omroep Brabant tijdens de top 1976. En je weet het, heel veel artiesten halen inspiratie ergens anders vandaan. Dat deed ook Rowan Hazen met dit nummer. Het Ierse volksliedje On Raglan Road.

0: daar lig in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Mieke die laat weten dat ze gestemd heeft op deze plaat. En ze zegt erbij, wat een fantastisch mooie tekst. En daar ben ik het wel mee eens hoor. Diggy Dex en J.W. Roy met Treur Niet. Ode aan het leven in de top 1976. En daarvoor natuurlijk nog The Golden Earrings met Just a Little Bit of Peace in My Heart. Een hele goede avond. Frans Bauer. Ja, Frans Bauer die heeft het goed hè. Hij heeft natuurlijk zijn nieuwe reality-serie weer, wat weer gestart is op tv. Dan kun je lekker volgen hoe zij samen met zijn hele familie allerlei avonturen beleeft. Dat hij opa wordt, hoe hij het moeilijk vindt, hoe dat is met zijn vader is geweest, de relatie. En hij heeft ook nog een concert, 9 en 10 april 2027 dan wel. Maar dat is in Rotterdam Ahoy voor zijn 40-jarig jubileum. En waar hij het ook altijd goed doet, is in de uitvaartlijsten. Hij heeft bijvoorbeeld jarenlang in bijvoorbeeld de Monuta uitvaartlijst, top 10, daar stond hij heel lang in. En er zijn ook andere nummers die je daar vaak kunt vinden. Bijvoorbeeld Time to Say Goodbye van Andrea Bocelli. Rollercoaster van Danny Vera. Maar ook Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij. En de plaat waar ik het dan over heb van Frans Bauer. Dat is Een trein naar niemandsland. En ook Yvonne die heeft erop gestemd en die zegt, deze hebben we gedraaid bij de uitvaart. Op plek 122.

0: Frans Bauer en een trein naar niemandsland.
1: Top 1976.
0: We hebben twee gevoelige platen achter elkaar met emotionele verhalen. Want we gaan nu richting Elvis Presley met My Boy. Irma die heeft erop gestemd. Die zegt, mijn zoon, kleinzoon en nog een kleinzoon die op komst is. Ik hou zo ontzettend veel van deze mannen. En het is ook een van de favorieten van mijn man, deze plaat. En nog een berichtje van Anja. Mijn zoon, hij is 4 jaar geleden uit het leven gestapt. Hij heeft het heel zijn leven moeilijk gehad. Een vriend van iedereen, maar achter zijn lach zat heel veel verdriet. En niemand kon het geloven toen hij op 34-jarige leeftijd is gegaan. Een heftige situatie, Anja. We zien Elvis Presley in de lijst op plek 121.

0: Uit 1975 Elvis Presley en My Boy.
1: Top 1976. Overzicht.
0: En dan zijn we alweer 10 platen verder, joh. Wat vliegt de tijd. We begonnen ergens dit uur met 130. Daar zag je Neil Diamond, of hoorde je Neil Diamond, moet ik zeggen. Met Beautiful Noise. Ook Guus Meeuwis nog, Geef mij je angst op 129. Al de laat, Brabant geveranderd op 128. Guns N' Roses, November Rain. Lekker een lange plaat, dik 8 minuten, 127. Daar vond je hem. Op 126 nog een November, maar dan voor Rowan Hesse. En op 125 hoorden we BZB en Koning Pinterman. Ik hoop dat je er eentje gepakt hebt. En op 124 de Golden Earrings met Just a Little Bit of Peace in My Heart. Ook Dickie Dex nog, J.W. Roy, Treur niet op 123. En net nog 122 een trein naar Nieuwmansland van Frans Bauer. En natuurlijk Elvis.
1: Top 1976.
0: En zometeen nog 2 uurtjes lekker doorknallen. En ik zal je beloven, we beginnen zometeen met een feestnummer, hoor.
2: Straks meer Top 1976.
1: Omroep Brabant.
2: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
4: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
3: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Het is inmiddels 10:02. En als je dit hoort, dan heb je nog lekker Omroep Brabant aanstaan. En dan gaan we eens even flink gas geven met de top 1976. Nog 2 uurtjes, dan sluiten we hem weer af voor vandaag. Dus wat kun je verwachten?

0: here.
1: Ja, we gaan alle kanten op, wordt het duur. We're just two lost souls swimming in a fishbowl.
2: Hey, hallo allemaal, Rutger van Barneveld hier. Omroep Brabant, van harte gefeliciteerd met jullie 50-jarig bestaan. Op naar de volgende 50. En ik zou zeggen, draai nog even die knijter. Zwoele zomernachten.
1: Nou, wij zijn aan de beurt, hoor.
3: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
4: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: dagen lang.
1: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
0: Stef van Duinhoven.
2: Het is 7:10. Hallo dan. Heb je een beetje meegezongen of dacht je, nou hè, is hij eindelijk voorbij? Ja, het kan allebei, hè. Dat is nou het mooie aan zo'n top 1976. Het kan alle kanten op. Je vindt het mooi, een nummer, of je vindt het verschrikkelijk. Maar ja, als je dan iets mooi of verschrikkelijk vindt, dan weet je, er komt ook wel weer wat anders aan. Dus het is een soort verrassing wat er gaat komen. Tenzij je natuurlijk meekijkt, hè, om op brabant.nl/top1976. Daar kun je gewoon alles vinden. Weet je ook precies welke nummers we dit uur gaan krijgen. Maar ja, ik zou bijna willen aanraden, laat je verrassen. Dat is een stuk gezelliger misschien wel, of een stuk leuker. Maar aan de andere kant, als je het weet, weet je even wanneer je kunt gaan poepen en wanneer je weer terug kunt komen, toch? Zo is het ook weer. Je hoorde Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten op plek 120. Ja, hij was al hoogste nieuwe binnenkomer in de Brabantse top 100. Ja, die man die is helemaal wild geworden nou, hè. En deed mee aan het programma Ik Geloof in Mij. Nou, dat was een beetje beginnende artiesten. Ja, toen zat hij tijdens het programma al 20 jaar in het vak, maar had er nooit echt een landelijke hit. Nou, uiteindelijk na zoveel jaren mag het een keer gebeuren. En dat bewijst maar weer dat het ook gewoon kan komen als je het niet verwacht. Want ja, hij zat bij een management of bij een bepaalde platenlabel. En die zeiden, ja, ik weet het allemaal niet. Ik weet niet of we dit moeten doen. En toen zeiden, ja, dan ik wil het wel. Dan doe ik het gewoon zelf. Ja, en je ziet wat er van is gekomen. Hè? Die zullen wel spijt gehad hebben, denk ik. Goed. Door met de lijst, natuurlijk. We gaan naar richting 119. En dan vind jij Corrie Konings. Voordat ze Corrie Konings was, toen was ze namelijk Corrie Konings, oftewel Corrie en de Rekels.
1: Dit is de top 1976.

0: is dan weer een heel ander verhaal.
1: Top 1976.
0: Toch? Maar ook wel een lekkere versie. En ik moet zeggen, als je op een feestje bent, dan moet je niet die van CCR hebben. Hè? Want John Fogerty, die schreef het. Hij heeft er een versie van gemaakt. En uiteindelijk ging een aantal jaren later Tina Turner en Ike er al vandoor. Want die dachten, hé, hey, dit is een lekker liedje. Maar ja, die van CCR moet je niet op een feestje draaien. Want dan weet je dat het een beetje inkakt. Ook weer niet, want het geeft wel een beetje een soort voorzetje om te gaan dansen. Maar dan kun je toch beter die van Tina Turner gebruiken. Dit is Omroep Brabant. Fijn dat je erbij bent. 9:15 inmiddels. We zitten midden in de top 1976. 11 dagen lang. Een dikke vette lijst die jij mede hebt samengesteld. Of je hebt gestemd. Nou, daar zijn we heel blij mee. Heb je niet gestemd, maar ben je aan het luisteren? Zijn we ook heel blij mee. Dus we zijn allemaal één grote blije familie. En we gaan naar de jaren 80. We gaan een klein beetje verder in de tijd dus. En dan komen we aan bij plek nummer 117. Klein orkest over de muur. Hij heeft ook een heel verhaal achter, maar dat ken je intussen al wel, hè? Alleen het grappige was wel dan weer, het nummer was al geschreven, maar nog niet uitgebracht. Alleen toen traden ze op bij VARA en ja, daar deden ze het liedje en iedereen keek toen naar de tv en toen dachten ze, ho eens even, we wilden het hebben. En een half jaar later werd het opgenomen en werd het de grootste top 10 hit en ook de enige trouwens van het klein orkest. En 5 jaar later, ja, als de Berlijnse muur valt, komt hij nog eens uit. Over de muur.

helemaal terug naar de jaren 60. Lekker, hè? Cats met Marianne op Omroep Brabant. Tijdens deze top 1976. Fijn dat je erbij bent, dat je lekker de radio aan hebt staan. Daar worden we blij van. Je mag ook altijd even meedoen, hè? Via 06-573-28203. Kun je even een berichtje naartoe sturen. Even een duimpje omhoog is ook al voldoende, weet je wel. Dan weten wij, hey, je bent er lekker bij, gezellig. En ik heb ook meteen een vraag voor je. Want als je even kijkt naar welke concerten je wel eens gehad hebt of artiesten die je wel eens gezien hebt, zijn er dan artiesten of dingen bijgebleven die je nog een keer hebt gezien of waar je nog een keer naartoe bent gegaan omdat je dacht, dit is fantastisch, dit wil ik nog een keer zien. Ik heb het ooit één keer gehad met Simply Red. Die stonden 3 keer in een Ziggo Dome, ben ik toch 2 keer geweest omdat ik de eerste keer zo vet vond. Kijk, de Bee Gees die kunnen niet meer, maar een tribute van de Bee Gees die komen uit Duitsland. Dat zijn wat mij betreft de beste. Die komen heel aardig in de buurt. Die heb ik 1 keer of 10 gezien inmiddels. Ja, die vervelen mij nooit. Maar ja, misschien zijn er wel artiesten die jij ook vaak gezien hebt. En dat zeg ik, omdat de volgende plaat die gaat draaien, dat is normaal, met de deuren donderen. Die kun je vinden op plek 115. En Henry, die heeft erop gestemd. En je kunt hem ook zien op brabant.nl/top1976. Ja, je kunt dan niet Henry zien, maar je kunt wel zien dat de plaat eraan komt. En hij zegt, ik heb 70... Wat? 70 optredens meegemaakt van normaal. Ja, het kan ook nog veel meer dan die 2 keer van mij, weet je wel. En als je fan bent, is het ook hartstikke leuk normaal. En deur donderen.

0: Ik heb het over de Golden Earring. Die staan in de lijst met Another 45 Miles op plek 682. Maar, ze staan ook op plek 114. En dat heeft te maken met dat, sowieso in 1970 kwam het nummer uit. Het origineel, om het zo maar te zeggen. Het haalde in Nederland de top 3 van de top 40. Alleen 22 jaar later wordt het nummer door George Kooijmans, die het ook geschreven en gezongen heeft, wordt het opnieuw als single uitgebracht, maar dit keer in een live uitvoering van een akoestisch album, The Naked Truth. En het bevat naast een aantal nieuwe nummers ook wat oude klassiekertjes. En daarom staat hij gewoon in dit geval 2 keer in de lijst.
1: Dagenlang de top 1976.
0: De live uitvoering dus van Another

nummers, twee keer in de lijst. En in dit geval gewoon van dezelfde artiest. Eén keer in de normale uitvoering en dus de live uitvoering van The Golden Earring, Another 45 Miles. En we gaan naar Anneke Grunlo met Brandend Zand. En Anke die heeft er onder andere op gestemd. En die zegt, mijn oma werd helemaal gek van dit liedje. Want bij ons pap kregen ze een platenspeler thuis. En dit plaatje van Anneke, die zat erbij. Dus die werd de hele dag gedraaid. Zodat mijn oma dus in de avond hoofdpijn had.

Ik zit al helemaal voor me. Oma aan tafel met de hand tegen het gezicht. Oh jongens, zet het toch eens af, die muziek. En dit nummer is dus uiteindelijk, zegt Anke, een familielied geworden. En wordt altijd gedraaid als we bij elkaar zijn. Dat vind ik dan wel mooi. Ondanks dat oma hoofdpijn kreeg, wordt het toch opgezet als ze samen zijn.

Ik heb een beetje hoofdpijn. Ik weet niet waardoor het komt, maar... Anneke Grunlo met brandend zand op de radio. Hallo dan, fijn dat je erbij bent. De top 1976. En we gaan door, natuurlijk gaan we door. Want anders komen we nooit op het einde. We gaan langzaamaan richting de nummer 1. En morgenmiddag is dat moment al. Maar we hebben nog zeker anderhalf uur te gaan vanavond. We gaan naar plek 112. En daar vinden we Pink Floyd. Nou, ik draaide ze afgelopen maandag al eens even. Dat was toen het langste nummer in de lijst, hè. Echo's, ruim 22 minuten. Ik heb nu een iets kortere voor je, een minuut of 5. Wish You Were Here. Dat komt van het album na het album waar die lange plaat Echo's op staat. Dus we gaan één albumpje verder. En in Amerika heeft dat bijna 14 jaar in die albumlijsten gestaan. En dat hele album dat is sowieso opgedragen aan Syd Barrett. Dus een bandlid die eerder vanwege drugsgebruik al uit de band was gezet. En het is ook best wel een legendarische albumhoes, zou ik niet willen zeggen. Maar wel een bekende albumhoes. Je hebt twee mensen staan waarbij er eentje helemaal in brand staat op die foto. Dat is stuntman Ronnie Rondell Jr. En hij wordt dus in de fik gestoken terwijl hij een handshake geeft. Met beschermende kleding aan. Alleen op een gegeven moment was hij er klaar mee. Wat ik ook wel weer snap. Want na een keer of 15 opnieuw in de brand te zijn gestoken... Toen vloog zijn snor in de brand. Nou, toen was hij er klaar mee. Maar de perfecte foto die was inmiddels al gemaakt, dus dat scheelt. We gaan naar Wish You Were Here. Pink Floyd, prachtige plaat als je het mij vraagt.

A Cool Breeze. Pink Floyd en I Wish You Were Here. En een uurtje geleden draaide ik hem al. Onze Frans Bauer. Toen met een trein naar Niemandsland. En in dit geval een andere klassieker van hem. Hè. Als sterren aan de hemel staan. Hij is een flink aantal keren in de lijst gezet. En twee keer komt hij bij mij nog voorbij. Nou, dit is de tweede keer. Op plek 111.

0: 1976.
1: Overzicht.
2: En daarmee hebben we alweer ruim 10 liedjes gehad. Dus even een klein overzichtje om de administratie bij te werken. Of te kijken wat je gemist hebt of wat je gelukkig niet gehoord hebt. Kan natuurlijk ook. We begonnen dit uur met 120. Toen kwam Rutger van Barneveld voorbij met Zwoele Zomernachten. Corrie en de Rekels, Huilen is voor jou te laat, op plek 119. Proud Mary, Ike en Tina Turner met Proud Mary. Ja, dat zei ik al precies, op 118. Op 117 hoorde je een klein orkest en Over de Muur. En toen gingen we naar Marianne van de Cats op 116. Normaal Deurdonderen op 115. En de Golden Earring met Another 45 Miles. De live uitvoering op plek 114. Toen hadden we nog Anneke Grunlo met Brandend Zand op 113. En Pink Floyd, Wish You Were Here op 112. En net dus Frans Bauer als Sterren aan de Hemel staan op plek 111. En dan, precies, plek 110.

Je hoort hoeveel gevoel hierin zit, hè? Het origineel. Wat een prachtplaat is het. Dolly Parton, I Will Always Love You. Ja, een grootheid die we dit jaar zijn verloren. Maar wat een vredelievend mens was het ook, hè? Gelukkig kunnen we nog lang nagenieten van haar muziek. Ze was als 20-jarige al veel te zien, hè, in Amerikaanse shows op tv. Dan mocht ze bijvoorbeeld bij een bepaalde show wekelijks mocht ze zingen. Op een gegeven moment kreeg ze ruimte voor eigen muziek. Toen schreef ze Jolene en toen kwam ze op nummer 1 in de country hitlijsten. Toen ze later wegging bij de show waar ze jarenlang dus heeft gezeten. Toen schreef ze over I Will Always Love You. Dat was in Nederland nog geen hit. Maar 10 jaar later, toen kreeg ze een rol in The Best Little Whorehouse in Texas. En toen maakte ze een nieuwe versie en die werd ook hier een hit. En later natuurlijk nog met Whitney Houston. Dan, de laatste van dit uur. We gaan naar U2 op plek 108 en Sunday, Bloody Sunday.

0: Tolweg, top 1976.
1: Op Brabant.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dankjewel. Laatste uurtje alweer, jongens. Het gaat verrekken snel voor vandaag en morgen. Ja, dan zijn we rond een uurtje of 4 klaar met de 1976, de top 1976. Maar dit uur nog een volle lijst. En we gaan van de heftigste plaat naar een langzamere plaat. Lekker man! En dan lekker rustig.
4: And it burns, burns, burns.
3: En ertussenin.
4: The ring of fire. The ring of fire.
3: We hebben alles.
0: Top 1976. Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
1: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: perfect voorbeeld, hè, dit nummer.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Stef van Duinhoven.
0: Een perfect voorbeeld van een nummer wat beter klinkt om 22:58 s'avonds, zo net voordat de nacht gaat beginnen, dan dat je hem zou horen om 21:45 s'middags, toch? Ja, toch? A Whiter Shade of Pale op Omroep Brabant tijdens de top 1976. En dat vind ik het mooie aan deze lijst, weet je. Normaal hebben wij de top 900 en dan, nou ja, taaien we af, haken we af om 7 uur. En nu gaan we gewoon door tot 12. En sommige nummers voelen dan lekkerder. En weet je, je hoort ook een beetje bij de elite als je nog aan het luisteren bent. Want langzaamaan gaan mensen toch op één oor, want morgen moeten ze weer werken. En willen toch nog even kijken welk liedje hierna dan weer komt. En dan haken ze af bij iets wat ze minder leuk vinden. Maar ja, hoe hoger we komen, hè? Hoe meer stemmen de nummers hebben. En hoe meer en hoe groter de kans is dat je toch elk liedje wel wat vindt hebben. Maar goed, we zijn al lang blij dat je er gewoon bij bent. Dat je of gestemd hebt, of lekker de radio aan hebt staan. Dat is goed, dat is goed, dat is mooi. En we gaan er nog één laatste uurtje van maken, ook voor mij. En dan morgen dan ochtend ja, gaan ze weer verder, neemt Jordi het over. En dan sluit Ronnie het af. Maar we hebben nog een hoop pareltjes. En een band die ik in de afgelopen tijd tijdens die top 1976 heel veel heb mogen draaien. Dat is Clear the Club. Het is Creedence Clearwater Revival. Komt heel vaak voorbij. En ook nu, Bad Moon Rising.
2: Dit is de top 1976.

net als de Beatles hebben ze ook in een hele korte tijd dat ze bestonden gewoon ontzettend veel hits gehad. En dat is echt een gave en dat hebben ze fantastisch gedaan. Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Rising. En dan gaan we naar Black Sabbath. Ach man, daar heb ik toch zin in. Het is denk ik wel het stevigste nummer in onze lijst. In die top 1976. En die mannen van de band, ja, die worden ook wel gezien als de grondleggers van de heavy metal. Hè. Het heeft ook wel een beetje te maken met hun debuutalbum. Want het werd commercieel gewoon een heel groot succes. En een paar maanden later, ja, als je het eenmaal commercieel goed doet, dan krijg je een opdracht van hey, maak nog eens even een album. En dat deden ze. Ja. En dat ligt zelfs al klaar. Nou, niet al te lange tijd. Ze zijn er meteen op afgegaan, hebben niet al te veel tijd nodig. Alleen volgens de producer mist er nog wel een commercieel nummer als opvulling. Gewoon nog even een liedje wat commerciëler is. Gewoon dan is de album compleet en dan is het klaar. Maar ja, daar hadden die mannen eigenlijk totaal geen zin in. Dus weet je wat, omdat het moest, gingen ze wel even kijken wat ze ervan konden maken. En na een lunchpauze had de gitarist al een soort riffje bedacht. De drummer, Bill Ward, ja, die maakte er een ritme op. Die schreef ook een tekst. Nou, Ozzy Osbourne die las die tekst een beetje voor. Die maakte er ook weer wat van. En na 25 minuten hadden ze gewoon staan wat ze wilden hebben. Nou, dan komen er nog een paar opnamedagen bij. En dan ben je klaar. Dus gewoon een commercieel liedje. Wat ze moesten maken en waar ze geen zin in hadden. Hadden ze binnen een half uur af. En het werd ook nog eens de grootste hit. Nou ja, dan heb je toch alles compleet. En als je de kans hebt om de radio even wat harder te zetten. Nou, dan is dit denk ik wel een van de nummers waarop dat perfect kan, toch? Paranoid.

0: Het land van Maas en Waal. Van Maas en Waal. Van Maas en Waal.
1: Ja, waar hou je dat nou? Waar hoor je dat nou? Toch bouwden wij een groot land van Maas en Waal na Black Sabbath en Paranoid. Ja, dat kan alleen maar in de top 1976. Het is gewoon een ontzettend veelzijdige lijst. Je komt van alles tegen. Het gaat echt van hot naar her. En daar heb jij voor gezorgd. Dus dank daarvoor. Of je nou hebt gestemd of je bent aan het luisteren. Daar worden we allemaal sowieso heel blij van. En waar we ook blij van worden is gewoon die muziek. Morgen komt dan alles op zijn einde. Maar we gaan nog even door tot 12 uur. En dat doen wij zo meteen met Neil Diamond en Sweet Caroline. De inspiratie die hij er vandaan haalt, dat komt eigenlijk van de dochter van John F. Kennedy. Want Neil Diamond die zag een foto van haar op een paard. En dat vond hij zo onschuldig en mooi dat hij daar een nummer van maakte. En in 2007, toen kwam hij op haar verjaardagsfeestje haar tegen. Toen heeft hij ook verteld dat de inspiratie van haar vandaan komt. Hij was een beetje bang, weet je wel, dat zij dan toch in de verlegenheid zou komen. Maar ze vond het fantastisch. En dat kan ik me voorstellen. Een van de grootste kroegenhits, om zo maar te zeggen. Of, want later in 2014, toen biechtte Neil Diamond op dat hij zijn vrouw gebruikte als inspiratie. Ze heette Marcia. Maar ja, hij had een naam nodig met 3 lettergrepen. En toen werd het dus toch Caroline. Mag je zelf kiezen, nou ja, welke reden voor de naam Caroline je het leukste vindt. Maar het is toch gewoon een plaat waarop je gewoon moet blaren en moet zingen. Dus dat gaan we doen op plek 103.

0: een mooie uit 1966 alweer. De Beach Boys en God Only Knows.
1: Top 1976. Overzicht.
0: Ach man, die tijd. Het is toch niet te doen? Het is net alsof je 2 liedjes gehad hebt en dan heb je er alweer 10 gehad. Dus even een klein overzichtje voor de administratie. Op 110 hoorde je André Rieu samen met Emma Kok en voilà. Op 109 Dolly Parton, I Will Always Love You. En op 108 Sunday Bloody Sunday met U2. Andersom natuurlijk, van U2. Toen op 107 A Wider Shade of Pale. En op 106 hoorde je CCR met Bad Moon Rising. 105 Black Sabbath, Paranoid. Misschien wel de stevigste plaat van de hele lijst. Ja, misschien ECD's zou nog kunnen, maar één van de stevigste. Op 104 Boudewijn de Grote, Land van Maas en Waal. En op 103 hoorde je Neil Diamond met Sweet Caroline. Op 102 Alan Parsons Project met Old and Wise. En dus net God Only Knows van The Beach Boys. En dan door met de lijst. Natuurlijk door met de lijst. Waarom blijf je dat zeggen? Ja, omdat het ook moet. Anders dan komen we nooit bij die nummer 1. En we zijn op het mijlpaaltje beland. De dikke vette mijlpaal nummer 100. En daar staat Jantje Koopmans met de rode rozen.

Ja, die heupjes zijn wel los, toch? Abba en Mamma Mia op Omroep Brabant tijdens de top 1976. En deze opnames voor Mamma Mia die waren in 1975. En toen waren alle bekende ingrediënten die waren gewoon weer aanwezig. Hè? Je had de gitarist van Björn, je had de synthesizers van Benny. En dan de stemmen nog van Frida en Agneta. En dan heb je weer een perfect gerecht met de goede ingrediënten. En een paar maanden later toen werd het uitgebracht als single en werd het na Waterloo de tweede nummer 1 hit in Engeland. En ja, hey, we weten allemaal hoe het is afgelopen. Er kwamen nog vele hits bij. En als je een beetje een liefhebber bent van ABBA, maar ook van films, dan zou ik zeker iets hebben om naar uit te kijken. Je hebt dan vast al wel die Mamma Mia films gezien, hè, met Meryl Streep erin. Nou, er komt nog een nieuwe aan, dus een deel 3 is in aantocht. In ieder geval, ze zijn bezig met het script en Meryl Streep zou weer meedoen. Dus als je een beetje van de films bent, dan heb je iets om naar uit te kijken. Namelijk een nieuwe Mamma Mia film. Lekker toch? En over die heupjes gesproken? Nou, Tavares die kunnen er ook wel wat van, toch? Heaven Must Be Missing an Angel op plek 98 alweer.

0: De top 1976. Omroep Brabant.
1: Love is a burning thing, and it makes

0: Gerard van Maasakker is achter de schuur. Een nummer wat gaat over een boerenzoon die hoort dat de boerderij verkocht moet worden omdat het financieel niet meer gaat. En je zou bijna kunnen zeggen dat je naar de Brabantse top 100 zit te luisteren, want we zijn in ieder geval onder de 100 beland en je hoorde Gerard van Maasakkers. Maar je luistert toch echt naar de top 1976. En er zijn nog een hoop mensen wakker en daar worden we heel blij van.
1: Gezellig! Ja. Ik ben nog aan het luisteren. Ik moet tot 6 uur werken. Lekkere muziek. Omroep Brabant, ik hou van jullie.
0: We houden ook van jou. En het doet ook Boudewijn de Grote, weet ik zeker.
2: Zo te sterven op het water met je vleugels van...

0: Oh, prachtig hè, de Rolling Stones en eentje.
1: Top 1976.
0: Het zit erop voor deze avond en voor alle avonduren die we gehad hebben met de Top 1976. Ik wil ontzettend bedanken voor het luisteren. Het is heel gezellig geweest in de app. We hebben heel veel mensen meegedaan. We vinden het al lang blij dat je, en lang fijn dat je lekker lang geluisterd hebt en misschien wel gestemd hebt en er gewoon bij bent. Morgenochtend gaan we natuurlijk gewoon weer verder en dan gaan we richting die nummer 1. En wie weet, tot volgend jaar. Maar het was in ieder geval een groot feestje voor mij tot nu toe. En dan eindigen we met de Beatles op plek 93. Hey, slaap ze, hè?

0: morgenochtend vanaf 6 uur gaan we weer verder met de top 1976.
1: Op Brabant.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Are you telling me you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Per Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon, en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: opgroeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crashup tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
0: Wij zijn nu al wakker. Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
1: Zo is dat. Nu al wakker zit op de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
1: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
2: op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ik zeg Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers.